0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Staatsmedia daar melden onder meer explosies in de hoofdstad Teheran. Voorlopig is er nog geen nieuws over schade of slachtoffers. De aanvallen waren een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Israël gisteravond. De eerste sinds er 2 maanden geleden een akkoord kwam over een wapenstilstand. Volgens Israël werden alle raketten op tijd onderschept. De Iraanse aanvallen waren zelf ook een vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. Opvallend, Amerikaans president Trump had de Israëlische premier Netanyahu gisteravond opgeroepen om niet te reageren op de Iraanse aanvallen, maar daar heeft hij dus niet naar geluisterd. In New York zijn 6 mensen gewond geraakt bij een steekpartij in een treinstation. Een van hen zou er erg aan toe zijn, dat meldt nieuwszender CBS. Volgens de brandweer is er een verdachte opgepakt. Een motief kennen we nog niet, maar terreur lijkt op dit moment uitgesloten. Mogelijk had de dader mentale problemen. En net geen Europese titel voor onze jonge rode duivels. De U17 verloren de EK-finale tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. Voor de Italiaanse U17 is het de 2e Europese titel ooit. We krijgen een grijze dag die eerst nog droog is, maar deze namiddag gaat het regenen vanaf de kust, mogelijk met onweer. Maxima rond 21 graden. Morgen opklaringen, maar ook pittige buien bij zo'n 18 graden.

0: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ja.
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
8: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
9: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Goh, maar wat?
9: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
11: Voilà, dat is dan afgeboxt.
9: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
13: En ook uw budgetvakantiepech.
12: Wat?
13: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
12: Oh nee.
13: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
14: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
13: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
15: Willy.
16: Music Matters.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig.
4: En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
8: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
7: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
9: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
10: Citroën.
11: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
12: Score sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knalprijs van maar €12. Aldi, altijd slim.
13: Deze week bij HEMA, stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helchtre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
15: Zeker weten. Koop één bak of clip kristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching, yes!
14: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
15: Daar drinken we eentje op.
14: En nog verantwoord ook. Ching!

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music matters. Willy.
0: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
3: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Staatsmedia daar melden onder meer explosies in de hoofdstad Teheran. Voorlopig is er nog geen nieuws over schade of slachtoffers. Israël zegt dat het militaire doelen viseerde. De aanvallen waren een vergelding voor Iraanse raketaanvallen op Israël gisteravond. De eerste sinds er 2 maanden geleden een akkoord kwam over een wapenstilstand. Volgens Israël werden alle raketten op tijd onderschept. Die Iraanse aanvallen waren zelf ook een vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. Amerikaans president Trump had de Israëlische premier Netanyahu nochtans opgeroepen om niet te reageren op de aanvallen, maar die heeft niet geluisterd, politicoloog David Kriekemans.
7: Donald Trump is bijzonder gefrustreerd. Hij wil absoluut een deal maken met Iran, maar die deal zit vast omdat Iran zegt Hezbollah, een Iraanse proxy in Libanon, wordt structureel aangevallen door Israël. Dat moet stoppen. Anders zullen wij nooit een vredesdeal maken met de VS.
6: Er zit al een tijdje een haar in de boter tussen Trump en Netanyahu. De Vlaamse overheid moet weer beter bereikbaar worden voor ons allemaal. Je moet weer kunnen bellen naar alle diensten of kunnen langsgaan aan een loket. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd, schrijft het Nieuwsblad. Nu moet je vaak online een document invullen of een mail sturen, maar dat blijft voor veel mensen moeilijk. Volgens bevoegd minister Krivits is 40% van de bevolking digitaal kwetsbaar. Net geen Europese titel voor onze jonge rode duivels. De U17 verloren de EK-finale tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. Onterecht vindt bondscoach Sven Vermant, maar hij is wel super trots op zijn ploeg.
8: The only thing that would have been deserved was maybe the win. And in the end, if it's penalty kicks, you can know it can go both sides. So very proud, very very proud of what we have achieved. The players only deserve compliments.
6: Nieuwe kans eind november, want dan spelen onze U17 duivels het WK in Qatar. Hoopvol nieuws over de Deense voetballer Christian Eriksen. Die zakte gisteren opnieuw plots in elkaar op het veld tijdens de oefenwedstrijd met Denemarken tegen Oekraïne. Net als op het EK van 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand. Hij voetbalt sindsdien met een soort pacemaker en die heeft hem volgens de ploegdokter nu gered. Eriksen stapte zelf van het veld. In het ziekenhuis onderzoeken ze nu wat er precies gebeurd is. Eriksen is 34. En het zit er nu definitief op voor de K3 Originals. Karen, Christel en Kathleen traden gisteravond voor de laatste keer op in een uitverkochte AFAS-dome in Antwerpen. De laatste van 48 shows in ons land en Nederland. De drie sloten af met hun intussen gevleugelde woorden.
9: Vergeet nooit, ik ben Karen. Ik ben Christel. Ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3.
6: K3 Originals kregen ook een bijzondere prijs voor hun straffe concertreeks met in totaal 812.000 verkochte kaartjes. Een grijze dag, eerst nog droog. Deze namiddag gaat het regenen vanaf de kust, mogelijk met onweer. Maxima rond 21 graden, morgen opklaringen, maar ook pittige buien bij zo'n 18 graden. En ook woensdag en daarna blijft het wisselvallig.
2: Vivi, music matters.
10: Ja, ja.
11: Ja, ja.
10: Goedemorgen.
0: Thomas en Sien.
11: Vergeet nooit, Thomas de Soete wordt 50 vandaag en is voor altijd jouw ochtendpresentator op Willy. Of toch voor zolang het duurt, alleszins vandaag nog. Ah, goedemorgen.
10: Gelukkig.
11: Ja, laat ons er een zeer feestelijke uitzending van maken. Het is ook effectief vandaag jouw verjaardag. Wat een toeval dat dat dan ook in een weekend is.
10: Ja, ik had
11: het
10: speciaal zo geregeld.
11: Dat we dan eens op een maandag zo de week kunnen starten.
10: Blij
11: dankjewel.
10: Dat we samen kunnen vieren. Ja. Echt wel.

0: Ja hoor, Kevin. Goeie beginplaats. Blink 182 en What's My Age Again. Ik ga het niet onder stoelen of banken steken. Een fucking halve eeuw, jong. Echt waar, het toppunt wil. Vrijdag, vorige vrijdag, ga ik dan uiteraard door de plaatjes, want ik ben professioneel. Ter voorbereiding. Totaal niet in de gaten, hè. What's My Age Again en zo. Dus daar moet er dan 50 voor geworden zijn om tegen dat het hem opvalt, hè.
1: Dus het verbaast me niet dat het je niet is opgevallen, want ik voelde gewoon de voorbije weken dat jij was mentaal nog in another place. Mentaal was je nog niet bezig met die verjaardag. Nee. Wij wel allemaal, iedereen.
0: Ja,
1: maar jij nog.
0: Kan niet anders, want wat een fantastische verrassing allemaal, echt waar. Prachtige jas, die ik echt enorm in de gaten kan moeten. Ja, je kan het zien in het vlogje. Ik zal hem straks een keer geweldig demonstreren. Maar ik heb een heel coole frak gekregen, een leren jas. Helemaal gepimpt door Pieter Jan met de Club 50. Ja. Met eigenlijk een heel subtiele, heel mooie verwijzing naar het Phoenix-logo. Op dat heel cool vestje dat ik mij veel hartzeer en luisteraar heb moeten afgeven.
1: Ah ja, voilà. Als mensen niet weten wie Pieter Jan is, dat is dus mijn wederhelft. Die alles iets met zijn handen doet.
0: Die alles van de creatieve kant van de zaak. Maar echt heel cool. Dus ik heb heel veel schrik. Mijn twee oudste kinderen gaan dat sowieso proberen te pikken. Dus ik ga daar gewoon mee slapen vanaf nu, voor de zekerheid. Komt allemaal goed. Dankjewel voor de vele, vele, vele lieve verjaardagswensen. Ik kan ze niet allemaal overlopen. Er is geen begin ernaar, maar ik vind het wel echt heel lief. Het doet me enorm veel plezier. Gisteren werd ik al gewekt door mijn twee jongste kinderen. Ik was toen officieel nog niet 50. Maar ze hebben mij gewekt met 50 happy birthdays naar elkaar.
1: De volledige song?
0: Nee, niet volledig zongen, maar van happy birthday to you. Maar dat 50 keer, dat duurde ook echt al heel lang. Oh. En dat is mega confronterend. Ja. Zo lang hobbel ik hier al rond. Is toch niet te geloven? Dat maakte het heel raar concreet. Shit, dat is lang. Ja. Allee, en hopelijk, ik mag het hopen toch nog eens minstens zo lang te gaan. We zullen zien.
1: Je zei wel net, heel veel wensen. Het is heel moeilijk om erdoor te gaan. Ja. Klopt, maar ik ga dat toch moeten doen.
0: Ja, we moeten erdoor. Ja. Ja.
1: Want er is nog iets speciaals voor de Wheelies ook. Voor jouw 50ste verjaardag geef je ook iets weg. Maar dat zal ik zo meteen nog eens bekendmaken.
0: Okay.

0: heerlijke single, eerste single van het solo-project van Leonard Korevits. Lenny Lenny en Tambourine.
1: Zoals gezegd zit er ook iets in voor jou wat de 50ste verjaardag van Thomas de Soete betreft. Onze allerliefste collega Lennart heeft een fantastische t-shirt samengesteld. Of ja, de print van het t-shirt heeft hij zelf samengesteld. Ik zal hem nu even tonen via de webcam. Je kan hem ook bekijken in onze vlog als je wil weten hoe het t-shirt eruit ziet. Ze noemen het een bootleg shirt.
0: Bootleg shirt?
1: Ik wist dat niet, maar dat is zo blijkbaar een bepaalde term voor dit soort t-shirt.
0: Een soort van collage. Van sferen. In,
1: dat is het.
0: Het is echt een t-shirt. Ik weet niet of ik op mijn 50ste nog stijloordelen mag vellen. Maar het is zo oneindig gatlelijk dat het terug de max is.
1: Dat is wel een beetje.
0: Hè? Ja. Het is spuuglelijk, maar wel echt heel cool. Ja.
1: Je ziet Thomas in volle glorie in verschillende fases van zijn leven. Afgewerkt met wat roofvogels, met wat roze letters en met een fantastische slogan... 50 and still sexy.
0: Ik ben zelf verbaasd hoe vaak ik blijkbaar sexy poses aanneem. Dat mag ik echt niet vergeten dat ik dat blijf doen, ook nu ik 50 ben.
1: Zeker. Ja. Ik heb er al eentje geconfiskeerd natuurlijk, maar we hebben nog 49 exemplaren over. Die 49 exemplaren gaan naar de meest originele verjaardagswensen. Die je mag doorsturen via de Willy-app. Mag via een bericht, een foto, voicebericht mag ook, maar liever niet langer dan 30 seconden, want de redactie moet dat verwerken en dat zijn wij.
0: Dat zeg jij. Ik ook. Geen probleem. Het is nu maar één ding dat ik jammer vind en dat t-shirt. Ikzelf... Dat kunnen we niet doen, hè. Dat is raar, hè. Maar het is wel een... ik zou er zelf ook in...
1: Wil je erin?
0: Maar ik vind dat...
1: Maar ga je halen?
0: Maar echt, is dat gepast dat ik dat aan doe?
1: Tuurlijk past dat.
0: Okay.
1: Het is jouw maat.
0: Het is mijn maat ook.
1: Is op maat gemaakt?
0: Dan,
1: na Bones van Editors ben jij hier die t-shirt aan het dragen. Ik ga er nu in halen.
0: Oké, cool. Dank je wel.

0: Original Sin van INXS om 20 over 7 op uw geliefde zender, jullie vrienden. Dankjewel voor de ongelooflijk veel leuke en lieve berichtjes. Er is eigenlijk geen begin aan om die allemaal voor te lezen. Een gelukkig verjaardag aan de man die mij moed geeft om op te staan. Het is ongelooflijk lief, Carina. Die mij goedgezind maakt op weg naar het werk. De man met de super sexy voice. Gelukkig verjaardag. Doken word ik hier zelfs genoemd. Nooit gedacht dat dat ging gebeuren, dankjewel.
1: Er is ook zo'n soort van trendopgang waarin mensen jou opeens vader Abraham beginnen noemen.
0: Wat is dat Abraham
1: ding? Geen idee. Er is één Willy mee begonnen en het verspreidt zich als een olievlek. Er wordt ook gezegd van het zou op zich makkelijker zijn. Wat horen we hier?
0: Ik weet het niet.
1: Een soort nieuws...
0: Amai, ja. Dat is raar.
1: Hebt de uitzending... er is iets mis met de knoppen, denk ik.
0: Het is heel raar. Ik denk dat ze krijgen de uitzending nog eens opnieuw erdoor. Heel vreemd. Ja. Oké, het zal wel de leeftijd zijn, zeker?
1: Het zal wel de leeftijd zijn, ja. Het
0: beste bericht komt van Steven. Gelukkige verjaardag, Wim.
1: Wim, oh.
0: En Monika heeft een rolstoel doorgestuurd. Ook heel leuk. Gentila, die heeft het dan vooral eigenlijk over de... De geboorte van mezelf. Vandaag vieren we de dag waarop jij besloot een dramatische exit uit een vagina te maken. Oké.
1: Maar de beste...
0: Hopelijk luistert mijn moeder niet. Gelukkige verjaardag, Thomasje. Dankjewel, Gentila.
1: De beste vind ik de mensen die jou heel duidelijk goed kennen. Ismaël, die laat gewoon weten, er moet een keer één iets zeggen. En dat is een t-shirt waard, want effectief, de kledingwissel is gebeurd. Wil je zien welke t-shirt je kan winnen? Ja, check dan even de webcam of kijk naar de vlog. 49 exemplaren van deze fantastische verjaardagsshirt geven wij weg als jij een verjaardagswens doorstuurt.
2: Deze week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink of Willy. En win elke dag... Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
3: Dat is een goed idee.
2: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Deze week bij Wim Oosterlink. Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler en geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
5: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapastomaatjes van Stoffels Tomatapas.
6: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella-apero.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
10: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
11: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
12: Thomas en Sien.

0: Dracula van Tame Impala. Ik zal het wellicht nog een aantal keren moeten zeggen, maar laat me zeker op tijd weten als het vermoeiend begint te worden. Maar dankjewel voor de vele lieve berichten. Ik kan ze niet allemaal op de radio voorlezen, want dat zou doodsaai worden op de duur. Maar ze zijn wel echt heel mooi. Hier net nog iets van Feline gekregen. 50 bokens met paté voor in het mondje. Maar vooral 50 kaartjes uitblazen met het mondje. Happy birthday. En laat alles smaken. Ik dacht meteen van Feline, die kent mij door en door. En dan heb ik eens gekeken op het profieltje van Feline. Blijkt 14 jaar oud te zijn. Dat is echt heel veel mensenkennis voor een 14-jarige, denk ik dan. Amai.
1: Ik vind het ook ontroerend hoe goed de mensen jou kennen.
0: Het is nogal gemakkelijk en ongecompliceerd. Als het over eten gaat, zit je goed.
1: Evelien zegt ook, volgende 50 jaar vooral veel Pathé Phoenix en Nina Persson gewenst. Ja, ja. En Vincent, die doet jou ook heel veel plezier, denk ik. Want die laat specifiek weten, Thomas zonder H, een heel gelukkige 50ste verjaardag gewenst. Dat is toch ook wekelijks dat jij geconfronteerd wordt, of misschien zelfs dagelijks.
0: Ah ja, mijn naam wordt wel eens verkeerd. Ja, dat was
1: moeilijk, hè?
0: Dat was het schuld van mijn ouders. Ja. Die hadden plots een soort van grafische kramp, dat ze dat mooi vonden zonder H.
1: Maar jij moet er wel dagelijks mee dealen.
0: Ik word dagelijks mee, geconfronteerd natuurlijk. Bedankt. Misschien moeten we het ook eens over iets anders hebben, denk ik dan.
1: Ja, maar ik vind het moeilijk, zit een beetje in een tunnelvisie.
0: Ja, ik snap het. En het blijft ook maar komen, dus ja, merci in elk geval.
1: Waarover wil jij het nog hebben?
0: Ik vond het nogal indrukwekkend. Op zich verbaast het mij niet, want onze vorst die is natuurlijk ook van de sportieve kant van de zaken. Dus we hebben een fitte koning.
1: Koning Filip.
0: Maar Gabriel van Sachsen-Coburg, de oudste zoon van ons koningspaar, die deed zaterdag mee aan de Trail Godefroy in Bouillon.
1: Okay.
0: En die liep in minder dan 19 uur tijd 101,7 kilometer. En terloops ook nog eens 3000 hoogtemeters daarbij geslikt. Dat is wel nogal spectaculair, heb ik de indruk. Alsjeblieft.
1: Echt niet tof dat mensen zo wedstrijden van 100 kilometer beginnen doen. Zelfs een marathon lijkt dan zo, oh ja, ik heb maar een marathon. Terwijl een marathon is al crazy.
0: Sowieso, als mensen dan ook nog eens 100 kilometer, dat is echt,
1: Ze maken het kapot voor alle amateursporters.
0: Ja. Stop daarmee, alsjeblieft.

0: TV-song van Moondog Junior. Het is heel lastig om het niet natuurlijk de hele tijd te hebben over het feit dat jij 50 wordt. Maar geen nood, we gaan het ook nog over andere dingen hebben.
1: Ik mag het hopen, ja.
0: Zeker ook over een heel bijzonder plannetje dat jij en een andere collega de afgelopen weken hebben uitgewerkt.
1: Ja.
0: Daar hebben we het straks over. Die collega komt ook op bezoek. Maar dat is voor straks. Want eerst natuurlijk moeten we het hebben over wat je als tractatie hebt meegebracht. Heel veel mensen vragen daarnaar. Ja. En dat wil ik natuurlijk ook heel graag meedelen. Thomas heeft zijn favoriete koekjes bij.
1: Mm-hmm. Ja. Wellicht de allersaaiste koekjes waarmee je op je werkvloer kan terechtkomen. Maar ik heb het er wel niet voor ingehouden.
0: Nee,
1: ik ben voor een ultieme lichtverteerbare koekje. Het digestiefje. Digestief.
0: Ja, heel goed
1: de
0: gedaan.
1: De McFeedy's Digestive.
0: Want
1: en normaal gezien vliegt echt de volledige werkvloer op die koekjes. In een mum van tijd is er niks meer van terug te vinden. Maar niet bij mijn droge koekjes.
0: Jawel. Jawel. Ze moeten nog toestromen, de mensen. Het is maandag.
1: Ja, dus ik heb er ook met chocolade en zo. Om het voor iedereen toch een klein beetje gezellig te houden. Denk ik,
0: en
1: als er nog vragen zijn.
0: Vrijdag dacht jij nog aan celebrations. Je hebt werkelijk de vraag gesteld, zou ik celebrations meenemen?
1: Ja, daar ben ik zo mee uitgelachen.
0: Onvergeeflijk, celebrations.
1: Ja. Is dat maar om mezelf verkeerd?
0: Zeg, de saaiste tractatie.
1: Ah ja, oké. Okay.

0: De nieuwe single van Ila, In My Heart. 20 voor 8, ruim 20 voor 8 al. Naast 49 verjaardags-t-shirts voor Thomas de Soete geven we ook vandaag een thermos en een Willy Pet weg. Wil je meespelen, dan stuur je thermos in de app. Ik geef wel mee dat het vandaag een artiest is die ook al de 50 gepasseerd is en still sexy is.
1: Ja.
0: Toepasselijk.
1: Net zoals ik bedoel.
0: Net zoals jij.
1: Ah ja.
0: Ja.
1: Dank je wel. Willy.
2: Medi-Market. Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
3: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
5: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
2: Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Thomas en Sien.

0: zijn Anne en Aniek die vanmorgen tegen elkaar spelen om een thermos en dan ook eventueel natuurlijk een Willy Pet te winnen. Goedemorgen, Anne.
1: Goedemorgen.
0: Anne, heb je het spel al eens gehoord? Weet je hoe het werkt?
1: Ja, ik weet het.
0: Okay. Aniek, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
3: Hallo, Aniek.
0: Welke artiest hoop jij dat er eventueel in de thermos zit?
2: Dat kon ik nu niet vertellen, hè, want dat
0: zou
2: volgens mij het juiste antwoord zijn.
0: Oh, okay. Ja. Slim.
3: Tactisch goed gespeeld nu al, Aniek.
2: Je hebt daar net een tip gegeven.
0: Ik heb een tipje.
2: Dus ik heb iets in mijn hoofd. Ja.
3: Oké.
0: Okay. Oh, goed bezig.
3: Kijk. We zijn de oplettende luisteraar. Ja. Anne en Aniek, ik hoop dat jullie er allebei klaar voor zijn. Anne, op de valreep wou je echt bijna niet meer meedoen. Ik ben zo blij dat je nog altijd aan de lijn hangt. Althans, dat hoop ik. Ben je er nog?
1: Ik ben er nog net.
3: Ah, kijk, het is niet zo eindig als je dacht, toch, hè? Tot nu toe. Geen zorgen.
0: Het enige dat je nog moet doen, Anne en Aniek natuurlijk ook, is je naam roepen. Als je weet welke artiest of band we zoeken, dan stoppen we de opgave en dan mag je gokje wagen. Heb je het juist, krijg je de thermos. Heb je het fout, dan gaat de thermos naar de andere kandidaat. Want er is natuurlijk ook nog die Willy Pet. Oké, Anne, Aniek, dit is de opgave.
2: Oei.
0: Dat is geen naam, denk
2: ik.
0: Anne. Oké, Anne. Goed. Wie denk je dat je hebt gehoord?
1: Eerlijk gezegd, geen idee, want ik kon er niks van verstaan. Maar als je zegt boven de 50 en sexy, ja, dan ga ik toch gokken op Mauro.
3: Op Mauro. Laten we eens luisteren. Is het Mauro die nog niet bepaald wakker is te noemen? Het is een andere sexy motherfucker. Weet je nu wie het is?
1: Ja, ik denk dat het Lenny Kravitz is.
3: Het is Lenny Kravitz. Ja, maar kijk, je hebt de kans gegrepen. Dat betekent wel dat Aniek met de thermos gaat lopen. Voor jou is het een pet, Anne. Hopelijk ben je er blij mee.
1: Oh, super blij.
3: Oké. Dat was sierlijk en sportief gespeeld in elk geval. Dankjewel, dames. Een fijne dag gewenst.
1: Dank je.
3: En merci om je te spelen.
1: Dankjewel.

Oei, Lenny bleef hangen. Niets aan de hand. Ja, sorry daarvoor. Het is natuurlijk de leeftijd ook waarschijnlijk. Oef, Fly Away van Lenny Kravitz hoorde. Dit is Nothing But Feet.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. Het conflict in het Midden-Oosten escaleert. Israël en Iran bestoken elkaar opnieuw voor het eerst na een wapenstilstand van 2 maanden. In Jeruzalem zijn vanmorgen zeker 8 ontploffingen gemeld bij Iraanse aanvallen. Het Israëlische leger beweert nogthans dat alle raketten op tijd uit de lucht gehaald zijn. Volgens een hulporganisatie vielen er geen slachtoffers. Gisteravond viel Iran Israël ook al aan als vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon, waarop Israël reageerde met tegenaanvallen naar eigen zeggen op militaire doelen. Daarbij zou een petrochemische site in Iran geraakt zijn. Volgens een lokale leider is er schade. Amerikaans president Trump had de Israëlische premier Netanyahu nogthans opgeroepen om niet te reageren op de Iraanse aanvallen, maar die heeft niet geluisterd. Politicoloog David Kriekemans.
5: Donald Trump is bijzonder gefrustreerd. Hij wil absoluut een deal maken met Iran, maar die deal zit vast omdat Iran zegt Hezbollah, een Iraanse proxy in Libanon, wordt structureel aangevallen door Israël. Dat moet stoppen. Anders zullen wij nooit een vredesdeal maken met de VS.
4: Er zit al een tijdje een haar in de boter tussen Trump en Netanyahu. De Vlaamse overheid moet weer beter bereikbaar worden voor ons allemaal. Je moet weer kunnen bellen naar alle diensten of kunnen langsgaan aan een loket voor hulp met het groeipakket of mijn verbouwpremie bijvoorbeeld. Dat heeft de Vlaamse regering goedgekeurd. Nu moet je vaak online een document invullen of een mail sturen, maar dat blijkt voor veel mensen moeilijk. Volgens bevoegd minister Krivits is 40% van de bevolking digitaal kwetsbaar. Het was opnieuw geen goed jaar voor de Vlaamse films. Het Vlaams Audiovisueel Fonds pompt er op 5 jaar tijd nogthans 31 miljoen euro aan subsidies in meer dan 80 films, zoals Patser of Radioman. Maar die trekken amper bezoekers, HLN-journalist Mark Koenegracht.
6: Het komt vooral door een soort wissel van de wacht binnen het Vlaams die subsidies moet geven. En waar die commissies eigenlijk worden bevolkt door mensen die het misschien wel heel goed voor hebben voor de Vlaamse film, maar dan voor een soort alternatieve Vlaamse film. Het moet allemaal heel woke zijn, het moet allemaal heel correct zijn. Een populaire Vlaamse film is eigenlijk bijna uitgesloten.
4: Volgens het FAF gaan we ook gewoon minder naar de bioscoop en wachten we tot we die films thuis kunnen zien via streaming. Teleurstelling, maar ook trots bij onze jonge Rode Duivels. De U17-ploeg verloor de EK-finale tegen Italië na strafschoppen. Na 90 minuten stond het 1-1. We verdienen meer, vindt bondscoach Sven Vermant.
7: The only thing that would have been deserved was maybe the win. And in the end, if it's penalty kicks, you can know it can go both sides. So very proud, very, very proud of what we achieved. The players only deserve compliments.
4: Nieuwe kans eind november, want dan spelen onze U17-duivels het WK in Qatar. We krijgen een grijze dag, eerst nog droog. Deze namiddag gaat het regenen vanaf de kust, mogelijk met onweer, maximaal rond 21 graden. Morgen opklaringen, maar ook pittige buien bij zo'n 18 graden. Ook woensdag en daarna is het wisselvallig.
3: Vivi, Music Matters.
8: Goedemorgen vrienden, hartelijk welkom.
9: Thomas en Sien.
10: Thomas, die 50 wordt vandaag, maar wat is tijd uiteindelijk? Dat is ook maar iets relatiefs.
8: Ja, zeker dat. Alhoewel, puur qua tijd ga ik nog tot mijn 60ste erover doen om alle berichten te lezen die ik vandaag al gekregen heb. Maar goed. Maar bedankt, dankjewel.
10: Ja, ik wou je eigenlijk een hart onder de riem steken, want de Brit Paul Edwards, die heeft ook iets meegemaakt met de tijd. Het is een beetje filosofisch, ik snap het, maar ik ga het zo meteen uitleggen.
8: Oké. Ja. Maar dat is een goede. Welke Brit is dat? Moet ik die kennen?
10: Paul Edwards, nee, is een totaal onbekende man.
8: Een Brit, die heeft iets bijzonders meegemaakt.
10: Iets heel bijzonders, okay. Ja.
8: Dat is voor zometeen dan.

0: Dat is waar, hè, Björn. Het is absoluut waar. Nina Persson op de radio hier met Cardigans. Het zijn echt al de favorietjes van Thomas die de revue passeren. Ah, wel. Eigenlijk is dat de bedoeling niet, maar ik merk het ook. Kevin is er niet vandaag.
1: Bedoeling niet, dat is wel duidelijk. Wel de bedoeling, hè?
0: Wel de bedoeling.
1: Natuurlijk.
0: Kevin heeft daar echt rekening mee gehouden. Dat is super lief. Dat is echt heel ontroerend en ongelooflijk lief. Dus merci ook voor alle berichtjes. Ik kan ze onmogelijk allemaal lezen nu. Laat staan voorlezen. Dat gaan we niet doen. Maar ik ben er wel heel blij mee. Ik moet ook zeggen dat ik dus mijn vrouw, Tine, die heeft gisteren, hebben we al een beetje gevierd. En die is in het taartenbakken gevlogen. Oh. Nu, ik wist wel, ik ken Tine uiteraard wel al even, maar ik wist ook dat die goed kon bakken. Maar ik ben van mijn sokken geblazen. Dat is echt een soort van prinses patisserie geworden. Die heeft er zich gewaagd aan echt, ja, van die echte, ja, van die chique echte taarten. Hè,
1: je hebt dat niet meegebracht als tractatie.
0: Ah, maar die zijn allemaal verdwenen in het mondje van Ham natuurlijk.
1: Ah, ja.
0: Ja, toch grotendeels zo half aangevreten taarten.
1: Ja,
0: maar goed, genoeg daarover. Maar ik dacht, what the fuck, wat kan ze eigenlijk niet? Dat dacht ik wel even.
1: Mooi. Ja, jullie zitten mooi. Nog in de witte broodsweken.
0: Zeker ja, dat. Ja, ja. Wit brood. Kan ze ook bakken. Maar goed, genoeg daarover.
1: Ja, dus de Brit Paul Edwards, daar wou ik het over hebben.
0: Ja.
1: Die heeft iets meegemaakt. Ik vind dat heel grappig. Dus 18 jaar geleden, 19 jaar geleden is hij vader geworden van een dochter.
0: Ja.
1: En iets meer dan een jaar later van een zoon. En toen de zoon bijna ging geboren worden, dacht hij, ik ga toch eens een magazine bestellen over het ouderschap.
0: Ah, ja.
1: Wat met de tweede baby die eraan komt en zo twee hele kleine kinderen. Ik wil wat tips. Dus die bestelt een exemplaar in 2007 van het magazine Mother and Baby.
0: Mm-hmm.
1: Magazine komt nooit aan, maar dat heeft hij destijds niet beseft.
0: Ah, ja.
1: Het was zo druk met die twee baby's. Hij was vergeten dat hij dat magazine ooit had besteld.
0: Ja.
1: Tot vorige week, dus 2026, 19 jaar later, komt dat magazine in zijn postbus.
0: Hawaii, ja. Maar echt ook dat van 10 jaar geleden dan?
1: Sorry for the inconvenience. Het magazine van 19 jaar geleden
0: 19
1: komt
0: jaar
1: in zijn
0: geleden.
1: Bus. Ja. En er stond dan gewoon echt zo'n briefje bij van sorry dat het wat langer heeft geduurd.
0: Allee, jongen.
1: 19 jaar later.
0: Dat is ongelooflijk. Maar heeft ze dan de hele tijd gelegen?
1: Dat is dus een vraag. Dat weten ze ook niet. Want het gaat dus over Royal Mail, hè, de Britse post.
0: Ja.
1: Zij zeggen, wij controleren elke dag of alles is verzonden.
0: Ja.
1: Dus wij weten ook niet waar het is misgelopen. En vooral, hoe komt het dat magazine na 19 jaar terug in de omloop is geschreven.
0: Je kunt nog zeggen, van het is achter de kast gevallen. Maar dan
1: misschien,
0: toch...
1: misschien is het wel zo, maar willen ze het niet zeggen natuurlijk.
0: Ja, kan.
1: Heel raar verhaal.
0: Zot verhaal.
1: Ja. Om maar gewoon te illustreren dat tijd iets relatief is.
0: Ja. Dank je. Ja. Dat al. Ja, goed.
1: Ja.
0: Nee, merci daarvoor.
2: Willy. Ja.
0: Help the aged, Kevin. Echt waar. Dank je wel.

0: Dus bejaardenhulp is belangrijk, begrijp ik. Deze song van Pulp. Goed gekozen, Kevin. Dankjewel.
1: Just don't put them in a home. Ik zal zien wat ik kan doen.
0: Help die agent.
1: Voorlopig zal ik hier mijn best doen.
0: Ja. Oh, merci, Kevin. De Weerwilly. Goedemorgen, Frank.
2: Goedemorgen.
0: Je zit ook bejaard vandaag, heb ik gehoord. Of toch wel gebroken, begrijp ik. Toch?
2: Ja, ik voel me 80 jaar vandaag.
0: Oh, ik voel me 50 jaar vandaag, om eerlijk te zijn.
2: Ah, oké, okay, ja.
0: Ook op de BA, ja. Dat je een beetje in fred bent?
2: Ja, ik heb een beetje zot gedaan. Hè. Ik ben aan het trainen voor een evenement binnen 2 weken. Deile 99 noemt dat. Dat is een dervure dat start. Dat is eigenlijk 100 kilometer, enfin, 99 kilometer, dat je moet wandelen. En dat op 24 uur tijd. Amai. Dat gaat er 100 worden. En wat 99 vind ik echt zo'n stom getal.
0: Dus, okay. Dat kan niet 99 bij Frank. Nee, dat is een moeilijk.
2: Ja, dat is moeilijk. Okay. Ja, okay. Ja, dat is moeilijk. Ja. En dus moet je daarvoor trainen. Dus hebben we gisteren met een groepje hebben we 50 kilometer gewandeld. Wow. En de dag nadien voel je dan echt wel oud.
0: Ja, en ik wil een snelle rekensom met mijn gehavend brein. Zorg ervoor dat je toch dubbel moet lopen dan daar, Frank.
2: Wel, ja, dat is mentaal is dat verschrikkelijk natuurlijk. Want dan, als je dan toekomt en je bent gebroken, zeiden we tegen elkaar van verdorie, moeten we dat dus nog eens. Stel je voor dat je diezelfde tour nog eens moet doen. Dat is iets van dat gaat toch gewoon niet lukken, maar we weten, binnen 2 weken gaan we ervoor en dan zien we wel waar we stranden. Hè.
0: Amai, straf, respect.
1: En ondertussen nog wel dat weer voorspellen ook nog allemaal, Frank.
2: Niet voor stappen of sporten natuurlijk. Hè. Dat is voor brains. Ja. Mijn brains moeten dan werken. Maar dat is geen probleem wat dat betreft. Vandaag al bij al gaat er nog meevallen wat de temperaturen betreft dan toch. We gaan richting 22, 23 graden. Dus dat is ça va. Maar regenzone ligt wel ten westen van ons. En aan de voorzijde van al redelijk wat wolken. Hè. Dat zien we nu al. Die wolking kan misschien in de ochtend al een enkele spat regen vallen. Het is vooral na de middag. Hè. Dus dan gaat het feller beginnen te regenen. Eerst aan de kust, een beetje klassiek. Hè. Dan trekt dat verder door naar het oosten. Dus de laatste zijn dan ook de provincies in het oosten aan de beurt. Hè. Dus, maar uiteindelijk wordt het overal nat vandaag.
1: De volgende dagen ook nog, Frank.
2: Och, kom maar in kwel. Ja. Toch wel, ja. Dinsdag, woensdag, donderdag. Dat zijn gewoon van die typisch wisselvallige dagen waarbij je in de loop van de dag buien krijgt. Kan zelfs een stevig exemplaar tussen zitten met onweer. Ja, die temperaturen. Dat is echt wel triestig hoor. 17 graden, dat is de maximumtemperatuur voor die dagen. Dus dat... de zomer is ver te zoeken. Maar, in de verste verte komt het allemaal goed. Ik begin dat toch... Ik heb zoiets van, ik durf het toch wel zeggen, omdat alle weermodellen die richting uitgaan. Zo is het bijvoorbeeld vrijdag nog niet zo fameus, maar tegen het eind van de dag zou het nog moeten droog worden en wordt het al een graad of 19. Het is vooral in het weekend dat het stilaan warmer wordt. Met zaterdag eerst wel nog veel lage wolken. Na de middag wordt het zonnig en dan zondag en maandag zijn zonovergoten dagen. Oh. En dan heb ik hier toch op mijn voorspellingsblad zo'n cijfers staan. Zaterdag 23, zondag 25, maandag 27.
0: No.
2: En dat zijn de temperaturen. Dus het komt allemaal goed, maar we moeten echt nog wel eventjes door een zeer zure appel bijten de komende dagen.
0: Oké, maar het gaat voor de zekerheid, het gaat echt alleen maar regen zijn of wisselt het wel eens af met zonneschijn? Maar dat kan ik wel appreciëren. Als even de zon erdoor breekt en dan weer regen, dan kan ik dat wel aan.
2: Nee, het zijn geen regenzones. Okay. Dus morgen, woensdag, donderdag is dat zo klassiek. De dag start droog. Je hebt wat zon, dan die stapelwolken, die kunnen uitgroeien tot buien. En dan krijg je na de middag zo dreigende luchten met regen. En daarna weer even felle opklaringen, weer zo'n bui. Dat is een beetje het scenario voor
0: jou. Oké. Dat is toch... Ik had liever wat meer zon gehad, maar dat is wel, hè, Frank. Hè? We gaan ons kopje toch niet uitdagen.
2: Nee, dat gaan we niet doen. Okay. Ik doe altijd mijn best, hè. Dus ik probeer het... En dat heb ik een beetje van jullie geleerd. Hè. Ik moet echt wel de positieve kant altijd zien.
1: Ja, Frank, veel zuurstof in de lucht voor die wandelingen. Hè.
0: Kijk, ook dat ook.
2: Dat is waar.
0: Ook
2: weer dat klopt inderdaad. Dat is wel juist, inderdaad. Okay. Ja.
0: Allee, gaat het al beter nu, Frank?
2: Het gaat al een pak beter.
0: Tot morgen, hè.
2: Tot morgen.
0: Bye-bye. De Weerwilly. Music. Willy.

0: Midnight Oil en Beds Are Burning.
1: Zometeen de goed nieuws, Willy.
2: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Saban.
3: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal!
4: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruising!
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Goku, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
5: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
6: Gelukzakken.
5: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
6: Ah, chansaars.
5: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
4: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
7: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar 99 euro met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
2: Thomas en Sien.
10: They say an end can be a start. Feels like a barbarian.

0: If I Ever Feel Better van Phoenix. Alweer een plaat die ik toch graag omarm. En dat kan geen toeval zijn. Met dank aan Kevin. Ik zie dat iemand een berichtje heeft gestuurd. Een audiobericht. En dat is super lang geleden dat hij nog iets gestuurd heeft. En het is Jan, onze ochtendelijke Bart.
1: Ja. Die is een paar maanden geleden met pensioen gegaan. En staat dus terecht niet meer zo vroeg op. Is nu een late Willy-luisteraar geworden. Wat natuurlijk ook helemaal prima is.
0: Ja.
1: Maar het is wel heel fijn dat hij speciaal voor jouw verjaardag nog eens een wekker heeft gezet.
0: Dat is niet te geloven. Maar
1: en wel om het volgende te laten weten.
0: Ik weet niet wat er gaat komen.
1: Het is ingetogen op de achtergrond.
0: Ja, ik heb hem nog nooit zo... Laat maar even mee door wel. Gaan we afronden? Ik denk dat, ik weet niet wat er nog textueel heel veel van
1: is. Hoera is ook natuurlijk een mooie boodschap.
0: Hoera is echt helemaal prima. Dankjewel Jan, super lief. Dit is Afghan Wakes en House of I.

0: Ik heb nog 100.000 keer merci moeten zeggen vandaag, maar blijf maar komen. Zoveel berichtjes, dank u wel, echt waar. Er werd ook heel veel verschil in hoe, hoe 50 woorden gepercipieerd wordt. Het gaat van happy birthday Thomas en remember, 50 is the new 25, zoals Tommy het heeft gestuurd. Of Pascal, happy birthday Thomas, het leven pas, begint pas bij 50, puntje, puntje, puntje, redelijk bergaf te gaan. Daar zit het ergens tussen en voilà, dat is ook helemaal prima. Maar dankjewel voor de vele berichten. We moeten het er misschien niet de hele tijd over hebben. Maar ik mocht blijkbaar een liedje kiezen. Ja. Ah, wel, maar weet wat ik wel heb? Dus, en dat sluit eigenlijk ook een beetje aan bij de keuze van het liedje. Ik had altijd het gevoel van, ja, maar laat het zo. En dat hoeft allemaal niet. Maar ik heb er wel wat deugd van.
1: Ah wel, pak het.
0: Doe mij plezier. Ik laat het mij nu gewoon een keer wel bevallen zien. En dat moet een keer één niet zeggen. Of, dat is al aan het gebeuren. Mooie gelukswensen.
1: Voor we naar de song gaan die je zo meteen mag bekendmaken, jouw verjaardagssong, Thomas, zou ik toch nog even willen oproepen om een zo mooi mogelijke verjaardagswens voor jou door te sturen. Want we hebben nog t-shirts om weg te geven. We hadden er 49 in totaal. Ik denk dat er al een stuk of 15 de deur uit zijn. Dus nog tot en met 10 uur geven we de prachtige verjaardagst-t-shirts van Thomas weg. Je kan het even op de webcam bekijken via VTM Go of via de Willy-app, hoe dat t-shirt eruit ziet.
0: We hebben die allebei aan. Ik zou durven zeggen, het is eentje in de categorie zo spuuglelijk dat hij terug cool wordt, denk ik.
1: Ze noemen het een bootleg shirt, wat het meteen supercool maakt.
0: Ah ja, ja. Oké. Okay.
1: Dus wil je de shirt winnen? Stuur dan een originele verjaardagswens via de Willy-app over naar jouw song, Thomas.
0: Ah, wel, kijk. Ik dacht, ik vind dat een schoon liedje. Ik steek dat niet onder stoel of banken. Fan van Backstreet Jury. En het is getiteld Celebrate Me.

0: je 50ste krijg je van alles, Thomas. Behalve haar en tanden.
1: Dank je wel. Dat is mooi.
0: Het zijn niet mijn woorden, maar wel van luisteraars.
1: Robin stuurde hier ook. I calibrate you. Leeftijd voor een Baxter. Happy one. Echt zelfs niet eens diepgravend onderzoek te noemen, wijst toch ook wel aan dat degene die het stuurt, namelijk Robin, nog hooguit kleine 3 jaar en dan toch ook rond getal, hè Robin? Is hij aan het voorbereiden, ik voel het.
0: Mooi. Check trouwens zeker de app als je een verjaardagswens hebt gestuurd of je zo'n t-shirt wint. Het is onmogelijk om echt alle wensen te overlopen, maar ja, iedereen die heeft gestuurd, de kans is groot dat iedereen wint. Dus voilà, hou het in de gaten.
1: Ja, duidelijk. De goed nieuws, Willy. Althans, dat veronderstel ik, want die is heel uitgebreid op vrijgezellenweekend geweest. Of nog steeds. Het is onduidelijk. We gaan hem straks eens bellen. Ja. Dat is voor zometeen. Dan naar Faith No More. Midlife Crisis.
2: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday. Met Katrien Moerkerke.
3: Yeah. 4 zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
2: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy. Music Matters. Willy. Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
2: Thomas en Sien.

0: Midlife crisis, ook dat nog zeg. Fate no more. Dankjewel. Ruim 9:15.
1: De Goed Nieuws Willy.
0: Freekje Braakman, hoe gaat het?
2: Het gaat goed, de hoofdpijn is stilaan weggetrokken.
0: Is het echt? Dus, maar je hebt een vrijgezelle weekend gehad waar geen eind aan leek te komen. Ik heb het allemaal goed kunnen volgen via de WhatsApp-groepen en weet ik veel. Het zag er heel leuk uit.
2: Het voelde ook zo. Ik heb jou gemist, maar ik zei het. De radio gaat voor, Thomas. Zo is dat. Ik besef dat. Maar het goede nieuws bijvoorbeeld is dat we uiteindelijk Bart Scholz wel teruggevonden hebben.
0: Dat is ook al goed. Echt, de getuige was... Maar echt waar, je stond hij weer in de krant. Zeg, dat was nu toch echt fantastisch.
2: Ja, maar echt. En ik wil even onderstrepen dat dus het feit dat dan het opstappen bij de VRT dat dan ook nog eens bekend is gemaakt. Daar wil ik alle verantwoordelijkheid graag voor van de hand wijzen. Okay. En ik wil ook onderstrepen, er is dit jaar veel te doen geweest over de vriendinnen van Bart Scholz. En ik heb die daar voor alle duidelijkheid ook niet gezien. Dat moest ik niet dat ik ging zeggen op de radio. Goed, voor de rest nog. Goed, het is een bijzondere dag vandaag, Thomas. Ja. Het is een open deurtje dat ik hier intrap, 8 juni. Ik dacht, ik deel wat weetjes met deze 8 juni. Dit is bijvoorbeeld de sterfdag 8 juni van toch twee groten uit de wereldgeschiedenis. Ja. Te weten, de profeet Mohammed, die is ooit overleden op 8 juni, het is echt waar. En ook Edward the Black Prince, zoon van Britse koning Edward III, en die we allemaal kennen als Blackadder.
0: Blackadder.
2: Ook overleden op 8 juni, net als Mohammed, wou ik meegeven.
0: Hij moet dood wel, hè? Maar goed, allez, geen probleem. Ik ben geboren eerder op die datum.
2: Kijk, we zullen het over een verjaardag hebben, want het is wel degelijk de verjaardag vandaag, Thomas. Ja. Van niet mijn favoriete Thomas, maar mijn twee favoriete Thomassen. Tegelijk op 8 juni.
0: Echt?
2: Dat is Thomas de Soete en Tommaso Albinoni, de Italiaanse componist. Prachtige stuk. Mensen moeten dat maar eens gaan opzoeken. Maar
0: die ken ik niet. Die ken ik niet.
2: Ken je Albinoni? Albinoni?
3: Ik ken dat ook niet.
2: Okay. Echt waar. Echt. Alle Willys straks na de ochtendshow Spotify Albinoni. Prachtige pianomuziek. Echt
0: Albinoni, dat ken ik, dat is van Baxter Jury, maar Albinoni, Thomas met een Thomas H, dan neem ik aan. Ik schrijf het neer.
2: Ja, Thomas, ook zonder H.
0: Zonder H? Maar jongens, het wordt alleen maar door.
2: Maar wel met een ootje ervan achter. Maar dus ook jij, Thomas, gelukkige verjaardag.
0: Dankjewel. Voilà. Ik hoop dat er nog andere nieuws is, of dit is het dan ongeveer, of... Sorry, hè?
2: Ja, ik heb nog wel. Ja? Er zijn er nog een paar jarig. En dan begon ik eens te kijken van, zie ik daar een rode draad? En dit is eigenlijk gewoon los jouw doelgroep die jarig is vandaag, Thomas. Het type van jouw doelgroep. Ja. Barbara Bush, wijlen ondertussen wel.
0: Dat is mijn doelgroep. Een oud wijf dat dan ook nog eens dood is.
2: Wijlen. En misschien wel de belangrijkste van allemaal, mevrouw Leemans. Weet je wel? Mevrouw
0: Leemans. De betrouwbare, vooral die kredieten.
2: Is leden bij een vriendin.
0: Bij een dikke vriendin.
2: Dat zijn toch zo'n beetje de Golden Girls allemaal. Dat type zo. Allemaal jarig op de dag van de Golden Boy. Daarom zou ik 8 juni, Thomas, willen uitroepen tot de jaarlijkse dag van de vriendinnen van Thomas, dan niet van Bart. En ik zou zeggen, steunkousen voor iedereen.
3: Ja, daar hoeft zelfs geen strik meer rond, maar Freek, doe het alsnog. Ja.
0: Hoogstens een steunkous.
2: Een mooie strik. Je kunt een mooi strikje rondhangen. Voilà. Ja.
0: Dankjewel, Freek. Ik heb nog de rest van mijn bestaan om dit een plek te geven. En ik zal de dokters en therapeutkosten rechtstreeks aan jou doorfactureren. Dankjewel, Freek.
2: Voilà. Oppassen met spataders.
0: Tot morgen.
2: Bye-bye.
0: Ah, van je vrienden, hè? Mooi. Bye-bye, Freek. Tot morgen.
2: Tot morgen.
1: De Goed Nieuws Willy.

0: zeker dat we Anne toch ook een van die, of Anna, Peter, van die spuuglelijke t-shirts moeten geven. Pas op, spuuglelijk, dat bedoel ik met de grootste liefde, want het is echt zo affreus dat het mega cool is, t-shirt dat speciaal ter ere van mijn half eeuwig bestaan is gemaakt. Dankjewel daarvoor.
1: Met heel veel verschillende poses van Thomas. Anna, voilà, bij deze heeft iedereen
0: stuk
1: gewonnen.
0: Stuk voor stuk super sexy poses, wel als ik het zo... Ja, van. Hoera, Anna, dus hoera, te oud, zegt ze, voor midlife crisis en te jong voor velcro-schoenen. 50 jaar is hot, hot, hot.
1: Ja, niks aan toe te voegen.
0: Wauw.

0: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Crooks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be. Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldiprijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
4: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchtre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen. We voelen ons mentaal al maar slechter. Voor het eerst in 5 jaar voelt de helft van de Belgen zich achteruit gaan. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Zowat 1 op de 3 bleef vorig jaar minstens 1 keer ziek thuis van het werk door mentale redenen. Professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
7: De meesten ervaren stress op het werk, maar ook thuis. Wat we ook wel zien, is dat er toch de impact van AI ook begint toe te nemen. En zeker op het vlak van onzekerheid, wat het betekent op het werk. Daarnaast zien we vooral bij jongeren dat er ook heel wat financiële onzekerheid is.
6: Bijna 2 op de 10 lijden aan een depressie. Vooral jongeren tussen 18 en 34 jaar hebben het al maar lastiger. En hulpvragen blijft voor veel mensen moeilijk, vooral omdat een specialist best duur is. In Gladbeek in Vlaams-Brabant woedt een zware brand in een varkensboerderij. Dat meldt HLN. Er hangt een enorme rookpluim die van ver te zien is. Buurtbewoners houden best hun ramen en deuren dicht. Over oorzaak, schade of slachtoffers is nog niet bekend. Het was opnieuw geen goed jaar voor de Vlaamse films. Het Vlaams Audiovisueel Fonds pompte op 5 jaar tijd nogthans 31 miljoen euro aan subsidies in meer dan 80 films, zoals Patser of Radio Man, maar die trekken amper bezoekers. HLN-journalist Mark Koenegracht.
8: Het komt vooral door een soort wissel van de wacht binnen het VAS die subsidies moet geven. En waar die commissies eigenlijk worden bevolkt door mensen die het misschien wel heel goed voor hebben voor de Vlaamse film, maar dan voor een soort alternatieve Vlaamse film. Het moet allemaal heel woke zijn, het moet allemaal heel correct zijn. Een populaire Vlaamse film is eigenlijk bijna uitgesloten.
6: Volgens het VAF gaan we zelf gewoon ook minder naar de bioscoop en wachten we tot we films thuis kunnen zien via streaming. Het conflict in het Midden-Oosten escaleert. Israël en Iran bestoken elkaar opnieuw voor het eerst na een wapenstilstand van 2 maanden. In Jeruzalem zijn zeker 8 ontploffingen gemeld bij Iraanse aanvallen. Het Israëlische leger beweert nochtans dat alle raketten op tijd uit de lucht gehaald zijn. Volgens een hulporganisatie vielen er geen slachtoffers. Gisteravond viel Iran Israël ook al aan als vergelding voor Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon, waarop Israël reageerde met tegenaanvallen naar eigen zeggen op militaire doelen. Daarbij zou een petrochemische site in Iran geraakt zijn. Volgens een lokale leider is er schade. Er zijn zeker 15 doden gevallen bij een zware aardbeving op de Filipijnen en ook minstens 130 gewonden, dat meldt de civiele bescherming daar. Er werd ook een tsunami-alarm afgekondigd, maar dat is intussen weer opgeheven. Het is bewolkt vandaag met na de middag regen vanuit het westen, maximaal rond 23 graden. Morgen en de volgende dagen zijn er opklaringen, maar ook buien bij 17 graden. Vanaf het weekend wordt het zonniger en vanaf zondag ook warmer.
0: Willy, music matters.
9: Het stopt niet, vrienden.
10: Oké.
0: Thomas en Sien.
9: Want om 9:30 een zeer bijzondere aankondiging die ook iets te maken heeft met Thomas' 50ste verjaardag. En het is iets heel plezants voor alle Willys. Dus blijven luisteren. Music matters. Music matters.
10: Wie Arjan? Zal nog die zijn? Goedemorgen.

0: Alright van Supergrass. Vrienden, familie, een heel goede morgen. Het is intussen tijd ruim 9, 8 juni. Dankjewel voor alle verjaardagswensen. Ik had nog 100.000 keer zeggen, maar goed, ja, er blijven maar berichten komen. Dus dankjewel, dankjewel. Het was hier net nog een vrij goeie. Wie Thomas zijn verjaardag niet eert, is geen spuuglelijk t-shirt weert. Goed gezegd, Bert.
1: Ja.
0: Met die zinsnede heb je meteen een exemplaar van dat gatlelijke t-shirt inderdaad gewonnen. Nu, voor alle duidelijkheid, ik ben dat hier naar beneden aan het halen. En dat is gedeeltelijk terecht, want het is echt een vreselijk lelijke t-shirt. Maar weliswaar eentje in de categorie zo eindeloos lelijk dat ze terug echt wel eindeloos cool eigenlijk is. Dat mag ik zeggen.
1: Tuurlijk. Ik heb het al gezegd, het is een bootleg shirt, dat heet blijkbaar zo. Het is een soort van collage van allemaal leuke momenten uit jouw leven. En je zegt net, ja, die berichten blijven komen. Dat is natuurlijk omdat je met een verjaardagsbericht dan ook die t-shirt kan winnen.
0: Ja.
1: We hadden 50 exemplaren. Ik heb er voor mezelf eentje geconfiskeerd. Dat mag, hè.
0: Lijkt me niet meer dan. Ik vind het wel grappig dat je het leuke momenten uit mijn leven noemt. Ja. Want ik sta er dus eigenlijk ofwel met mijn kop vol sigaretten op. En ofwel mij aan het aanstellen in heel ranzige sexy poses.
1: Nee,
0: en dan vliegen er ook nog wat adelaars door.
1: Dat is toch 50.
0: En bliksemschichten.
1: Toch minstens 50% van de tijd dat je deze poses aanneemt.
0: Dat is... Dus, Oké.
1: Enfin, we hebben er nog een stuk of 15 om uit te delen. Okay. Van de 49 die er dus nog over waren. Dus laat zeker weten wat jij wil wensen aan Thomas. Via de Willy-app. En dan kunnen we tot 10 uur nog die t-shirts uitdelen. Blijf zeker luisteren, want om 9:30 nog een bijzondere aankondiging. Ook Thomas en een andere collega. Die hebben iets speciaals in elkaar gestoken. Iets waar iedereen van kan genieten.
0: Ja.
1: Dus dat is voor straks. Eerst zo meteen de sport, Willy. Willy. Ah, ik ben zot van deze nieuwe single van Lola Young. Ik vind het zo'n goed nummer.
0: Ja, traag, maar heel mooi.
1: From Down Here heet het nummer.

0: From Down Here van Lola Young.
1: De Sportwilly.
0: Goedemorgen, dag Jonas.
2: Een heel goedemorgen, dag Sien. En vooral Thomas. Hoera, hoera, hoera.
0: Dankjewel.
2: Met je halve eeuw leven. Dat is fantastisch. Ja. En ik ben ook heel blij, Thomas, dat ik al 1/10 van je leven mag samenwerken. Dat ik mag samenwerken. Oh. Dat ik de eer krijg om met zo'n viriel en creatief genie mag samenwerken.
0: Viriel, hoor ik
2: waarvoor
0: heel graag.
2: Dank.
3: Oh. 1/10, maar toch al meer, Jonas. Toch al meer dan 5 jaar.
2: Ja, misschien zelfs al ietsje meer. Maar ja, er zijn een paar intensere jaren geweest en een paar minder intense.
0: Het is waar, het is waar. We gaan heel lang terug, maar daar hoeven we niet meer aan herinnerd te worden. Vooral voor jou. Ik heb jou ooit met duct tape en een bureaustoel vastgeplakt. In tijden dat dat nog door de vingers werd gezien. Maar dat zal ons nu, het is misschien wat laat. Daar hoeven we nu geen klachten meer voor in te dienen, denk ik. Sorry voor alles. Goed. Wie heeft er dit weekend geschitterd in de sport, Jonas?
2: Wel, chapeau voor Demi Vollering. Zij won voor het eerste Giro en heeft nu alle grote rondes ooit al één keer gewonnen, minstens. Dus dat is wel heel erg straf. Ja. In het tennis was het een Roland Garros editie. Vol verrassingen eigenlijk. De topfavorieten die werden uitgeschakeld. En zo krijgen we 2 winnaars die voor het eerst in hun carrière een Grand Slam titel pakken. Zverev bij de mannen en Andrejeva bij de vrouwen. En natuurlijk, onze Rode Duivels, geweldig weekend gehad. Hè. Ze vernederden Tunesië met 5-0. En ze vertrekken straks, echt vanmiddag al, naar de Verenigde Staten, naar het WK voetbal. Met veel vertrouwen, want die 2 oefenmatchen gewonnen. Eentje toch tegen een sterke tegenstander, Kroatië. Ze hebben geen enkel doelpunt tegengekregen. En misschien wel het allerbelangrijkste nieuws. Lukaku, die... Ja. Toch langzaamaan weer wedstrijd klaar geraakt. Het ziet er toch goed uit bij vertrek, dus houden zo.
3: Oké, Jonas, dan moeten we misschien de volgende week ook wat extra focussen op dat WK voetbal. Hè? Want wat is er mogelijk voor de Rode Duivels, denk jij? Wereldkampioen? Dat niet waarschijnlijk, hè?
2: Die kans lijkt me klein, maar we hebben wel echt een goede ploeg met de beste keeper ter wereld, Courtois. Met een van de slimste voetballers ter wereld, die er echt veel goesting in heeft. Ik zag een heel gretige Kevin De Bruyne. En ook met jonge gasten die getoond hebben dat ze klaar zijn om een goed toernooi te spelen. Hè. Ik vond Ngoy heel goed spelen achteraan. Onana die stond er. Ook Fernandes Pardo die viel telkens goed in. Dus ja, onze groep in de poules die moeten we winnen. Laat dat duidelijk zijn. Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland.
3: We
2: hebben wel echt meer kwaliteit. We zijn een klasse
0: te sterk. Zo erg zijn mochten we dan. Ja, laten we dat alstublieft.
2: Dat zou schande zijn. Dat mag niet. Ja. Ja. En dan in de tweede en derde ronde gaan we in principe nog niet echt tegen een absoluut topland moeten spelen. Ja, en dan in de kwartfinale is het wel mogelijk dat we tegen Spanje spelen. Dus tegen Lamine Yamal. Dus ik denk, kwartfinale, dan hebben we een geslaagd WK. Maar op een goede dag kunnen we ook Spanje kloppen, natuurlijk. Er is zelfs meer mogelijk met deze groep. Wat denken jullie? Worden we wereldkampioen?
3: Ik denk wat jij denkt.
0: Ja, ik denk alles wat jij denkt. Allee, ik spreek ook van, ik ken er echt werkelijk niet genoeg van. Maar ik heb wel het gevoel dat... Maar dat is puur een gevoel, hè. Want ik ken er nogmaals niet. Er is al vaker heel veel druk geweest op de Duivels. En van nee, nu moet het echt, want de gouden generatie en al te druk. Ik heb het gevoel dat er nu een andere sfeer heerst die misschien niet zo heel beladen is. Dus het zou wel eens een verrassend kunnen worden.
2: Dat is ook in het voordeel. Dat is misschien wel het mentale voordeel dat er minder druk is. Nee, dat is juist. Ja.
3: Maar dat WK voetbal dan, Jonas, dat donderdag begint, van wie mogen we wel heel veel verwachten? Naast de Belgen natuurlijk.
2: Wel, ik heb in de meeste promospelletjes, want ik heb daar echt al heel veel tijd in gestoken... verspild eigenlijk, heb ik Frankrijk als wereldkampioen gezet. Okay. Ook al wil ik dat eigenlijk niet.
0: Nee, maar toch,
2: maar bon, ik denk finale Frankrijk-Engeland gok ik toch.
3: Oh, ja.
2: En als landen die gaan verrassen, daar ga ik voor Colombia en ik hoop ook Noorwegen. Dus ploeg met Haaland in de spits.
0: Ja.
2: En dan kan ik ook met de Noren meefeesten als ik daar op reis ben deze zomer.
0: Oh,
2: dus dat
0: zal
2: nog een leuk
3: opportuniteit.
0: Meefeesten, zeker.
2: Voilà.
3: Maar naast die prono-stiekspelletjes dan, Jonas, wie heb je een plaat? Heb je tijd gehad om iemand te kiezen?
2: Ja, die is voor onze jonge Rode Duivels, de U17. Dat is een veelbelovende generatie, want zij geraakten tot in de finale van het Europees kampioenschap.
0: Wow.
2: En het was zo jammer gisteravond. Ze verloren uiteindelijk met penalties tegen Italië. Het was redelijk dramatisch, want ze waren er zo dichtbij. In minuut 86 stonden ze plots 0-1 voor. ja, die Europese titel leek gewoon binnen. En dan kregen ze nog een strafschop tegen, 1-1. Ja. Geen verlengingen, meteen penalties. En ja, de Italianen waren net iets beter. Het was echt met tranen achteraf bij de jonge gasten. Ik snap het, maar ze mogen wel echt trots zijn op dat toernooi. Ik hoop dat ze misschien zelfs onze oudere duivels een beetje kunnen inspireren.
0: Hartje onder de riem dan. Wat wordt het?
2: Voilà. Het is niet om vrolijk van te worden, maar toch toepasselijk. The Haunted Youth en Broken.
0: Ja, goeie keuze.
3: Ja, mooi.
0: Dankjewel, Jonas. Fijne dag.
2: Ja, voor jullie ook. Geniet nog van je verjaardag.
0: Ga ik doen. Bye-bye.
2: Doei.
1: De Sportwilly.

0: plaatje van onze sportwilly aan de U17 van de Rode Duivels. Want de opvolging is nu al verzekerd. The Haunted Youth and Broken. Ondertussen prachtige, lieve berichten van Karen, van Bart, van Geert, van Stefan. Ik kan nog even doorgaan. Dankjewel voor de lieve, lieve wensen. Allemaal heel fijn.
1: Zometeen verwachten we hier om 9:30 een collega die samen met Thomas iets heel bijzonders in elkaar heeft gebokst.
2: Deze week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink op Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
3: Dat is een goed idee.
2: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Deze week bij Wim Oosterlink. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
12: Info en voorwaarden op carglass.be.
13: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
15: promo koken.
14: Goh, maar wat? Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
16: Voilà, dat is dan afgeboxt.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
17: What did you steal?
18: Secrets.
19: Vanaf 10 juni.
20: The human race cannot accept what we know.
19: Steven Spielberg.
21: If you do this, there's no undoing it.
22: This is Disclosure Day.
19: Disclosure Day in de bioscoop.
2: Thomas en Sien.

0: Lost Art of Keeping the Secrets from the Queens of the Stone Age. Bezoek!
1: Een geheim wordt zo meteen onthuld, Thomas.
2: Ja?
1: Nadat het bezoek natuurlijk eerst jou een geweldig gelukkige verjaardag mag wensen. Goedemorgen, Roos van Akker.
3: Yay. Dag Roos. Hyper de pieper de piep.
2: Welkom.
3: Ik kom zoenen en ik heb een
2: wordt er nog gemeld? Dus, maar echt waar, meen je dat? Oh, maar zo lief, jong. Wat een hoogdag, jongens.
4: Alsjeblieft.
2: Het gaat de hele tijd
3: Abraham,
2: over mij, maar wat is dat? Allemaal zo lief.
3: Zoenen.
2: Zeker.
3: Ja.
2: Dankjewel. Zeg, maar, mag ik het openmaken of is dat doodzaai op de radio of zo?
3: Het is een klein, het is iets kleins.
1: Een klein cadeautje.
2: Maar, jongens, toch, kijk eens hier.
1: Een envelopje met...
2: Het zijn sokken met bananen op.
3: In het roze.
2: Mega chic. En toevallig mijn kleuren, wist je? Duidelijk. Roze en knalgeel.
3: Ja, ja.
2: Dankjewel, Roos.
1: Maar, graag gedaan. Roos van Akker, welkom. Je bent hier zeer vroeg al. Ja. Want je hebt samen met Thomas de afgelopen weken iets in elkaar getimmerd.
3: Oh ja.
1: Want jij wordt dit jaar ook 50.
3: Mm-hmm.
1: En daar heeft jullie nieuwe worp dus alles mee te maken. Want jullie hebben samen een podcast gemaakt.
5: Viva 50 met Thomas de Soete en Roos van Akker. 50 clichés over 50 worden. Willy.
2: Voilà, daar is alles mee gezegd.
1: Was zo plezant.
3: Ja, wat een cadeau eigenlijk.
2: Heel tof, ja.
1: Ja, voor ons
2: vijf. Ja, we zagen onze kans schoon en we vonden ook wel gewoon, ja, van dit moeten we gewoon vieren. Ook al loopt dat bij de ene soms wel stroever dan bij de andere. Is dat wat meer wennen aan het feit van, ja, dat wordt wel 50, goed, ja. Maar dat is een interessant thema om het over te hebben met lotgenoten. Natuurlijk.
1: Dat is zo, want als je geluk hebt, dan valt het jou te beurt. Niet iedereen natuurlijk.
2: Ah, wel, ja.
1: Maar
2: daar begint het al mee.
1: Wel, ja.
2: Daar begint het al mee.
1: Ja. Maar dus, het is een podcast met jullie twee en dan telkens een andere gast.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
3: Okay. En de eerste komt zo meteen online al.
2: Ja.
3: Dus die kun je beluisteren via onze website, Spotify. En wat heb je daar nog allemaal? Komt zelfs ook op VTM Go te staan.
1: Oh, het is met beeld bij.
2: Ja, wow. Dat vergeet ik altijd. Maar ja. Inderdaad, het is ook met beeld. Want we weten ook echt taart en zo. We zitten daar met feesthoedjes en dat is echt een dolle gebeurtenis. Wie mogen wel verraden?
3: De eerste gast, hè?
1: Ja,
2: dat lijkt me
1: toch?
2: Een goed idee.
1: Zeker.
2: De eerste gast is Bent van Looy. Die is al verjaard in mei.
1: Dus die kon jullie tips geven.
2: Ja, die kon ons tips geven.
3: Ja.
2: En we gaan eigenlijk aan de hand. We hebben 50 clichés gekozen over 50 worden.
1: Maar en wat voor clichés zijn dat dan? Wat moet je me daarbij voorstellen?
2: Ja, dat gaat zo over. Vanaf je 50 begin je pas echt de natuur te appreciëren.
3: Ja, en dat past er perfect bij Bent, want die is net terug de natuur ingetrokken.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Om daar te gaan wonen.
1: Ja.
3: Je hebt wat meer rust nodig vanaf je 50ste. Je trekt je niet zoveel meer aan van wat anderen van je denken. Als je 50 bent, je vindt jezelf mooier als je in de spiegel kijkt.
2: Je snapt je ouders beter.
3: Ja. Ja.
2: Allee,
3: er is zoveel.
2: Het zijn heel veel clichés, man. Iedereen reageert op een andere manier op. Dat hebben we al gemerkt. ja.
1: En kunnen we al iets horen van wat Bent bijvoorbeeld heeft gelost?
2: Een van de cynische dingen bij als je ik ben sowieso jaloers op Bent wegens zijn onwaarschijnlijk talent, maar ook bijvoorbeeld, het is nu een detail, maar toch zijn mooie weelderige haartos.
1: Ah.
2: Want ja, op je 50 kan je de pech hebben dat je haar eigenlijk allemaal weg is.
1: Ah.
2: Maar dan jazeker, Roos. Je had het nog niet gezien, hè. Maar dan wordt de natuur echt helemaal cynisch, want dan krijg je in plaats daarvan haar op plekken waar je nu echt niet per se nodig had. In mijn geval is dat de meest lachwekkende plek is op het puntje van mijn neus.
1: Ik heb dat al gezien.
2: Ja, je hebt dat al gezien. Dus ja, oké. Okay. Goed. Maar ook Bent heeft een mening over haar.
3: Wat je dan ook wel hebt, je verliest het dan op je hoofd, maar het begint overal op andere plekken gewoon ook gigantisch te groeien.
6: Dat vind ik wel cynisch. Ik begin misschien eindelijk twee baardharen te krijgen, dus voor mij is dat ongelooflijk nieuws. Ik moet me nu altijd niet scheren.
2: Ja, dat is echt de melkmuil van de hele reeks. Twee haren.
1: En nog iets dat we al mogen weten wat er in de aflevering met Bent zit.
2: Jawel.
6: Ik ben ook heel streng voor mezelf en soms voor anderen. En dat is iets dat misschien ook steeds makkelijker gaat.
2: Je hebt ook dat gevoel dat het af en toe wel eens lukt.
6: Ja.
2: Gewoon tegen jezelf gaan zeggen, het is al oké. Okay.
6: Ja.
2: Het is gewoon echt al oké.
6: Okay. Ja, ja.
2: Oh. Dus daar gaat het ook over. Gewoon een beetje mild durven zijn. Zeggen, dat is al goed. het is al goed. Dat is niet altijd makkelijk om te zeggen.
1: Ik kijk er enorm naar uit. Dus de aflevering met Ben van Looy nu te beluisteren. Kunnen jullie al andere namen prijsgeven? Hoeveel afleveringen mogen we verwachten eigenlijk?
2: Wel, het zijn er vijf.
1: Okay.
3: Dus met 5 verschillende gasten?
2: Met 10 verschillende clichés. Dus 50 clichés over 50 woorden met 5 verschillende gasten.
3: Sven Nys zit erbij.
1: Oké. Dat is iets helemaal anders dan Ben van Looy. Ja, tof, tof.
2: Ja,
3: Mayrem Almaty.
1: Wauw.
3: Zit erbij.
1: Oké, super uiteenlopend.
3: En nog een muzikant hè, die we kunnen prijsgeven.
2: Is dat zo, mogen we dat allemaal zeggen? Jij moet dat zeggen, Roos. Ik ben vergeten wat we wel mogen zeggen. En niet, dus omdat ik al 50 ben nu. Hè.
3: Jasper Steverlink, die komt ook.
1: Voilà. En dan nog een gast die we later aankondigen.
3: Ja.
1: Fantastisch. Viva 50 podcast met Thomas de Soete en Roos van Akker. Vanaf nu overal te beluisteren. Roos, tot straks.
3: Heel graag.
2: Tot straks.
5: Viva 50. 50 clichés over 50 worden.
1: Hele goede keuze. En iets ouder nummer van Daspop natuurlijk. Electronica.

0: Middelwerk van Das Pop, Electronica for Lovers.
1: Bent van Looy is dus de eerste gast in de podcast Viva 50 die je vanaf nu kan beluisteren. En ondertussen heb ik hier nog één t-shirt over. Een verjaardagst-t-shirt van Thomas de Soete in volle glorie. Stuur jouw verjaardagswens door en win die allerlaatste Thomas de Soete t-shirt. Uniek stuk. Laat maar weten wat jouw wens is.

0: presents Shock Festival. Vier de 50ste verjaardag van het Rock and Roll Festival. Van 10 tot en met 12 juli. Met onder meer Chris Isaak. Sans, L7, Coxsparrer en Joan Jett and the Blackhearts. Tickets en info, shock.com.
1: De ketel.

0: KLM zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Kanku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Licht het op, laat het op, werkt de topstroom.
3: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
0: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
4: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
6: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
7: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
8: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
9: Thomas en Sien.

0: Boy van de Black Keys. Het voelt een beetje raar, Thomas, vind ik, om nu gewoon zo een thema te kiezen als laatste plaat van de week. Omdat, ja, het voelt raar om het dan toch even niet over uw verjaardag te hebben.
1: Ah ja, oké.
0: Okay.
1: Het voelt vooral raar om dat een hele week lang over mijn verjaardag te hebben bij mij. Maar goed, dat is iets anders.
0: Laten we beginnen met vandaag.
1: Ja?
0: En de luisteraars mogen gewoon een cadeautje voor jou doorsturen.
1: Een leuk plaatje als cadeau.
0: Ja, welke plaat wil je Thomas cadeau doen? En Thomas is hier de gatekeeper en hij mag zo meteen beslissen.
1: Oké, cool.
0: Ja, oké, we doen het zo.

0: zijn schoontjes die binnenkomen. Dank wel. Going shopping van The Strokes. Doe qua keuze praten, hè.
1: Maar er is toch ruimte voor nog cadeautjes voor Thomas de Soete. Welke plaat wil jij hem geven als, als laatste plaat? Thomas is hier de gatekeeper en we gaan nu even doen van happy.

0: Dankjewel.
1: En net zoals jouw kinderen van morgen 50 keer hiep, hiep, hiep.
2: Hoera!
0: Dankjewel.
1: Nee, dan kan de laatste
2: plaats weer gedraaid worden.
3: Merci, super lief. Hey, jullie staan super goed met dat t-shirt ook.
4: Hey, ja.
3: Echt heel mooi.
2: Is dat nu het uniform van Willy? Dat moet niet meer nadenken elke dag.
3: Ah, maar ze doen het gewoon vanaf nu aan. En we zullen af en toe wisselen. Als die van jou vuil is, mag je mijn vuile aandoen. Dat is geregeld. Mooi samengezongen ook. En ook Emiel, leuk dat je erbij was. Dankjewel. We hebben nog eentje te gaan. Een laatste plaat. Maar eerst nog Triggerfinger.

0: Trigger. 7:10 en het was al een fantastische ochtend. Enfin, dat vind ik toch.
1: Want ja, ik ook.
0: Het is vooral
1: ik
0: jij
1: echt,
0: die dat ja, moet
1: maar
0: vinden,
1: ik ben echt dankjewel voor zoveel lieve verrassingen en prachtige wensen en de vele, vele berichtjes. Dankjewel. Echt heel fijn. Ja, het heeft mij deugd gedaan.
0: Wat zijn
1: echt
0: de plannen vandaag nog?
1: Ah, wel, dat ik het eigenlijk niet weet. Enfin, ik ga op een bepaald moment naar huis en dan ga ik het gewoon vrolijk over mij heen laten komen zoals dat dan gebeurt.
0: Dat is een perfecte manier om jouw 50ste verjaardag te doorstaan, denk ik.
1: Ja, dus als ik er morgen ben, is positief. Toch?
0: Zeker wel. En anders hebben we natuurlijk jouw gloednieuwe verse podcast om jouw stem te horen.
1: Dat is mooi. En een leuk t-shirt om erbij te dragen. Voilà. Dus kijk, niets zal ons ontbreken. De laatste plaats.
0: Ja, we zochten een cadeautje voor jou, Thomas. Willys mochten een nummer doorsturen dat ze associëren met jou. En je hebt gekozen voor de keuze van Filip.
1: Ja, Philippe kwam met All the Young Dudes. En ik heb de Mattehoepel versie kennen we natuurlijk allemaal. David Bowie heeft één keer ook meegezongen op die Mattehoepel versie. En die heb ik gekozen. All the Young Dudes van Mattehoepel. Met onze grote vriend Bowie erbij. Laatste voor vandaag.
0: Dat is toch ook zo'n beetje een emotioneel nummer, hè?
1: Dat is toch een goed nummer, eigenlijk ook.
0: Ik voel dat je ontvankelijk bent voor heel veel emoties vandaag.
1: Ik ben in de melige naap op mijn vijf. Eigenlijk is

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Willy.
9: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
8: Het nieuws van 10 uur.
10: Goedemorgen. We voelen ons mentaal al maar slechter. Voor het eerst in 5 jaar voelt de helft van de Belgen zichzelf achteruit gaan. Dat blijkt uit een nieuwe studie. Zowat 1 op de 3 bleef vorig jaar minstens 1 keer ziek thuis van het werk door mentale redenen. Professor arbeidsgeneeskunde Lode Goderis.
11: De meesten ervaren stress op het werk, maar ook thuis. Wat we ook wel zien, is dat er toch de impact van AI ook begint toe te nemen. En zeker op het vlak van onzekerheid, wat het betekent op het werk. Daarnaast zien we vooral bij jongeren dat er ook heel wat financiële onzekerheid is.
10: Bijna 2 op de 10 lijden aan een depressie. Vooral jongeren tussen 18 en 34 jaar hebben het al maar lastiger. En hulpvragen blijft voor veel mensen moeilijk, vooral omdat een specialist best duur is. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een Russische drone neergehaald boven Letland. Dat had net het luchtalarm afgekondigd langs de grens met Rusland, omdat de drone al gespot was. Inwoners werd aangeraden om binnen te schuilen. Over eventuele brokstukken of schade is voorlopig niets bekend. In Armenië heeft de partij van zittend premier Nikol Pashinyan de parlementsverkiezingen ruim gewonnen. Bijna alle stemmen zijn geteld en Pashinyan haalt bijna 50%. Zijn grootste rivaal, een pro-Russische miljardair, komt uit op zowat 23%. Pashinyan is pro-Europees en wil de relatie met buurland Azerbeidzjan herstellen. Het is bewolkt vandaag met na de middag regen vanuit het westen. De maxima liggen rond 23 graden. Morgen en de volgende dagen zijn er opklaringen, maar ook buien bij 17 graden.
8: Willy. Music matters.
9: Classics. Annelies Orrie.

Vorige week hoorde je hier elke dag een nummer uit Purple Rain van Prince. Zo ook When Doves Cry. Want Purple Rain was ons album van de week. Deze week geen album, maar een artiest van de week. En het is niet zomaar iemand. Ik mag zeggen, ik was grote fan in de jaren 90. En we gaan niet alleen elke dag een nummer van haar draaien. Ik heb ook nog een kleine verrassing. Later meer daarover. Nu Coldplay en Dandy Warhols na elkaar. Dit is Every Day Should Be a Holiday.

In My Place van Coldplay. Amai, het was hier al het ochtendje wel. Onze Thomas de Soete wordt vandaag 50. We zijn hem komen verrassen in een prachtige t-shirt met zijn hoofd op. Of ja, ik heb net even geteld, het staat er 4 keer op. Het is ook met kippen. Het schijnt dat hij daar bang van is, van vogels. En ook nog de zin 50 and still sexy. Ja, dat kan ik wel beamen. We gaan de hele week nog een beetje vieren in Classics met een aangepaste Classics Clash. Hoe dat precies in elkaar zit, dat hoor je straks. Nu Nirvana en Hardship Box.

0: Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Oh, yellow!
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
5: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
4: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
8: Yes, of Corsa.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in lease and go?
8: Yes.
7: En tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
9: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: promo koken.
13: Goh, maar wat?
11: Think inside the box. Want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
13: Voilà, dat is dan afgeboxt.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
15: Gelukzakken?
14: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
15: Ah, chansaars.
14: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
16: Willy. Music Matters.

0: Daar gaat ze op haar hakken. Leslie Feist en My Moon, My Man. Classic Crash. Er zijn hier bij Willy een paar fijne mensen die dit jaar 50 worden. Thomas de Soete die hangt er vandaag aan. Afgelopen vrijdag was de beurt aan Eppo Jansen. En binnenkort komt ook Roos van Akker aan de beurt. En omdat Thomas en Roos vonden dat er nogal wat clichés hangen aan die leeftijd, hebben ze er een podcast over gemaakt. Die heet Viva 50. Ze wisten 5 gasten te strikken die ze telkens 10 clichés voorleggen. Te beginnen met Bent van Looy. En dit cliché vond ik bijzonder interessant. De beste seks, die heb je pas op je 50ste.
1: Is dat waar? Soms wel, omdat je alweer jezelf kent. Met een beetje geluk de ander kent.
2: Helpt altijd.
1: Ja. En ook daar is er misschien iets minder verbetenheid en prestatiedrang en al dat soort dingen. Dus ik zou zeggen van ja, los daarvan, is seks altijd goed. Wordt het er beter op? Anders? Ja. Ja. Wat denken jullie?
3: Ja, ik ben pas getrouwd, dus, ik ben volop de alle witte broodsweken aan het beleven. Ja, ja. Maar nee, maar ik vind seks beter worden met de jaren.
1: Oké.
3: Ja. Maar bij mij heeft het zeker ook te maken met mezelf ook beter voelen.
1: Ja.
3: Want dan, ja, dat klinkt echt heel medisch, maar het is gewoon waar. Dan kun je ook echt veel beter iemand anders een plezier doen als het over seks gaat.
0: Mm-hmm. Je hoort het, zowel de gasten als Thomas en Roos zijn bijzonder openhartig. De eerste aflevering van Viva 50 die staat nu online op je favoriete podcast-app of op willy.radio en VTM Go. Je kunt zelfs kijken als je niet alleen wil luisteren. Om mee te vieren hier in Classics zet ik elke dag 2 Classics uit het geboortejaar van Thomas en Roos tegenover elkaar. Vandaag kies jij met 1 druk op de knop in de Willy-app voor dit...

0: week zet ik hier in Classics twee nummers uit het gezegende jaar 1976 tegenover elkaar. Dat is het geboortejaar van Thomas de Soete, die vandaag jarig is. En ook van Eppo Jansen, van Roos van Akker. En ook van Bent van Looy, die te gast is in onze nieuwe podcast Viva 50, die vanaf nu te bekijken en te beluisteren is. En ik zie in de app vandaag, Annelies, doe je iets heel gemeen. Het is Fleetwood Mac en Go Your Own Way tegenover The Ramones en Blitzkrieg Bob. Dus daartussen moet je kiezen. Eén van de twee ga ik draaien. Steven die stuurt, Annelies, het is altijd Fleetwood Mac. Daar is zelfs geen discussie over. Paul stuurt dan weer, Annelies, punk boven alles. Het gaat voorlopig echt vrij gelijk op. Ze hebben al een paar keer haasje overgedaan. The Ramones hebben op dit moment 3 stemmen meer dan Fleetwood Mac. Je hebt nog een paar minuten om te kiezen in de Willy-app.
1: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
5: Immoscoopman.
9: Classics. Annelies Orie.

0: Belly and Feed the Dream. Man, man, man.
1: Classics Clash.
0: Ik heb zelden nog zo'n spannende clash gezien. Dat is echt al heel lang geleden. Om een beetje mee te vieren met Thomas de Soete, die vandaag 50 wordt, hebben we niet alleen allemaal een spuuglelijke t-shirt aangetrokken. Ik zet ook elke dag twee nummers uit 1976 tegenover elkaar. Vandaag is dat Fleetwood Mac met Go Your Own Way tegenover de Ramones met Blitzkrieg Bop. Is één stem verschil. De winnaar heeft één stem meer. En dat is deze. Ik denk dat veel mensen dachten, het is maandag, Annelies. Laat ons maar eens even compleet uit de bol gaan. De winnaar van vandaag, de Ramones met Blitzkrieg Bop.

PJ Harvey en You Said Something. Rond 11:30, dan hoor je wie onze nieuwe artiest van de week is en wat daar deze week precies aan vasthangt, want ik heb iets geregeld. Je hoort het over een dik half uur. Nu is het aan Placebo en Every You, Every Me.

0: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
1: Yeah. Vier zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen. Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy.
2: Music Matters. Willy.
0: Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
4: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. Knaldi!
5: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi, 1 kilo verse Belgische rundhamburgers voor de knallieprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
6: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helktre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 11 uur.
8: Goedemorgen. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt na beschuldigingen van seksueel misbruik, dat meldt het parket. Zeker 30 vrouwen beschuldigen Bruel van aanranding en verkrachting tussen 1997 en 2001. Ook in ons land loopt er een gerechtelijk onderzoek tegen hem. Bruel is 67, je kent hem zeker van zijn grootste hit Cassez la Voix. Wie een buitenlands klinkende naam heeft, krijgt 29% minder positieve reacties op een sollicitatie. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent en de VUB in de hele wereld. Opvallend, als je een woning wil huren, speelt je naam minder een rol. Onderzoeker Louise de Vos.
9: Dat discriminatie op basis van etniciteit sterker zou zijn op de arbeidsmarkt dan de huurmarkt, hadden we niet per se verwacht. Maar we kunnen het wel verklaren vanuit het feit dat er op de werkvloer intensiever contact is met elkaar dan het contact tussen een verhuurder en een huurder. Op basis van sociale status hebben we dus ook discriminatie, die dan net sterker is op de huurmarkt dan op de arbeidsmarkt.
8: Omdat de verhuurder bang is dat hij zijn huurgeld niet krijgt. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben een Russische drone neergehaald boven Letland. Dat had net het luchtalarm afgekondigd langs de grens met Rusland, omdat de drone al gespot was. Inwoners werd aangeraden om binnen te schuilen. Over eventuele brokstukken of schade is voorlopig niets bekend. Het is grijs vandaag en na de middag regen vanaf de kust. We halen rond 23 graden. Morgen en de volgende dagen zon, maar ook buien. En die kunnen soms stevig zijn. Bij 17 graden, vanaf zaterdag wordt het beter.
2: Music Matters.
0: Classics. Annelies Orie.

Throwing Muses met Kristen Hirsch als frontvrouw en Bright Yellow Gun. Als je fan bent, niet vergeten, die band heeft vorig jaar nog een nieuwe plaat uitgebracht, Moonlight Confessions. En de frontman van deze groep, die staat over een kleine maand, hier een klein beetje verderop, ergens te spelen op een wei in de barn van Werchter. Dit is The National met Graceless.

Sex and Children of the Revolution. Je zou kunnen zeggen, dat is ook een protestsong. En dus ook eentje voor de playlist van Katrien Moerkerke en Sunday Bloody Sunday. Maar Mark Boland heeft altijd volgehouden. Dat nummer heeft geen politieke boodschap. Het is gewoon een pleidooi om je als tiener te mogen uiten en vrij te mogen zijn. Net zag ik aan het koffiemachine een collega met een prachtige gekleurde trui. En ik zei, ah, schoon. Ze zegt, ja, als er geen zon is, dan moeten we die zelf maar binnenbrengen. Ik vond dat wel een goeie. Ik doe dat ook met muziek. Dit is Smash Mouth.

0: Dus kan je niet nu al vertellen wat er straks rond 11:30 te vertellen is? Jongens, echt waar. Wacht gewoon een klein beetje. Ik heb nog Black Sabbath en Eels, keigoed. En daarna een nieuwe artiest van de week.
1: Deze week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink op Willy. En win elke dag.
0: Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
2: Dat is een goed idee.
1: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Deze week bij Wim Oosterlink.
3: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
4: Gelukzakken.
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
5: What did you steal?
6: Secrets.
7: Vanaf 10 juni.
8: The human race cannot accept what we know.
7: Steven Spielberg.
9: If you do this, there's no undoing it.
10: This is Disclosure Day.
7: Disclosure Day in de bioscoop.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Medi-market.
12: Bij Medi-market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
13: Het zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
12: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
1: Really. Music matters.

0: Alanis Morissette heel goed herkent.
1: Artiest van de week.
0: Elke dag hoor je hier een nummer van haar. En dat is voor een keer niet omdat ze jarig is. Ze wordt komende zaterdag toevallig ook 53, maar daar gaat het dus niet om. Wat is er dan wel aan de hand? Binnenkort, op dinsdag 7 juli, komt Alanis Morissette naar Nederland. Ze speelt dan in het Zuiderpark in Den Haag. Haar laatste show in België was 8 jaar geleden op Suikerhok in Tienen. Ik was daar niet bij, wegens net bevallen van mijn oudste zoon. En nu was er eindelijk een kans om te gaan. En ik ben op vakantie. Ik heb hier al keihard over gebaald, maar ik ga op surftrip met een vriendin. Ik kan dat niet meer afzeggen. Ik heb Jagged Little Pill van Alanis Morissette ooit echt grijs gedraaid. Elke avond als ik op stap ging, zo eind jaren 90, dan luisterde ik die in de badkamer terwijl ik mijn mascara aan het opdoen was en zo. Ik vond dat echt zo'n fantastische plaat. Ik keek daar ook geweldig naar op. Maar ik heb haar dus tot nu toe al altijd gemist. Ik heb ze nooit gezien op Werchter, op geen enkel ander festival. En nu mocht ik eigenlijk naar Den Haag, vanwege Willy. Maar ik kan niet. En omdat ik het niet aan kan dat er vanuit Willy niemand zou zijn om keihard te gaan meekwelen, wil ik dat ene duo-ticket dat we hier hebben heel graag aan jou geven. Tenminste, als je fan bent. Woensdag en donderdag ga ik hier in Classics op zoek naar fans van Alanis Morissette. Vrijdag laat ik er 2 het tegen elkaar opnemen. En dan weten we wie er op dinsdag 7 juli in mijn plaats mag gaan kijken in Den Haag. En ja, het is met vervoer en met overnachtig. Ja, het is heel cool. Ja. Ik geef jou iets om een klein beetje in de sfeer te komen uit Jagged Little Pill. Dit is Alanis Morissette. And hand in my pocket.

Deze week maak je hier dus kans op een duo-ticket voor Alanis Morissette, die op 7 juli in Den Haag komt spelen. Hij kan niet gaan. Maar ja, goed. Jij misschien wel. De frontman van deze groep...

0: podcast die staat nu online. Je vindt hem op je favoriete podcastplatform, in onze app, op onze site of op VTM Go. Want je kan dus ook gaan kijken.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
3: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: 3, 2, 1.
6: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
7: Sorteren kan je zo meteen.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
0: Goh, maar wat?
8: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
0: Voilà, dat is dan afgeboxt.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
11: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
12: Classics. Annelies Orrie.

0: Schandaal in Spijbedirk. Amai, het gaat iets minder goed vandaag. Spider-Murphy-gang, hoorde je?
1: De kettingrokker.
0: Vrijdag draaide ik They Don't Know van Nailpin. Hoe lang was dat geleden? En Dirk die wist, ja, een nagel, dat is gereedschap.

kwam Dirk dus terecht bij Tool en bij Schism. De vraag is nu, wat link jij aan Tool en Schism? Wat zet je daarna? Ga je nog een ander nummer zoeken met gereedschap? Of ga je verder op Schism? Er zijn wel wat linken te leggen. Stuur jouw suggestie voor de kettingrocker door in de Willy-app. En wie weet raak ik hem dan straks om 12:30. Willy.

De allereerste nummer 1 hit van Oasis en het nummer waarmee ze hun tweede plaat What's the Story Morning Glory aankondigden, dat was Some Might Say. Ik heb al eens even gespiekt in de scenario's van mijn collega's, van Roos van Akker en Wim Oosterlink. Er valt hier nog van alles te rapen vandaag. Ik praat je straks tussen 11 en 12, nee.

0: Cheap Cult is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige goal!
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de knaldieprijs van maar €4,99. Aldi, altijd slim.
2: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
4: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 12 uur.
7: Goedemiddag. De oorlog in het Midden-Oosten zit in een beslissende fase, dat zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers. Het conflict tussen Iran en Israël escaleerde gisteravond opnieuw toen beide landen elkaar na 2 maanden wapenstilstand weer begonnen aan te vallen.
8: De fundamentele keuze is eigenlijk meer geweld en escalatie. Of zal de Amerikaanse president Donald Trump zorgen dat Israël niet doordrukt? Het mag klaar en duidelijk zijn dat er op dit moment 1 winnende partij is. Iran is erin geslaagd om een wicht te drijven tussen Israël en de VS, die eigenlijk aan de oorlog begonnen zijn.
7: De Israëlische premier Netanyahu heeft deze voormiddag zijn veiligheidskabinet bijeengeroepen. Iran zegt dan weer dat de escalatie zeker gevolgen zal hebben op de onderhandelingen met de VS. Volgens Iran is de VS meeverantwoordelijk. Wie een buitenlands klinkende naam heeft, krijgt 29% minder positieve reacties op een sollicitatie. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de UGent en de VUB in de hele wereld. Opvallend, als je een woning wil huren, speelt je naam minder een rol, onderzoeker Louise de Vos.
9: Dat discriminatie op basis van etniciteit sterker zou zijn op de arbeidsmarkt dan de huurmarkt, hadden we niet per se verwacht. Maar we kunnen het wel verklaren vanuit het feit dat er op de werkvloer intensiever contact is met elkaar dan het contact tussen een verhuurder en een huurder. Op basis van sociale status hebben we dus ook discriminatie, die dan net sterker is op de huurmarkt dan op de arbeidsmarkt.
7: Omdat de verhuurder bang is dat hij zijn huurgeld niet krijgt. In Frankrijk is zanger Patrick Bruel opgepakt na beschuldigingen van seksueel misbruik. Dat meldt het parket. Zeker 30 vrouwen beschuldigen Bruel van aanranding en verkrachting tussen 1997 en 2001. Ook in ons land loopt er een gerechtelijk onderzoek tegen hem. Bruel is 67. Je kent hem zeker van zijn grootste hit Cassez la voix. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, zijn de renners bezig aan de tweede rit, maar liefst 237 kilometer lang met onderweg 4 stevige beklimmingen. Onze landgenoot Ramses de Bruyne rijdt in de groene trui. Hij werd gisteren knap tweede.
10: Ik had dat niet verwacht dat ik hier in de groene trui ging staan. Ik denk dat vandaag ook weer gaat sprinten of gaat de vroege vlucht voorblijven. Ik denk dat het gewoon een beetje afhankelijk gaat zijn van de situatie. Het gaat sowieso nog een heel lastige week worden. Ik hoop misschien in etappe 4 en 5 nog een keer mee te zijn in de vroege vlucht.
7: De Fransman Alex Baudin rijdt in de gele leiderstrui. Aankomst straks rond 5 uur. Florentino Perez volgt zichzelf op als voorzitter van Real Madrid. Hij won de verkiezingen en mag aan zijn 8e mandaat beginnen tot 2030. Perez had zelf om de verkiezingen gevraagd om te zien of hij nog genoeg steun krijgt. Want er kwam kritiek omdat Real al 2 seizoenen geen prijs pakte. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijk regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer. Zondag halen we 25 graden en meer.
0: Willy, music matters. Classics, Annelies Orie.

Ja, die 8 juni, dat is ook de verjaardag van Thomas de Soete. Vandaag werd hij 50. Dat vieren we hier onder andere met een prachtig t-shirt dat jij vanochtend kon winnen bij Thomas en Sien, waar wij de rest van de week mee gaan rondlopen. Maar ik dacht ook, laten we misschien eens een nummer draaien dat Thomas ook echt graag hoort. Hè. Ik heb al nummers uit 1976, zijn geboortejaar gedaan, maar ik weet toevallig dat hij hier best wel fan van is. Een dikke 7 minuten genieten, dat doen we samen van Blur and Tender.

plaats. Ja, dan heb je dit wellicht live nog niet meegemaakt. Dan is het nog erger. Dan is het met knuffelen en zo en handen in de lucht. Ah, heerlijk. Maar goed, ik zal iets anders draaien. Iets minder Kumbaya, zometeen Simple Minds en nu Sugar.

0: live en kicking op deze maandagmiddag. Ik mag het hopen, want ik ben nog op zoek naar een kettingrocker. Wat zet jij na Tool en Schism? Welk nummer link je daaraan? Ik lees het heel graag in de Willy-app.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
2: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, al die films en series, Benje.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
10: Play it smart.
11: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
12: Xina.
11: Info in je winkel of op xina.be.
13: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
14: Gelukzakken?
13: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
14: Ah, chansaars.
13: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
15: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
16: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
15: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
17: Kissy, Kendo. Ja, dat wordt lekker lezen. Kissy, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50 en tot 30% korting op kinderdoeboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Classics, Annelies Orie.

0: En mijn maag was al zo hard aan het knorren. Hunger Strike van Temple of the Dog. Ja, dat heb je als je alleen maar wortels en komkommer meepakt.
1: De kettingrokker.
0: Elke dag dan bouwen Roos en ik aan een muzikale ketting met schakels die door jou gekozen worden. We bouwen verder op Tool en Schism. Tool, dat is natuurlijk gereedschap. En veel mensen werden geïnspireerd daardoor en kwamen uit bij dit. Een goede hamer in je gereedschapskist, dat kan veel wonderen doen. Peter Gabriel en Sledgehammer. Dit was

0: heeft gereedschap nodig. Idem voor dit nummer. Do you come from a land down under? Of deze band. Down Under van Man at Work. Maar een hele goede middag, Bjorn. Wat zet jij na Tool and Schism?
1: Goedemiddag, Annelies. Ja, ik dacht van Tool naar een Engelse sleutel te gaan. En dat is een Monkey Ranch.
0: Aha. Natuurlijk, van de Foo Fighters. Een hele leuke. En ik dacht ook, het is zo'n beetje een grijze maandag. We hopen allemaal op keimooi weer, maar dat komt maar niet. We zitten zo'n paar weken voor die festivals. Dat is ook nog even aftellen. Een goede schop onder de kont van die maandag kan wel werken. Waar ben jij aan het werk vandaag?
1: Wij zijn momenteel op de personeelsparking van Pretpark Bellewaerde aan het werk. En hier is het droog en warm.
0: Droog en warm, allebei?
1: Ja.
0: Oké, okay, en krijg je iets mee van schreeuwende kinderen in achtbanen of valt het nogal mee?
1: Dat is gelukkig vandaag gesloten, dus we gaan van de spaart.
0: Ah, oké. Oké, ik stel voor dat je op die parking Foo Fighters skyl uitzet dan jouw kettingrocker. Merci, Bjorn.
1: Zullen we doen.
0: Salut, dag.

0: Unreal. Maar Roos van Akker die komt er dus echt aan. Straks tussen 1 en 4 dan zit ze hier met de beste muziek. En ik weet welke festivaltickets ze meebrengt.
1: Willy presenteert Sunday Bloody Sunday met Katrien Moerkerke.
2: Yeah. 4 zaterdagen neem ik jou mee in de geschiedenis van de protestsongs. Muziek die ontstaan is uit de actualiteit van toen.
1: Sunday Bloody Sunday. Nu zaterdag om 10 uur op Willy. Music Matters. Willy. Aflevering gemist? Beluister alle afleveringen op willy.radio of in de Willy-app.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
4: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Kom je niet weg, recuperen.
5: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
6: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
7: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
8: Amai.
7: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
8: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalker op de parking.
7: Ja, handig inderdaad.
6: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
9: Volkswagen.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
11: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1+1 gratis op tapastomaatjes van Stoffels Tomatapas.
12: 1+1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella-apero.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
1: Willy. Music Matters.
13: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: zo schoon. Baby Don't Worry van Broken Glass Heroes. Rose Don't Worry ziet er ook fantastisch uit op maandag.
1: Maar dat komt doordat we allemaal zo'n t-shirt hebben, hè? Omdat Thomas 50 geworden is, hebben we allemaal een pracht van een t-shirt.
2: Ja, zijn hoofd staat er 4 keer op. Ik heb het geteld. Ja. En hoeveel vogels staan er eigenlijk op? Want Thomas is bang van vogels, of wat?
1: 1, 2 vliegende beestjes.
2: Maar die is daar, heeft daar schrik van.
1: Ja. Hij houdt niet van dingen die rond hem fladderen.
2: Zeg, wanneer is dat jou, de 50?
1: In oktober pas. Oh, ik heb nog een beetje tijd, gelukkig.
2: Maar ondertussen kunnen we wel alles wat jij vindt van 50 worden beluisteren in de podcast Viva 50.
1: Oh,
2: ik ga straks in het naar huis rijden luisteren naar Roos. Ik heb al iets gehoord over seks en Bent. Dus ik ben wel... Allee, Bent van Looy is de eerste gast in Viva 50.
1: En maar het gaat vooral over de gast, hè.
2: Ah, ja, ja.
1: Dat die vertelt en veel lost.
2: Ah ja, oké.
1: Maar dat doen wij heel af en toe ook wel eens.
2: Roos, nog iets anders. Ik heb gezien dat jij de hele week tickets hebt voor een heel leuk festival.
1: Ja, voor Dranouter. Of Dranouter, je mag kiezen hoe je het uitspreekt.
2: Ik zeg Dranouter.
1: Maar ja, alle West-Vlamingen zeggen Dranouter. Dus waarom zouden wij dan ook niet Dranouter zeggen?
2: Oké, straks dus festivaltickets bij Roos.
1: Oh yeah.
2: Ik heb nog één nummer waardoor ik denk... Ja, die gaat eenmaal in de moed geraken. Maar dan moet je wel echt recht gaan staan, je luchtgitaar vastpakken en keihard gaan. Gaat dat lukken, Roos?
1: Ik heb net bloemkool gegeten met worst.
2: Oké.
1: Okay.
2: Dus geen enkel probleem. Let's go.
1: Kom maar, Roos. Welcome to the jungle.
2: Straks heel die studio vol bloemkool met worst.
3: Willen we niet

0: Cheap Cult is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: Imoscoop!
4: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
2: Och, jongens.
1: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Imoscoop, man!
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1.199 op lendl.be.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
9: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18.99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
11: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
12: Yes, of Corsa.
11: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
12: Yes.
11: Vanaf €179 per maand in lease and go?
12: Yes.
11: En tot 8 jaar speciale garantie?
12: Yes.
11: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
13: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
15: promo koken.
2: Goh, maar wat?
14: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
16: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
17: Het nieuws van 1 uur.
18: Goedemiddag. Amerikaans president Donald Trump vraagt Israël en Iran om te stoppen met elkaar aan te vallen. Hij reageert daarmee op de nieuwe escalatie van gisteravond. Iran viel toen Israël aan na 2 maanden wapenstilstand. Israël reageerde met tegenaanvallen. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
19: 1 ding is duidelijk. De oorlog tussen Iran en Israël en de VS aan de andere kant zit op dit moment in een beslissende fase met deze escalatie. Het mag klaar en duidelijk zijn dat er op dit moment 1 winnende partij is... hoe vreemd dat ook mogen klinken, Iran. Iran is erin geslaagd om een wicht te drijven tussen Israël en de VS.
18: Die de oorlog dus begonnen waren. De Israëlische premier Netanyahu riep deze voormiddag zijn veiligheidskabinet bijeen. Iran zegt dat de escalatie zeker gevolgen zal hebben op de onderhandelingen met de VS. Volgens Iran is de VS mee verantwoordelijk. Grote drugsvangst in Brussel. Daar heeft de politie meer dan 17 kilogram marihuana, 1,5 kilo cannabis en meer dan €34.000 cashgeld in beslag genomen. Het gebeurde eergisteren tijdens een huiszoeking. Er is ook een man opgepakt. Hij is intussen ook al aangehouden. Bij de stalbrand in Gladbeek in Vlaams-Brabant zijn zeker 1500 varkens omgekomen. 1200 anderen overleefden het en worden naar andere veebedrijven gebracht. Het vuur brak vanmorgen uit en is intussen onder controle. De oorzaak is nog niet duidelijk. Een branddeskundige gaat die onderzoeken. Op de Filipijnen loopt de dodentol na de aardbeving van vanmorgen op. Er zijn nu al 32 lichamen geborgen, 134 andere mensen raakten gewond. En dat cijfer kan nog stijgen, want 12 mensen zijn vermist. De beving had een kracht van 7,8. Op beelden zien we verwoeste gebouwen. De schok was zelf voelbaar tot in Indonesië. Buitenlandse Zaken bij ons laat weten dat ze de situatie op de Filipijnen opvolgen. En ze raden Belgen daaraan om zich te registreren op Travelers Online en om de aanwijzingen van de lokale besturen te volgen. In de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, de vroegere Dauphiné, zijn de redders bezig aan de tweede rit. Maar liefst 237 kilometer lang met onderweg 4 stevige beklimmingen. Onze landgenoot Ramses de Bruyne rijdt in de groene trui. Hij werd gisteren knap tweede.
15: Ik had dat niet verwacht dat ik hier in de groene trui ging staan. Ik denk dat vandaag ook weer gaat sprinten of gaat de vroege vlucht voorblijven. Ik denk dat het gewoon een beetje afhankelijk gaat zijn van de situatie. Het gaat sowieso nog een heel lastige week worden. Ik hoop misschien in etappe 4 en 5 nog een keer mee te zijn in de vroege vlucht.
18: De Fransman Alex Baudin rijdt in de gele leiderstrui. Aankomst straks rond 5 uur. De Deense voetballer Christian Eriksen zal het ziekenhuis snel mogen verlaten. Dat meldt de Voetbalbond. Eriksen zakte gisteravond plots in elkaar tijdens de oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Hij kreeg net als op het EK 5 jaar geleden een hartstilstand. Sindsdien voetbalt hij met een defibrillator. Het is niet duidelijk wat dit nu betekent voor de rest van zijn carrière. Eriksen is 34. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijke regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer. Zondag halen we 25 graden en meer. Music matters.
20: Roos van Akker. Jonathan Richman doet je maandag wat sneller vooruit gaan met zijn Roadrunner.
21: One, two, three, four, five,

Hij is er net ook 75 geworden, Jonathan Richman. Midden mei mocht hij feest vieren. En Thomas is er vandaag 50 geworden. En om dat te vieren is er ook de podcast Viva 50, die ik samen met hem heb gemaakt. Hè. De eerste kun je nu al beluisteren via onze website, met Bent van Looy als gast. En op VTM Go heb je er ook nog eens beeld bij. Dit is Kingfisher, die ondertussen zingen over 21 zijn, niet over 50 worden.

En gelijk hebben ze, een end has a start van Editors. Ik heb zo meteen weer een nieuwe single voor je die je mag beoordelen. Het is de nieuwste van Black Box Revelation. Nog een klein beetje geduld. Eerst nog The Haunted Youth en

0: Over een paar weken speelt Joachim met zijn Haunted Youth op Pinkpop. En nog een paar weken later op Rock Werchter.
1: Deze week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink op Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
2: Dat is een goed idee.
1: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Deze week bij Wim Oosterlink.

0: Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
3: Ik ben blind.
4: Hij zit vast.
3: Ik ben blind.
4: Het licht is uitgevallen.
3: Oh, ik dacht even...
2: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
6: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.

Party met Helicopter. En Jan Paternoster en Dries van Dijk die spelen straks onder andere op Rockherk. En net voor het festivalseizoen hebben ze zelfs nog een nieuwe single gelanceerd. De Black Box Revelation kerels. Stronger heet die nieuwste single van hen. Ze hebben via hun social media al wat teasers gepost en zo. En nu is die single er dus eindelijk. Met goede drums van Dries en zang en gitaar van Jan natuurlijk. Zeg maar in de app wat je ervan vindt van Stronger, de nieuwste van Black Box Revelation.

Stronger van Black Box Revelation. Nu, wat vind je ervan? Ik ga eens kijken in de app. Beetje raar begin voor Black Box Revelation. Dat komt van Bart. Tabo krijgt naar eigen zeggen een heel zwarte doos revelatie. Sterk, sterker, sterkst met de uitroepteken. Ook Stijn heeft last van een zwarte doos openbaring. Dimitri schrijft dan weer, doe iedereen een plezier en zet dat af. De meningen zijn verdeeld. Rudy vindt de smurfen er te veel aan. Ja, dat komt terug, dat merk ik. Gert vindt het fijn dat ze terug zijn met nieuw materiaal, want live zijn ze echt wel een supergroep. Het nummer is zeker oké en voor herhaling vatbaar. Het had misschien iets ruiger of iets vettiger gemogen, volgens Gert. Robin stuurt één woord, sucks, met een hoofdletter. En Steve, die schrijft ook nog, Blackbox komt met een speciaal introke. Ah, kijk. Een leuk nummer voor op een album, daarvoor of daarom niet een grote hit. En Christophe die schrijft ook nog in alle eerlijkheid, ik ben niet zo'n fan, maar het is wel goede achtergrondmuziek. Hij schrijft er ook nog eens sorry bij. Dat hoeft helemaal niet, Christophe. Dankjewel voor je mening over deze nieuwste van de Black Box Revelation over Stronger. Ze spelen in juli op Rockherk Encore en deze maand ook nog in de Huismanshoeve in openlucht in Eekel.

0: van Karma Police van Radiohead naar Born to be Wild van Steppenwolf. Zometeen.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
2: De ketelaren voor de Bruyne. Geweldige goal.
3: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
2: Heerlijk in de kruising.
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
2: Doku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Goh, maar wat?
4: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
6: Voilà, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN-app.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje of barst in je auto ruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
9: Info in voorwaarden op carglass.be.
10: Hoe noem je 1000 mensen die €1000 winnen?
11: Gelukzakken?
10: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België €1000 winnen?
11: Ah, chansaars.
10: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
12: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
13: Yes, of Corsa.
12: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
13: Yes.
12: Vanaf €179 per maand in lease and go?
13: Yes.
12: En tot 8 jaar speciale garantie?
13: Yes.
12: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
14: Scoor sowieso met verse Belgische hamburgers voor al je vrienden. Nu bij Aldi 1 kilo verse Belgische rundhamburgers.

0: burgers voor de knallieprijs van maar 12 euro. Aldi, altijd slim.
1: What did you steal?
2: Secrets.
3: Vanaf 10 juni.
4: The human race cannot accept what we know.
3: Steven Spielberg.
5: If you do this, there's no undoing it.
6: This is Disclosure Day.
3: Disclosure Day in de bioscoop.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
8: Hoe praat jij nu?
9: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vind je vrouw dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
11: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
12: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
13: Roos van Akker.

0: Ah, onze belofte van deze maand mag nog eens passeren. Cheap Cult met Formaldehyde. Met muzikanten die hun streep al hebben verdiend bij Moon Eye, bij Dukes. En zelfs School is Cool. 24 juni, dan kun je hen ook weer live bezig zien. Gratis en voor niets in de Charlatan in Gent. Cheap Cult.
1: Dit is de belofte van Willy.

Kiss Choice met Everything for Free. Het wordt hier inderdaad ook de grote weggeefweek. Want je kunt hier deze week elke dag duo-combi-tickets voor het Ranouter Festival winnen. Gewoon blijven luisteren en straks dan een vraag beantwoorden, hè, die helemaal niet zo moeilijk zal zijn, denk ik.

0: presents Shock Festival. Vier de 50ste verjaardag van het Rock'n'Roll Festival. Van 10 tot en met 12 juni. Met onder meer Chris Isaak. Sans, L7, Cock Sparrow en Joan Jett and the Blackhearts. Tickets en info, shock.com.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
3: Motorpech in Nice. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag. De Rode Duivels zijn daarnet vertrokken naar het WK. Hun vliegtuig is een dik kwartier geleden opgestegen in Zaventem richting Seattle in de VS. Een vlucht van ruim 12 uur. Maar wat doe je al die tijd aan boord? Je hoort aanvoerder Jori Tielemans.
6: Het wordt een lange reis, een beetje series kijken, ook een beetje bewegen, hebben ze ons aangegeven. Dus een beetje spreken met de mannen ook, dus een beetje van alles. Maar we kijken er naar uit om daar te zijn.
5: In Seattle is het namiddag als de Duivels daar aankomen. Ze moeten dan nog enkele uren wakker blijven om de jetlag zo snel mogelijk te verteren. Over exact een week spelen de Duivels hun eerste groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Amerikaans president Trump roept Israël en Iran op om te stoppen met elkaar aan te vallen. Hij reageert daarmee op de nieuwe escalatie van gisteravond. Iran viel toen Israël aan na 2 maanden wapenstilstand. Israël reageerde met tegenaanvallen. Iran zegt dat de escalatie zeker gevolgen zal hebben op de vredesgesprekken met de VS, want volgens hen is de VS mee verantwoordelijk. Op de Filipijnen loopt de dodentol na de aardbeving van vanmorgen op. Er zijn nu al 32 lichamen geborgen, 134 andere mensen raakten gewond. En dat cijfer kan nog stijgen, want 12 mensen zijn vermist. Buitenlandse Zaken bij ons laat weten dat ze de situatie op de Filipijnen opvolgen. En ze raden België daaraan om zich te registreren op Travelers Online. De Deense voetballer Christian Eriksen zal het ziekenhuis snel mogen verlaten, dat meldt de Voetbalbond. Eriksen zakte gisteravond plots in elkaar tijdens de oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Hij kreeg net als op het EK 5 jaar geleden een hartstilstand. Sindsdien voetbalt hij met een defibrillator. Het is niet duidelijk wat dit nu betekent voor de rest van zijn carrière. Eriksen is 34. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijk regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden.
0: Music matters.

Hey, goed dat je luistert, want wat heb ik hier weer allemaal voor je klaarstaan. Portishead, onder andere Jack White ook. De Stones, die rollen ook nog eens voorbij. En Violet Grow, die deze zomer in de VS, in New York onder andere, het voorprogramma mag verzorgen van de Breeders, zeg. 595 van de dochter van Dave, Violet Grow.

Elke dag van deze week kun je hier een duo combi-ticket voor Dranouter in de wacht slepen. Kijk om je voor te bereiden, misschien alles goed naar wie daar allemaal komt spelen. Dan heb je zeker al een stap voor om dat ticket te winnen. Ondertussen passeert er hier een supermassive black hole.

0: nog onze belofte geweest. En deze zomer speelt hij ook op het Ranouter Festival, waar je zometeen tickets voor kunt winnen. T.P. Le Green en We All Need Someone.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters.
2: Sst, luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immos Koopman!
7: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
8: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
9: Voilà, ik klap en dan eet hem.
8: Kunt het zien?
7: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
10: Go yellow!
11: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
12: En ook uw budgetvakantiepech.
11: Wat?
12: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
11: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
12: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
13: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
14: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
15: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helligtre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
16: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is kaching en daarna ching ching, yes!
15: Een meesterlijk gebouwen actie in elke Pringentik van België.
16: Daar drinken we eentje op.
15: En nog verantwoord ook. Ching!
17: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee. Info in je winkel of op xina.be.
18: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Music matters. Yeah. Willy.

Danny Blue en Tears. Als je graag naar Tranuter Festival wil begin augustus en je nog geen kaarten hebt en je gewoon op onze kosten daar van 7 tot en met 9 augustus naartoe wil, dan kan dat. Emmy Dark komt daar optreden, The Cooks ook, Flip Kaulier, Dressed Like Boys. Maar wie hoor je nu, over een paar seconden, hè, die ook op de affiche daar staat van Dranuter? Herken wie dit is, stuur het me in de app. En wie weet, heb jij een duo-combi-ticket op zak voor Dranuter Festival.

0: Als je een duo-combi-ticket voor de Ranouter Festival wou, dan moest je dus weten wie je net hoorde, die nog een klein beetje op dag achtergrond aan het spelen is, die komt daar ook optreden. Wie was het, Marie? Zeg het maar.
1: Hallo, hallo. Hallo. Dat was Monza.
0: Inderdaad, goed zo. Je bent toch nog vrij, hè, op 7, 8 en 9 augustus?
1: Ja, wij zijn zeker vrij, want wij waren van plan om te gaan. En we hebben al een aantal tickets, maar nog niet voor iedereen van de groep. Dus dat is heel, heel leuk.
0: Aha.
1: Dat ticket erbij komt. Ja.
0: Dan ga je dus naar het Ranouter Festival op onze kosten. Proficiat. Wat zeg je eigenlijk, Ranouter of Ranouter? Je zei oeh, hè, daarnet.
1: Wij zijn Ranouters, ja.
0: Ja, maar je woont... Je woont
1: in West-Vlaanderen.
0: Ja, voilà. Ik zag het staan in de app.
1: We wonen in West-Vlaanderen, ja.
0: Ja, in Zonnebeke, zeg.
1: In Zonnebeke, ja.
0: Dat is daar volgens mij niet zo ver vandaan, hè? Bij Ieper in de buurt.
1: 20 minuutjes, denk ik.
0: Ah, ja, oh, perfect. En je zegt, je gaat met de hele groep. Hoe groot is de groep dan?
1: Wij gaan ieder jaar met een aantal vrienden, zowel op zaterdag als op zondag. En dit jaar gaan we met een aantal vrienden beslist om ook te blijven logeren. Dus we hebben ook allemaal wat tienerkinderen mee, dus voor de leuke gezellig samen zijn. Met hoeveel? Ik denk dat we rap een vijftiental personen zijn met de tieners erbij.
0: Ja, dus ja, fijn. Leuk. Je geeft het muzikale gen gewoon door, hè, dat ze er ook van kunnen genieten.
1: Absoluut.
0: Mooi zo. Ik wens je ontzettend veel plezier, Marie. Doe iedereen daar de groeten natuurlijk. En ook Tabo uit Gent. Ook Tabo uit Gent wint een duo-combi-ticket voor Ranouter. Amuseer jullie daar. Joejoe!

0: Van de Man Morrison met Brown Eyed Girl. En de Rolling Stones, die horen je na de broodnodige boodschappen. Niet met een nieuwste single, wel een oudere. Mixed Emotions.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
0: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal.

0: zou 50? 50 clichés over 50 worden. Deze week met Bent van Looy.
1: Ik worstelde veel meer met hoe ik eruit zag op mijn 30ste dan nu.
0: Over haar dat verdwijnt op je hoofd.
1: Ik moet me altijd niet scheren.
0: En weer opduikt op de gekste plekken.
1: Ik begin misschien eindelijk twee baardharen te krijgen. Dus voor mij is dat ongelooflijk nieuws.
0: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app of kijk op VTM Go. Willy.
2: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
3: Yes.
2: En tot 8 jaar speciale garantie?
3: Yes.
2: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vindt de vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.
7: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
8: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Country Steaks.
10: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
9: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

vrijdag mocht Tool de Kettingrocker als laatste schakel van de week afsluiten. En een paar uur geleden hing Björn bij Annelies daar nog Monkey Ranch van de Foo Fighters aan. En jij mag weer eens bepalen wat er dan na de Foo Fighters komt. Doe je ding in de app voor een nieuwe schakel voor de Kettingrocker na Monkey Ranch van de Foo Fighters. En het kan geen toeval zijn, dit zijn de Foo Fighters, maar dan wel met Wheels. Oh.

tracker van Somber, zonder E geschreven, zo noemt hij zichzelf, Shane Michael Boos. 21 jaar oud, komt uit New York en hij heeft eigenlijk een klassieke zangopleiding gehad, maar doet nu zijn eigen ding en met succes ook. Deze zomer komt hij zelfs naar Pukkelpop Somber.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Goh, maar wat?
2: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
4: Voilà, dat is dan afgeboxt.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helktre. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bakkristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
6: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 3 uur.
7: Goedemiddag. In Anderlecht wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers na de zware brand in een loods. Dat bevestigt het parket van Brussel. De zoektocht verloopt bijzonder moeizaam. Bij de brand zaterdag vielen al zeker 2 doden, maar dat kunnen er dus nog meer worden. De slachtoffers zijn ook nog niet geïdentificeerd. Bij de brand raakte ook 1 brandweerman gewond. Hoe de brand ontstond is nog niet duidelijk. Iran zegt dat het stopt met zijn aanvallen op Israël. Ze waren een vergelding voor de Israëlische aanvallen op de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon. Iran waarschuwt wel dat als die aanvallen voortgaan, het nog harder zal terugslaan. En volgens het Libanese staatspersagentschap zijn er intussen ook al nieuwe aanvallen geweest. Daarbij zullen zeker 4 doden gevallen zijn. Het Israëlische leger zegt ook dat het voorbereid is op een langere oorlog met Iran. Amerikaans president Trump riep beide landen vanmiddag op om de aanvallen over en weer te stoppen. De Rode Duivels zijn vertrokken naar het WK. Hun vliegtuig is een dik uur geleden opgestegen in Zaventem richting Seattle in de VS. Een vlucht van ruim 12 uur, hoort aanvoerder Jori Tielemans.
8: Het wordt een lange reis, een beetje series kijken, ook een beetje bewegen, hebben ze ons aangegeven. Dus een beetje spreken met de mannen ook, dus een beetje van alles. Maar we kijken er naar uit om daar te zijn.
7: In Seattle is het namiddag als de Duivels daar aankomen. Ze moeten dan nog enkele uren wakker blijven om die jetlag zo snel mogelijk te verteren. En over exact een week spelen de Duivels hun eerste groepswedstrijd op het WK tegen Egypte. Vanmiddag en vanavond is het grijs en geleidelijk gaat het regenen vanaf de kust. 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. En die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag is het zonniger en warmer. Zondag halen we 25 graden en meer.
6: Music matters.
9: Roos van Akker. Een beetje controverse mag alles op een maandag. En geen zorgen, want Prince doet mee.

maandag moet de muziek extra goed zijn. Zo niet uitstekend, net zoals mijn onderste rib. In de aanbieding dus nog David Bowie, The African Wigs ook. En voor nu gaat er iets voorbij zweven. Niet alleen voorbij en in je poezelige oortjes, maar zelfs de titel verklapt alles. Floating Parade van Michael Kiwanuka.

0: Kettingrocker.
1: Wat stel je voor als nieuwe schakel na Monkey Ranch van Foo Fighters? Jonathan dacht aan Very Ape van Nirvana. Saskia stelt dan weer Stone voor met Monkey See, Monkey Do. Anne en Elias die willen naar de Bad Touch van de Bloodhound Gang. Want ze lopen daar de bandleden in de videoclip in apenpakken rond. Bjorn gaat van Monkey naar Chuck the Monkey van Peter Gabriel. Bart dacht aan de Black Keys. Hey, dat is een sleutel, key. Zoals Ranch met A Lonely Boy. Chris wil naar Gorillaz met Clint Eastwood. Birgit stuurt de Foo Fighters. Die hebben ooit Sister Europe van de Psychedelic Furs gecoverd. Ze is grote fan, hè, Birgit, van de Psychedelic Furs. Dus graag Sister Europe. Ook omdat Richard Butler afgelopen vrijdag 70 werd. Ja, ja, dat hebben we gevierd, hè, Birgit. Goed, Rick stelt Arctic Monkeys voor met Crying Lightning. Jo wil van Monkey Ranch naar de chimpansees uit de videoclip van Where's Your Head At van Basement Jacks. Nick die dacht dan aan Troglodyte van de Viagra Boys met de uitroep You Ain't No Ape als link. En Lothar uit Zwevenzelen zorgt voor de nieuwe schakel. Monkey Ranch is een Engelse sleutel en je moet vaak sleutelen aan een maaimachine. Dus don't fear the reaper, wat dus een grasmaaier is, hè, van Blue Oyster Cult. Dankjewel, Lothar.
0: De Kettingrocker.

0: Medi-Market.
1: Bij Medi-Market is jouw gezondheid goud waard, zonder dat ze je een fortuin kost.
2: Zijn de Crazy Summer Days, met kortingen tot wel 60% op jouw zomeressentials. Nu in de winkel en op medi-market.be.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of Corsa.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
4: Yes.
3: Vanaf €179 per maand in lease and go?
4: Yes.
3: En tot 8 jaar speciale garantie?
4: Yes.
3: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
5: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
10: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
11: 3, 2, 1.
12: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
13: Sorteren kan je zo meteen.
14: Knaldi.
15: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo aardbeien voor de Knaldi-prijs van maar €4,99. Aldi. Altijd slim.
16: Really? Music matters.

Alex Agnew, die verdiept zich tegenwoordig in David Bowie. Hij is al lang fan en nu heeft hij er ook een eigen programma over gemaakt voor Joe Gold. Elke zaterdag Alex Agnew over David Bowie van 12 tot 1. En over een kleine 2 weken dan spelen deze kerels in de Bosuil in Weert. Dit is Pelican Dealer en Fever Season.

Thomas, de helft van onze ochtendwillies, is er vandaag 50 geworden. En om dat te vieren is er nu de podcast Viva 50 die ik samen met hem heb gemaakt. De eerste kun je nu al beluisteren via onze website met Bent van Looy als gast. En op VTM Go krijg je er ook nog eens beeld bij. Maar dus het belangrijkste nieuws is natuurlijk dat Thomas 50 is geworden vandaag. Hiep, hiep, hoera voor Thomas. Dat verdient champagne of koffie met taart.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom?
4: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hey, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot 8000 euro op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
9: Gelukzakken?
8: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
9: Ah, chansaars.
8: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
10: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
11: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
12: Immoscoopman!
11: Immoscoopman?
12: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
10: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
12: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
10: Ah, ja?
12: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
12: Immoscoop, man!
15: Kessie, Keno, dat wordt lekker zonne. Kessie, want alleen deze week zonnebescherming van onder andere Nivea en Garnier tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
16: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
17: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
18: promo koken.
17: Goh, maar wat? Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
19: Voilà, see, dat is dan afgeboxt.
17: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
20: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
21: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
22: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medikoppeltekenmarket.be.
23: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
24: Roos van Akker.

0: Tickets heb ik op zak voor de Efken Weeks in Roma op 3 oktober. Yes!
1: Ah, heb je tickets?
0: Het zou wel zijn.
1: Zeg maar.
0: Tuurlijk, ja, ik was te laat voor cactus. Ah. Dus ik dacht, ja, de Roma, ik hou me klaar.
1: Nee.
0: Het is van dat.
1: De chocos.
0: We gaan. Zeg, Wim, waarom heb je geen t-shirt aan van Thomas? Zowel Annelies als ik dragen dat prachtige t-shirt.
1: Ah, maar ik heb dat... Dat is vanmorgen heb ik gehoord dat je dat kon winnen. Ik heb,
0: ja.
1: ik heb zo geen t-shirt. Ik ben hier nog maar net gearriveerd. En ik heb dat niet gevonden. Nee, ik weet niet waar. Ligt die ergens?
0: Ja?
1: Waar?
0: Op Kevin's bureau. En Kevin is er niet, dus je kunt er bijna niet naast kijken.
1: Okay, misschien niet, maar dus, okay, ik ga daar
0: staat een grote doos.
1: Ja, maar ik ga daar nu om en ik ga dan direct een t-shirt. Zal ik, ja, ik ga direct ik daarom. Ik wist dat niet. Sorry, ik wist echt niet waar die waren.
0: Ah, ja,
1: maar
0: okay.
1: Goed dat je mij terecht wist.
0: Dat doe ik zo graag.
1: Ja, inderdaad.
0: Sorry.
1: Ja, goed, mag ik iets vragen over de podcast? Zeg, proficiat met de podcast.
0: Ja, dank u.
1: Dan, Viva 50 heet de podcast. Je hebt het net over verteld. Ik ga even zeggen, ik heb al geluisterd, al een tijdje geleden. Ik vind het geweldig tof. Maar echt, ik vind het een heel leuke podcast.
0: Dank je wel.
1: Jij, als jij dat zegt, denk je van, ja, ja, het is reclame. Maar ik ben objectief. Dus ik ga zeggen, het is echt...
0: En jij weet wat het is om podcast te maken.
1: Maar het is echt super. En was het leuk om met Bent van Looy dan, om die dan te interviewen samen met toe? Was dat tof? Hoe was dat eigenlijk?
0: Ja, dat was heel fijn.
1: Ja.
0: Bent van Looy is echt iemand die heel open over van alles durft te vertellen. Dus dat is heel fijn om die te gast te hebben.
1: Ja.
0: Alleen durfde hij af en toe wat vragen ook naar mij en naar Thomas te gooien.
1: Ik heb dat gehoord, maar dat is toch net tof. Ik vond dat heel leuk.
0: Ja.
1: Ik had zo, ja.
0: Hij trok het gesprek open daardoor, maar ik had me daar totaal niet aan verwacht.
1: Ah nee, en dan zat ik daar zo van, oh my god, om het nu te zeggen.
0: Ja.
1: Maar, zo, ja, maar ik maar je zei het ook van, ja maar ja, elke keer als het een vraag was voor jou, maar je zat daar met drie te babbelen over hoe het is om 50 te zijn, en op een bepaald moment gaat het dan over jou, en dan zeg jij zo van, ja maar, het gaat hier niet over mij, hè. En iedereen zo... Toch wel, het gaat over iedereen. Ja. Maar dat was eigenlijk heel tof. Nee, dat was heel boeiend. Ik vond dat echt heel tof.
0: Ja, oké. Okay. Ik dacht, Bent is hier te gast.
1: Maar nee, maar dat was
0: hij
1: super
0: moet
1: tof.
0: Schitteren.
1: Maar dat was eigenlijk heel tof.
0: Ja.
1: Echt heel leuk. Okay. Zeg, en zijn er grote feestelijkheden gepland voor als je 50 wordt? In oktober toch?
0: Nee, ik heb nog tijd. Nee. Ik heb voorlopig niks gepland.
1: Komen er nog afleveringen? Of is dat maar één aflevering?
0: Komen er nog vier. Hè? Van 50, 5.
1: Ah.
0: Dus vier.
1: Wat is echt het concept?
0: Hey, joh, er is over nagedacht. Zeg, en over jouw uitzending straks is er ook nagedacht. Hè? Want je geeft iets prachtigs weg.
1: Ja, ja.
0: Vertel het maar.
1: Ja. Maar ja, ik moest even denken. Van dinges, het is WK voetbal.
0: En
1: je kan de World Cup van FIFA winnen in Lego.
0: Woehoe.
1: Straks.

Morgen, zoals elke dag deze week, kun je hier duo combi tickets winnen voor het Ranouter Festival. Straks dan kun je luisteren naar de M-show van 7 tot 9 met Marcel van Tilt. En Wim staat voor je klaar na het nieuws van 4. Nog een mooie maandag.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
2: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
3: Amai.
2: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
3: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
2: Ja, handig inderdaad.
1: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: De ketelaren voor De Bruyne! Geweldige goal!
6: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
5: Heerlijk in de kruising!
6: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
5: Goku, score!
6: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
7: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: Volg alles over het WK en de Rode Duivels. Download nu gratis de HLN app.
8: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8,500. Ook op de speciale serie Black Edition.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Voorwaarde op kia.be.
10: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
11: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
12: Willy.
13: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
14: Het nieuws van 4 uur.
15: Goedemiddag. In Brussel start rond deze tijd opnieuw een betoging tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Vakbonden, leraren en leerlingen verzamelen er aan het Poelaardplein, maar aan het Centraal Station is er ook een spontane bijeenkomst van leerlingen, zegt journaliste Laurent Stappers, die ter plaatse is.
16: Die bijeenkomst is er tegen de onderwijsbesparingen, maar ook tegen het geweld van de politie bij die vorige betogingen. En ze zeggen hier wel echt dat dat geweld buitenproportioneel was, maar ook nu is het hier echt wel heel onrustig. Er worden bommetjes gegooid, vuurwerk, fietsen en steps worden in brand gestoken, dus het is nu echt wel afwachten of dit vandaag nog verder escaleert.
15: Ook Israël stopt nu met zijn aanvallen op Iran. Volgens internationale media doet Israël dat op vraag van Amerikaans president Trump na een gesprek met premier Netanyahu. Eerder gaf Iran al aan dat het de aanvallen op Israël stopzet. En Rafael Collignon doet een goede zaak op de wereldranglijst na Roland Garros. Hij haalde daar de derde ronde en stijgt zo 11 plaatsen naar plaats 51. De kloof met Alexander Bloks en Zizou Bergs wordt zo nog wat kleiner. Zij staan op plaats 37 en 40. Vanmiddag en vanavond grijs en geleidelijk regen vanaf de kust bij 23 graden. Morgen en de volgende dagen krijgen we zon en buien. Die kunnen pittig zijn bij 17 graden. Vanaf zaterdag zonniger en warmer. Zondag halen we zelfs 25 graden en meer.
17: De directie distantieert zich uitdrukkelijk van de inhoud van dit radioprogramma.
18: Wim Oosterling. It's
19: showtime. Goed nieuws of slecht nieuws, het slechte nieuws, het is maandag. Het goede nieuws, hij is bijna voorbij.

0: 1000 Ohm en AGNES. Het is 4:09. Welkom bij de avondspits van Willy. Het is maandag, ik zei het al, en Christophe uit Kinderooi stuurt... Hey ho, let's go. Gelukkig is het de laatste maandag van de week. Wel, dat vind ik nog eens een goede slogan, zie je, Christophe.
1: Win de FIFA World Cup trofee in Lego.
0: Ja, donderdag begint het WK Lego. WK Lego. Het is maandag voor iedereen, hè, ook voor mij. Het WK voetbal, al onbekend dat dat maandag begint. Het WK voetbal begint donderdag. Om dat te vieren kan je de hele week een geweldige prijs winnen hier bij mij in de avondspits op Willy. Ik geef deze week elke dag de officiële FIFA World Cup trofee weg in Lego. Het is een geweldige Lego-set van dus die World Cup trofee. Ik heb een foto op mijn Instagram gezet. Moet eens kijken op Facebook hoe het eruit ziet. Het is echt voor jong en oud. Zwaar, hè? Straks om 4:45 kan je hem voor het eerst winnen. En dan morgen en opnieuw en woensdag en donderdag opnieuw. Straks om 4:45 voor de eerste keer om te bepalen wie die Lego World Cup trofee wint, heb ik iemand ingehuurd. Zijn naam is Mick van der Slaggevers. Dat is iemand die ik ken, die ik een beetje ken. En ik heb die ingehuurd. En Mick van der Slaggevers zal straks een fictief doelpunt beschrijven van een van de landen die meedoen aan het WK. En aan de manier waarop hij dat doelpunt beschrijft, zal je kunnen ontdekken over welk land het gaat. En zo maak je kans op die officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Straks spelen we de eerste keer 4:45 in Free Willy. Goedemiddag, dit is Mauro Pavlidis.

Mauro Pavlovski brengt een nieuwe plaat op 19 juni. Unspectacular Times. En dit zal erop staan. Maintained Love. Hey Wim, Soet Seppe uit Kuurne. Geef je toevallig ook de FIFA Vredesprijs van onze vriend Donald Trump in Lego weg? Volgend jaar misschien, Seppe. We denken erover na. We werken eraan. Nee, de FIFA World Cup trofee in Lego kan je straks winnen om 16:45 in Freeway. Dus ook even geduld, oké? Zometeen muziek van The Smiths en Linkin Park. En dat is pop. En voor dat is pop heb ik een speciaal goede reden.

0: Manic Street Preachers en Motorcycle Emptiness. Als je het verjaardagsfeestje van morgen op Willy gemist hebt, zometeen nog even een terugblik. Het gaat specifiek over... Wacht, moet ik zeggen. Het gaat over waar Bent van Looy, Thomas de Soete en Roos van Akker, alle drie vijftigers in 2026, over waar hun haar groeit. Zometeen.
1: Deze week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink op Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
2: Dat is een goed idee.
1: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Deze week bij Wim Oosterlink.
3: Really? Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
1: Wim Oosterlink.
8: Ik word daar zo moe van.
1: Music matters.
9: Willy.

0: ga ik hem zien. Vrijdag, Ben Howard. Ik ga hem kennen. Ik bedoel, ik ga hem kijken in het Rivierenhof. In Antwerpen komt hij optreden. Ben Howard met Keep Your Head Up. Het is, even kijken, het is 3:30. Dit is de avondspits van Willy. Wat zat er in het nieuws vandaag toen je zo hard moest werken en dat horen en zien je vergingen en je alles van de actualiteit gemist hebt? Drie dingen. 1. De Frans zanger Patrick Bruel is opgepakt en in hechtenis genomen. Volgens mij betekent dat hij in de gevangenis geflikkerd is. Er wordt onderzocht of hij schuldig is aan seksueel geweld, verkrachting en aanranding dus. Er zijn 13 slachtoffers die zich gemeld hebben in Frankrijk en ook in België. 2. CCML verandert van naam. Ja, het wordt nu Chocomel. Belangrijk nieuws toch? Eigenlijk heet CCML ongeveer overal al Chocomel, behalve bij ons. Maar nu verandert dat dus. De overheid verwacht uitgebreide scholierenprotesten aan het Centraal Station van Brussel als protest tegen de beslissing. En 3.
1: Viva 50 met Thomas de Soete en Roos van Akker. 50 clichés over 50 worden. Willy.
0: Ja, en 3, onze Thomas de Soete, die je elke dag in de ochtend van Willy hoort, is jarig vandaag. Hij is vandaag 50 geworden. Er waren grote feestelijkheden in de ochtend bij Thomas en Sien vanmorgen. En daarom, omwille van die 50ste verjaardag, heeft Thomas ook een nieuwe podcast gelanceerd. Viva 50, samen met Roos van Akker, die in oktober 50 wordt. In de podcast praten ze elke aflevering met een bekende gast over hoe het is om 50 te worden of te zijn. In de eerste aflevering is dat verse 50er Ben van Looy. Het is echt een aanrader, de podcast. Echt, ga luisteren. Je kan hem beluisteren of gewoon op Apple Podcasts of Spotify of op onze Willy-app of op Willy.radio, overal. Ik zal even een fragmentje laten horen. Dus er is één stukje waar het over haar gaat. Maar dus haar, dat groeit als je 50 bent. Op plekken waar je dat niet altijd wil. Daar gaat het over. Je hoort dus Ben van Looy, Thomas Soete en Roos van Akker uit de podcast. Luister.
2: Wat je dan ook wel hebt, je verliest het dan op je hoofd, maar het begint overal op andere plekken gewoon ook gigantisch te groeien.
3: Dat vind ik wel cynisch. Ik begin misschien eindelijk 2 baardharen te krijgen. Dus voor mij is dat ongelooflijk nieuws. Ik moet me nu altijd niet scheren.
0: Oh, dus, wauw.
3: Ja, heel raar.
2: Mijn pa had 3 borstharen,
3: ja,
2: en zo naar het einde toe waren het er 5. Wel, was het ietsje meer.
3: Ja. Ik moet wel zeggen dat ik, ja, haargroei vind ik wel echt heel cynisch. Want inderdaad, op het moment dat het echt helemaal weg is op je schedel, denk je soms van, nu is de natuur een klein beetje met mijn kop aan het lachen eigenlijk. Ik heb onlangs met een pincet 3 haren op het puntje van mijn neus moeten verwijderen. Dat ik dacht van, ja, zijn we ermee aan het lachen nu? Of wat is dit eigenlijk?
2: Pas op, ik moet dat ook elke dag
3: echt
2: doen. Hè?
3: Is het echt?
2: Ja. Snor.
3: Snor. Ja.
2: Snor. Neus.
3: Niets te zien.
2: Baard.
3: Ja,
2: dat begint.
3: Ah, ja.
2: Kun je niks aan doen.
3: Nee.
0: Allee, luister maar. Viva 50, de podcast. Luisteren in de app van Willy of op Willy.

0: Het geweldige The Future van de heerlijke Belgische Van Jet. Jurek stuurt, hoezo Roos wordt 50? Die is nog maar net weg bij TMF. Zeg maar, ik heb ook zo dat gevoel hier. Ik begrijp, I feel you. Viva 50 heet de podcast. Luister in de Willy-app of op het platform waar jij normaal je podcast luistert. Je kan kiezen waar je luistert. Zeg, straks je eerste kans deze week om de officiële FIFA World Cup trofee te winnen in Lego. Ik geef er zo elke dag eentje weg. Maar eerst helemaal lekker officieel niks te winnen. In Zoek de artiest in de woordenmist, zometeen.
1: Dit jaar worden Thomas en Roos een halve eeuw.
2: Ik kijk er naar uit. Not.
1: In de podcast Viva 50 confronteren ze lotgenoten met clichés rond die magische mijlpaal. Viva 50. 50 clichés over 50 worden. Deze week met Bent van Looy.
3: Ik worstelde veel meer met hoe ik eruit zag op mijn 30ste dan nu.
1: Over haar dat verdwijnt op je hoofd.
3: Ik moet me altijd niet scheren.
1: En weer opduikt op de gekste plekken.
3: Ik begin misschien eindelijk twee baardharen te krijgen, dus voor mij is dat ongelooflijk nieuws.
1: Beluister alle afleveringen in je favoriete podcast-app, de Willy-app

0: Het was Cake, 4:15. Wacht een beetje, voetbalnieuws. Nederland oefent vanavond voor het WK voetbal tegen Oezbekistan. En ze spelen twee keer naar elkaar.
1: Ja.
0: Dus eerst is het gewoon een oefenmatch. Nederland-Oezbekistan. En daarna nog eens. Maar dat is eigenlijk een kortere match die ze gaan doen. Met de spelers die in de eerste match niet mochten meedoen. Voilà, zo kan iedereen oefenen. Slim, hè? Is daar bij ons nog niet opgekomen, zeg. En nog net binnen, Divock Origi stopt met voetballen. Hij zegt op Instagram dat zijn missie volbracht is, zijn droom gerealiseerd. Hij heeft voor de Rode Duivels gespeeld en speelde de laatste jaren voor AC Milan en Nottingham Forest, waaraan hij werd uitgeleend. Maar nu gaat hij dus op pensioen, kan hij in het WK, hey, zonder zorgen, met zijn afstandsbediening, in de zetel zitten kijken naar het WK voetbal. Divock Origi is 31 jaar.
2: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Goed, we spelen Zoek de artiest in de woordenmist. Ik zeg een zin. Als je goed luistert, kan je daarna de naam van een bekende artiest in herkennen. Vandaag is het een artiest. Stuur zo snel mogelijk de naam van de artiest via de Willy app. Disclaimer, je kan er niks mee winnen. Goed, nee, dan. Voor mensen die de eerste keer luisteren, gebeurt dat. Goed, dus voilà. Goed luisteren, hier komt de zin. Ik ben zelf tevreden. Wat niet elke dag het geval is over deze opgave. Oké, komt-ie. Benieuwd of je hem wint wel. Is het niet raar dat ik elke keer als ik in zijn aquariumloer iets raar zie voorbij zwemmen? Oh ja, wacht. Ik ga iets zeggen nog. Vandaag bonuspunten voor wie ook het nummer stuurt dat ik daarna ga draaien. Dus net na de oplossing. Bonuspunten voor wie de ook het nummer weet dat ik ga draaien daarna. Is het niet raar dat ik elke keer als ik in zijn aquarium loer iets raar zie voorbij zwemmen? Welke artiest zit verborgen in de woordenmist? Ik ga nog één keer sturen. Nog één keer zeggen? Kijk eens kijken of ik... Oei, er is niemand die tweet. Oef. Bijna niemand. Oei. Maar jongens, het is maandag zeker? Allee, kom. Nog een keer. Goed luisteren. Wim, aandachtig. Is het niet raar dat ik elke keer als ik in zijn aquarium loer iets raar zie voorbij zwemmen? Welke artiest zit verborgen in deze zin? Als je weet welk nummer ik hierna ga draaien, krijg je bonuspunten. Succes. Hier is Le-

0: Lennart Korevits van Comeback This Dummies. Lenny Lenny met Tambourine. Straks nog een verhaal over iets dat iemand in een kringloopwinkel gedumpt heeft in Nederland. Iets dat hij daar niet direct verwacht. Ik ga het straks vertellen.
1: Zoek de artiest in de woordenmist.
0: Eerst naar Sander en Nino. Dag Sander, goedemiddag. Aan het afsluiten begrijp ik, Sander, op het werk?
2: Ja, ja, zo goed als.
0: Hoe lang moet je nog werken? Ah, het was tot 5 uur, neem ik aan.
2: Ja, 10 minuutjes, zoiets. Ja.
0: Is het streng? Is het echt zo van op de minuut? Of maakt niet veel uit?
2: Ja, nee, het valt eigenlijk te zien om welk uur ik begin.
0: Ah, voilà, voilà. Vandaar.
2: Ja, 's ochtends met de rush, met de kindjes, je kent dat, hè?
0: Ik ken het, Sander, absoluut. De zin was, is het niet raar dat ik elke keer als ik in zijn aquarium loer, iets raar zie voorbij zwemmen? Welke artiest heb je ontdekt in de woordenmist, Sander?
2: Lou Reed.
0: Elke keer als ik in zijn aquarium loer, iets raar. Lou Reed, Lou Reed. Ja, ja, het lukt wel. Lou Reed is goed. En, Sander, er waren bonuspunten te verdienen als je wist welk nummer ik vervolgens zou draaien. Welk nummer denk je dat ik ga draaien?
2: Ik denk Fischer.
0: Allee, waarom denk je dat nu? Ja. We gaan direct zien of het waar is. En die bonuspunten, ja, dat zien we dan wel. Sander, ik heb nog één vraag voor jou. En wat heb je nu op 7 minuten van de eindklok van de maandag? Sander, wat heb je nu eigenlijk gewonnen?
2: Niks, geen klote.
0: Voilà, zie. En hier is Lou Reed met een blik in zijn aquarium. Sander, fijne avond, hè. Salut!

0: Ja, Aqua was ook een oplossing. Stuurde verschillende mensen Aqua. Met Barbie Girl.
1: Is toch waar ook?
0: Is toch waar ook? Dat waren de Vicious van Lou Reed. 4-5. Als jij de officiële FIFA World Cup trofee in Lego wil winnen...
2: Win de FIFA World Cup trofee in Lego.
0: Hou je dan klaar met de Willy App in de aanslag. Want het is voor na het nieuws van 5 uur voor de eerste keer. Onze verslaggever Mick van der Slaggevers zal een fictief doelpunt beschrijven van een van de landen die meedoen aan het WK. En aan de manier waarop hij het beschrijft, zal jij kunnen raden over welk land het gaat. Veel succes straks in Free Willy, 4:15.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helchteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu één bak kristal 0.0 en krijg de twee daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. In Brussel is opnieuw een grote betoging aan de gang tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Vakbonden, leerkrachten en leerlingen zijn erbij ingekomen en ze protesteren ook tegen het hardhandig optreden van de politie bij de vorige betogingen. En de aanloop naar de betoging verliep opnieuw woelig, zegt journaliste Laurent Stappers, die daar is.
4: Ze zeggen hier wel echt dat geweld buitenproportioneel was, maar ook nu is het hier echt wel heel onrustig. Er worden bommetjes gegooid, vuurwerk, fietsen en steps worden in brand gestoken. Dus het is nu echt wel afwachten of dit vandaag nog verder escaleert.
3: In Anderlecht wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers na de zware brand in een loods. Dat bevestigt het parket van Brussel. De zoektocht verloopt bijzonder moeizaam. Bij de brand zaterdag vielen al zeker 2 doden, maar dat kunnen er dus nog meer worden. De slachtoffers zijn ook nog niet geïdentificeerd. Bij de brand raakte ook 1 brandweerman gewond. Hoe de brand is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Een school in Laanaken wil de fatbike bannen. Dat zijn elektrische fietsen op dikke banden. Ze zien eruit als bromfietsen, maar er is geen minimumleeftijd. 10% van de leerlingen komt daar met de fatbike. Dat zorgt voor plaatsgebrek in de fietsenstalling, maar ook voor onveilige situaties, zegt directeur Chrisha Jans.
5: We zien letterlijk de kinderen met de fatbike tussen de kleuters manoeuvreren. En dat geeft gevaarlijke situaties. Vooral het punt dat de school uit is een enorm druk punt.
3: Het fatbikeverbod gaat er volgend schooljaar in. Ook Israël stopt nu met zijn aanvallen op Iran. Dat melden internationale media. Israël zou dat doen op vraag van de Amerikaanse president Donald Trump na een gesprek met premier Netanyahu. Eerder gaf Iran al aan dat het de aanvallen op Israël stopzet. Israël zet zijn aanval op Libanon wel gewoon voort. En de Rode Duivels zijn onderweg naar het WK. Ze zijn vanmiddag opgestegen van op Zaventem. Kapitein Juri Tielemans is optimistisch.
6: Veel vertrouwen, heel goede 2 oefenwedstrijden gemaakt. Positieve zaken, wat negatieve zaken ook. Het hoort erbij, maar dat is voetbal en je gaat om alles te geven. Zoveel mogelijk winnen natuurlijk en we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen.
3: De Rode Duivels landen vannacht, onze tijd, in Seattle, waar ze hun basiskamp hebben. Het is daar dan 3 uur in de namiddag. Ze zullen daarna een trainingssessie hebben om zich meteen te proberen aanpassen aan de lokale tijd. En de naam CCML verdwijnt, dat laat de producent weten. Het drankje zal voortaan ook in ons land Chocomel heten. Die naam heeft het al in het buitenland. België was nog het enige land waar de naam CCML gebruikt werd. In het westen al buien, die trekken nu ook naar het oosten met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger, morgen begint de dag vrij zonnig, later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
0: Wim Oosterling.
7: It's showtime.
8: Jij kan zelf de World Cup winnen, zij het in Lego. Zometeen, goedemiddag.

Shiver van Coldplay. Dierennieuws. De kringloopwinkel is iets fantastisch, hè, kringloopwinkel, om tweedehands dingen te vinden en ook om mooie spullen die je toch niet meer nodig hebt een tweede leven te geven. Kringloopwinkels, geniaal. In een kringloopwinkel in Arnhem, in Nederland, heeft iemand zijn slang van 1,5 meter gedumpt. De medewerkers van de kringloopwinkel vonden aan de ingang van de winkel een bak met daarin een slang. Een soort python, wellicht, van 1,5 meter. Hij zat dus in een plastic bak met zaagsel en gaatjes in het deksel. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben het dier op de bureau gezet en zitten wachten 1,5 uur tot de dierenambulance kwam om de slang mee te nemen. De slang bleef naar verluid rustig, ook al waren de medewerkers er niet 100% gerust in. Dus, als je graag een tweedehandse slang wil kopen, neem contact op met kringwinkel Two Switch in Arnhem. Die kun je doorverwijzen. Goed. Voilà. Graag gedaan. Zometeen kan je de officiële FIFA World Cup trofee in Lego winnen. Na de

0: Het geweldige The Hole of the Moon. The Waterboys in de avondspits van Willy samen van het werk naar huis. Bericht van Philippe uit Diest. Hij stuurt, ik ga elke dag... Nee, opnieuw, wacht. Hij stuurt, ik ga elke week met mijn vrouw naar de kringloopwinkel. Maar ze komt elke keer terug thuis.
1: Free Willy.
0: Philippe. Allee, braaf. In uw kot. Free Willy, donderdag begint het WK voetbal. Om dat te vieren kan je de hele week hier in de avondspits van Willy de officiële FIFA World Cup trofee in Lego winnen.
1: Win de FIFA World Cup trofee in Lego.
0: Ja, een schitterende Lego set. Je moet eens kijken, ik heb een foto van die Lego set op Instagram en op mijn Facebook gezet. En op Willy ook. Maar checken, het ziet er fantastisch uit. Echt voor jong en oud, geweldige prijs. En je kan die vandaag voor de eerste keer winnen, morgen opnieuw, overmorgen weer. Hoe kan je zo'n trofee krijgen? Luister, ik heb iemand ingehuurd. Zijn naam is Mick van der Slaggevers. Die man heet zo. Goeie vriend van mij, Mick van der Slaggevers. Hij zal zo meteen een fictief doelpunt beschrijven van een van de landen die meedoen aan het WK. En wat jij moet proberen is om goed te luisteren en door de manier waarop hij dat doelpunt beschrijft te raden welk land het is. Dus welk land hier een doelpunt maakt. Stuur de naam van het land door via de Willy-app. Zo maak je kans op die officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Goed. Even kijken, Mick is er klaar voor. Mick van der Slaggevers is er klaar voor. Ben jij klaar met de Willy-app? Luister goed. Luister naar de hint van Mick in zijn verslag van het doelpunt. Welk land maakt hier een fictief doelpunt? Stuur de naam van het land via de Willy-app. We gaan live naar Mick van der Slaggevers.
2: Een pas hier, van west naar oost. De bal gaat vrolijk rond daar in het Roergebied, vlak voor de goal. En de doelwachter, die is er niet gerust in. Is hier vanmiddag toegekomen met zijn nagelnieuwe Mercedes. En hij trapt de bal ver weg in het pak. Oh, en die spits gaat tegen de grond met veel overgave de loopgraven in. En stuurt de tegenstander in de Schwarzwaldkliniek. Het is geen Schwalbe, dat is duidelijk. Maar de scheidsrechter heeft het niet gewoest. Laat verder spelen. En meteen een blitzkrieg naar de andere kant. Volle gaas. Opgelet, daar staat een muur. Daar raak je niet door. Die moet nog afgebroken worden. Dat zal u zelf ook wel merken. Dan maar over de muur, zeggen ze. Geef er een serieuze kartoffel op. En jawel... Een goal. Ongelooflijk. Immer geraden aus. De manschaft heeft het weer gedaan. De beste verdediging. Dat is een aanval. Dit was Mick van der Slaggevers. En we gaan over naar de studio.
0: Voilà. Dus dit was...
2: De wedstrijd duurt 90 minuten.
3: Sorry. Ja.
2: En de bal is rond.
3: Ja.
2: En hij moet rollen.
3: Ja. Dus
2: we gaan... En de VAR kijkt mee.
3: Ja.
2: En we weten het allemaal.
3: Ja.
2: Alles kan in het voetbal.
3: Ja.
2: Never change a winning team. En elk nadeel heeft zijn voordeel.
3: Ja.
0: We gaan afsluiten nu. We gaan...
2: Het gras is groener aan de overkant.
3: Ja.
2: Ook in het voetbal.
3: Ja.
2: Moet er nog zand zijn.
0: Ja, moet er nog zand zijn. Voilà, goed. Je hoorde Mick van der Slaggevers met zijn verslag van een doelpunt van één van de landen die meedoen aan het WK-voetbal dit jaar. De vraag is, welk land heb jij herkend? Welk land heeft hier een fictief doelpunt gemaakt? We spelen voor de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Stuur de naam van het land via de Willy-app. Veel succes!

0: Belgische WK-lied van Sylvie Kreusch en Romeo Elvis samen. Allee, allee, of de titel is Kiss the Grass. 5:30.
1: Win de FIFA World Cup trofee in Lego.
0: Deze week de hele week, omdat donderdag het WK voetbal begint. Dag Astrid uit Vrasene. Goedemiddag, Astrid.
2: Goedemiddag.
0: Even aan de kant gaan staan, begrijp ik.
2: Klopt.
0: Soms is dat beter, hè, als de emoties opkomen, Astrid. Onderweg naar huis, onderweg naar huis van het werk, denk ik, hè, Astrid?
2: Ja, dat klopt. Ja, onderweg naar huis van het werk.
0: Heb je net Mick van der Slaggevers gehoord, Astrid, met een verslag...
2: Ja, speciale man.
0: Van een wat zeg je, speciale mens?
2: Speciale man, ja.
0: Ja, speciale man. Oké, Astrid, jij zegt het, hè, ik zeg niks. Goed, Astrid, welke zijn er zo woorden, termen die je gehoord hebt, die jou geleid hebben naar het land dat je gestuurd hebt? Wat heb je zo gehoord, Astrid?
2: Oh, ik heb gehoord van west naar oost, het Ruhrgebied, Merkel, de Mannschaft, loopgraven. Dus ik kon eigenlijk alleen maar Duitsland bedenken.
0: Je hebt Duitsland gestuurd, Astrid. Duitsland is goed. Jij wint de Lego-set.
2: Wow! Yes! Yes!
0: Goed.
2: Yes!
0: Goed gedaan.
2: Forza
0: wat?
2: Maakt niet uit.
0: Forza
2: go.
0: Racing.
2: Yes.
0: Go, go. Astrid, proficiat, jij hebt hem. Hij is voor jou. Amai, er zijn echt zoveel mensen die Lego set willen winnen. Dat zie ik echt wel. Fantastisch. Jij hebt de eerste binnen. De officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Proficiat, goed gedaan. Duitsland was het juiste antwoord. Jij hoorde. Fantastisch. Voor wie luistert en ernaast gegrepen heeft vandaag, morgen een nieuwe kans. Morgen komt Mick terug met een nieuw land en hebben we een nieuwe FIFA World Cup trofee in Lego. Astrid, heel fijne avond voor jou en nog eens proficiat.
2: Salut. Dank u.
1: Wim Oosterlink. Shock Festival. Vier de 50ste verjaardag van het Rock'n'Roll Festival. Van 10 tot en met 12 juli. Met onder meer Chris Isaak. Sans, L7, Coxsparrow en Joan Jett and the Blackhearts. Tickets en info, shock.com.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingen, met dingsken en dingen.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
6: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
7: What did you steal?
8: Secrets.
9: Vanaf 10 juni.
10: The human race cannot accept what we know.
9: Steven Spielberg.
11: If you do this, there's no undoing it.
12: This is Disclosure Day.
9: Disclosure Day in de bioscoop.
13: In juni bij Xina. Tot 6 elektrotoestellen klasse A, B, C of D cadeau. Goed voor de planeet en voor je portemonnee.
14: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be.
15: I would like you to meet
1: Wim Oosterlink.
15: He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent. I'm gonna

is Isolde Lazoen, die we in de eerste plaats als drumster kennen, maar die ook zelf muziek maakt. Brengt op 28 augustus een nieuw soloalbum uit, My Kind of Drama. En dit nummer zal erop staan. Nothing is Forever daarvoor. Fall Out Boy met Thanks for the Memories. Dus morgen een nieuwe kans, oké? Ik zie heel veel mensen heel teleurgesteld zijn. Maar geen probleem. Morgen komt Mick van der Slaggevers opnieuw. Om verslag te doen over een fictieve wedstrijd. Een fictief doelpunt van één van de landen die meedoen aan het WK. Morgen kan je weer die officiële FIFA World Cup trofee in Lego winnen. Opnieuw goed luisteren. Morgen 16:45 in Free Willy. Zeg, in Disney World, in Orlando in Amerika, is de Aerosmith rollercoaster nu officieel vervangen door een nieuwe versie, een nieuwe rollercoaster. Vroeger heette die de Rock'n'Roller Coaster en was het thema Aerosmith. Nu is die veranderd in het thema van de Muppet Show. En er zit een cover van Song 2 van Blur in. En dus kijk, Aerosmith min of meer vervangen door Blur. Wie had dat zien aankomen? En gisteravond heeft K3 hun laatste original show gegeven in het Sportpaleis in Antwerpen. Als je daar nog geen specifieke mening over hebt, ik ga je helpen. Zo meteen in EHBS EVWO. Of zoiets. Het is maandag voor iedereen. Run DMC en Aerosmith.

0: Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy, music matters. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn. De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
1: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
2: Amai.
1: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
2: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
1: Ja, handig inderdaad.
0: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
3: Volkswagen. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
4: Medimarket. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Willy. Wim Oosterlink.
6: Niveau 0, hè. 0, hè.

0: Metallica en Sad But True. Het is 13 voor 6. Dit is de avondspits van Willy. K3 heeft gisteren hun laatste original show gegeven in het Sportpaleis in Antwerpen. Een toch wel strafse, indrukwekkende reeks van 48 concerten in België en Nederland in de grootste zalen van het land. Eigenlijk nooit voorgedaan in de geschiedenis van ons land. Tijd voor een nabeschouwing. Want in 2026 hebben wij over alles een mening. Ja, jij ook. Dit is EHBO-CWFS.
1: EHBO-CWFS. Eerste hulp bij ongemakkelijke café-, werk- of familiesituaties.
0: Want het zit zo, we hebben in België een Facebookpagina die speciaal geconcipeerd is zodat experts uit de bevolking hun mening kunnen geven over hete actuele hangijzers. En zo eigenlijk de samenleving een mooiere plek wordt om te leven. En die Facebook heet hln.be. Ik heb er een vijftal verzameld over dus het laatste optreden van K3. En je kan die gebruiken op het moment dat je ze nodig hebt. Heel snel hoor. Spoiler alert. De mensen op Facebook zijn niet zo'n fan van de reunieconcerten van K3. Want, want onder het motto, het is niet omdat je niet gaan kijken bent dat je het niet slecht mag vinden. Goed, mening 1. Oei, wacht even. Ja, mening 1 is van Wies Bergmans. Kort en bondig. Wies schrijft... Dag, blijters. Mening 2 van Christophe... ik weet niet wat Wies bedoelt, maar... Mening 2, Christophe Waterschoot. Christophe is eigenlijk vooral geïnteresseerd in de economische kant van de zaak. En heeft daar dus een beschouwing over. Christophe schrijft... Kassa, kassa, kassa. En de persoon... Sorry, opnieuw. En de personen die meerdere keren zijn gaan kijken... moesten zich diep schamen. Voilà. Mening 3 van Christian van Bellen. Christian woont, denk ik, in de buurt van de Park and Ride van Merksem. En is niet zo'n fan van Nederlandse K3-fans. Tenminste, als ik haar tekst goed interpreteer. Christian schrijft op de Facebook van HLN... Eindelijk, invasie kaaskoppen in Merksem. Park and Ride, Merksem. De bommas zien we nooit meer terug. Mening 4. Ik denk dat de bommas dat ze daarmee K3 bedoelt, maar ik weet niet zeker. Mening 4. Stefaan van Hekken. Stefaan schrijft... Zegt genoeg over de achterlijke bevolking. En tenslotte mening 5 van Samantha Vossenaar van der Boren. Samantha vindt het maar niks dat iedereen zo negatief doet over K3. Samantha is meer van de positiviteit en de goede luim. Samantha Vossenaar van der Boren schrijft op Facebook... Wat een reacties van sommigen zeg. Bah, bah. Het zelf nooit ver kunnen schoppen, zeker. Voor sommigen nostalgie, sommigen vinden het niet. Als je een azijn zeikerd bent, scroll dan gewoon door. Of zuip nog een fles azijn en zeik iedereen in je eigen kring af. Voilà, je bent weer mee met de actualiteit. Je hebt weer een mening die je kan vinden. Zuip nog een fles azijn. Hier zijn editors.

kreeg ook schrik van die laatste flip. Om schrik van te krijgen. Editors. En de Racing Rats. Straks Marcel van Tilt op bezoek na 6 uur. En muziek van de Britten die vanavond in een uitverkocht Vorst Nationaal staan. Na het nieuws van 6 uur.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Licht het op, laat het op, werkt de topstroom.
4: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
8: Goh, maar wat?
6: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
8: Voilà, dat is dan afgeboxt.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
10: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
11: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
12: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
13: Willy.
14: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
15: Het nieuws van 6 uur.
16: Goedenavond. In Brussel hebben zo'n 2500 mensen betoogd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze klagen ook het hardhandig optreden van de politie bij de vorige betoging aan. Dat protest verloopt rustig, maar er was in aanloop een actie die woelig verliep, zegt journaliste Laurent Stappers, die daar is.
17: Het was ook een heel andere groep dan de mensen die aan het Centraal Station stonden. Daar waren het vooral jongeren, terwijl die grote betoging vooral vakbonden, leerkrachten, leerlingen en zo waren. Maar heel die groep mensen zijn nu terug onderweg naar het Centraal Station, waar teruggesproken wordt over wat vuurwerk, wat bommetjes en zo. Dus is het maar de vraag of het nog altijd rustig zal blijven.
16: Een school in Lanaken wil de fatbike bannen. Dat zijn elektrische fietsen op dikke banden. Ze zien eruit als bromfietsen, maar er is geen minimumleeftijd. 10% van de leerlingen komt daar met de fatbike. Dat zorgt voor plaatsgebrek in de fietsenstalling, maar ook voor onveilige situaties, zegt directeur Krisha Jans.
18: We zien letterlijk de kinderen met de fatbike tussen de kleuters manoeuvreren. En dat geeft gevaarlijke situaties. Vooral het punt dat de school uit is een enorm druk punt.
16: Het fatbikeverbod gaat er volgend schooljaar in. In het zuidwesten van Duitsland zitten zo'n 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. Die is vermoedelijk aangestoken. Het incident doet denken aan eerdere voorvallen in Berlijn. Toen eiste een extreem linkse groep de brandstichtingen op. De hinder zou lang kunnen aanslepen, de schade zou in de miljoenen euro's lopen. En de Rode Duivels zijn onderweg naar het WK. Ze zijn vanmiddag opgestegen vanop Zaventem. Kapitein Jurie Tielemans is optimistisch.
19: Veel vertrouwen, heel goede 2 oefenwedstrijden gemaakt. Positieve zaken, wat negatieve zaken ook. Het hoort erbij, maar dat is voetbal en je gaat om alles te geven. Zoveel mogelijk winnen natuurlijk en we gaan er alles aan doen om het zo goed mogelijk te doen.
16: De Rode Duivels landen vannacht, onze tijd, in Seattle, waar ze hun basiskamp hebben. Het is daar dan 3 uur in de namiddag. Ze zullen daarna nog een trainingssessie hebben om zich meteen te proberen aanpassen aan de lokale tijd. En ex-Rode Duivel Divock Origi stopt met voetballen. Dat heeft hij laten weten op sociale media. Origi was de revelatie bij de Rode Duivels op het WK 2014. met onder meer zijn iconische doelpunt voor de winst tegen Rusland. Daarna speelde hij onder meer bij Liverpool en AC Milan. Daar maakte hij in december een einde aan zijn contract. Sindsdien zat hij zonder club. Origi is 31. Er trekken buien van west naar oost over ons land met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
7: Wim Oosterling.
13: Avondspits van Willy. Veel vertrouwen, positieve zaken, negatieve zaken ook.

De Belg Isaac Rue met Young Heart. En Willy. Dit is de avondspits van Willy op zijn maandags samen van het werk naar huis. Ik hoop dat het een beetje een fijne eerste werkdag van de week was. Maar kijk, de maandag zit erop. Dat weten we. Speciale dag op Willy ook, want Thomas de Soete is vandaag 50 jaar geworden. Onze ochtendcollega. Je kon het vanmorgen horen. Grote feestelijkheden in de ochtend van Thomas en Sien. En een nieuwe podcast die uitgekomen is met als aanleiding de 50ste verjaardag van Thomas de Soete. Viva 50. Ik zal straks nog even uitleggen wat er precies aan de hand is en waar je hem kan beluisteren. Viva 50, de nieuwe podcast. Straks Marcel van Tilt op bezoek. Die is hier al. Ik heb hem al gezien en hij presenteert vanaf 7 uur zijn programma De M-Show op Willy. Hij komt altijd even dag zeggen voor hij eraan begint. En zometeen muziek van de Britten die vanavond in een hopeloos uitverkocht Vorst Nationaal staan. Straks. Nothing here to say, just to kill out me, trying to cause some tea.

Gossip met Listen Up. 5:15, gepasseerd elke dag op dit uur, pik ik er één concert van vanavond uit. Vandaag ga ik mijn allerfavoriete plaat draaien van de groep die vandaag in ons land speelt. Vandaag in Vorst Nationaal in Brussel. Het zit vol. Er zijn nog een paar resale tickets te koop, maar voor de rest zit het stampvol. Vanavond in Vorst Nationaal, nu op

0: machtige Massive Attack vanavond in ons land. In een uitverkocht Vorst Nationaal in Brussel zijn nog een paar tickets te kopen. Dat zijn resale tickets, dus je kan er nog bij als je lukt bent. Massive Attack samen met Tracy Thorn hier. Protection. Ik ga Smashing Pumpkins draaien en Marcel van Tilt zoeken.
1: Willy presents Dranouter. Het familiefestival aan de voet van de Kemmelberg. Van 7 tot en met 9 augustus. Met onder meer... De Koks. Flip Kaulier, Dress Like Boys en Sylvie Kreusch. Tickets en info, festivaldranouter.be. Willy. Music
2: matters. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Niet moeten besparen op het aantal mensen voor uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Dingske komt ook af. En wel dingen van met dingsken en dingen.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkensbrochettes met ui. Dat is maar €6,99 voor 2 pakken. Lidl, dat kan tellen.
8: 3, 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
1: Wim Oosterlink.
10: Ik word daar zo moe van.

0: Weet jij dat Marcel van Tilt deze groep heeft uitgevonden?
1: Allee, of toch,
0: ja, laten we zeggen, ons leren heeft, die groep heeft leren kennen.
2: Wacht, zo
0: ja,
2: zeggen? Zwaar, ik draai ze al een paar weken. Ik ben blij dat ze op de playlist staan. Sheep Cult.
0: Weet je, we houden het bij, goed. Marcel heeft die Sheep Cult uitgevonden. Ik vind dat goede dingen. Formaldehyde, onze Willy Belofte.
2: Ja, zeer goed.
0: Voilà. Marcel, ga zo van. Marcel zei er net tegen mij van, ja, als je zoveel optreedt, want veel optreden, dan gaat uw verstand zo wat alle richtingen uit. Zo,
2: dat, ja, je zit in een soort van trance eigenlijk.
0: En hoe moet ik dat zien dan?
2: Ja, ik probeer de tussenteksten op het podium tot een minimum te beperken. het is geen theater, het is geen stand-up comedy. Okay. Maar als je dan een uur gas aan het geven bent en je ziet de mensen zijn helemaal mee, dan is ze van, toch even een moment met het publiek.
0: Even iets zeggen. Ja, maar ik vind dat goed. Vind
2: dat is toch even zo'n kalm moment.
0: Ik vind dat werkt. Ja.
2: En we hadden, bij wijze van verrassing, Que Pasa van TC Matic gecoverd. Dat zat erin na een uur en een kwartier.
0: Ik ben eens naar een optreden van jou geweest, toen zat er toen niet in.
2: Nee, dat hebben we pas vorige week klaargemaakt om live te spelen. Dat kwam goed over, maar ik had dan niet gezegd dat we dat gingen doen. Dus mensen waren zeer verrast en ik zei daarop, ja, want ik hoor op de radio altijd maar Arno met Olalala of Les Jeux de ma mère, ja, of Le Borde, Les Jeux de ma mère. Hè, dus diezelfde drie liedjes. Ik zeg, hij heeft ook andere liedjes. Je kunt niet blijven kijken in de ogen van je moeder. Zeg ik. En op dat moment, ik heb niks voorbereid. Schiet er in mijn kop de volgende zin. Ik ben ook opgehouden met het kijken in de ogen van mijn moeder. Vooral na de crematie. Van waar dat daar komt? Van waar dat vandaan komt? Ik weet het niet. En dus ik zeg het woord crematie. Dus ik denk, mijn moeder is teruggegaan tot stof en as. Ik zeg, wat ik eigenlijk wel een beetje ironisch vond. Want mijn moeder was allergisch voor stof. Die heeft heel haar leven tegels gelegd in keukens en in badkamers. Waar, man, tegen jongen. Het stof. Die was altijd, die zei altijd, zo'n broek moet je niet kopen. Dat is te veel stof. En dan dacht ik, ja, en dan laat ik ze cremeren. En dan is ze dus nu stof. Allee, en zo gaat dat door. En dan is ze lachen. Ik zeg, daarom, ik ga haar ook elk jaar bezoeken. En dan draai ik er nog een klootje meer af. Op het Schoonse Hof, op de Strooiselweide. En dan, voordat ik er al ben, begin ik al te kuchen. En dan zeg ik, dag maar. Veel stof hier, hè. Veel stof, hè. Van waar dat komt, ik weet het niet. Ik weet het niet. Niet voorbereid.
0: Nee, my
2: maar met groeten aan mijn ma, want dat was een fantastisch mens.
0: Ah, oké, dan hij toch gelukkig.
2: Ja.
0: Ik vond ook dat mooi, dat je mooi daar straks iets zei. Je hebt twee titels van Arno door min of meer door elkaar gedingest.
2: Goed, hè?
0: Ik had daar nog nooit aan gedacht. Maar dus eigenlijk, dan... Nee. Wacht, hè? Nee, Le Bord des...
2: Ja, of Les Jeux du Bord de ma mère.
0: Dat is... Les Jeux du Bord de ma mère.
2: Voilà. Dat is... Ogen aan de randen van mijn moeder.
0: Fantastisch. Wat gaat dat zijn? Straks in de M-show.
2: Absoluut. Tot straks.

0: Black Box Revelation. I think I like you. Straks nog iets over de jarige Thomas Soete. En nog een andere jarige, een muzikant meteen. Ja, voilà, dat was het. Een eerste ACDC. Ik wou nog zeggen, een eerste ACDC. Voilà.
1: Cheap Coat is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Coat live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
3: Zegt je oude console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
4: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
4: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
4: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
4: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
7: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
6: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Ben je ondernemer? Geniet ook van promos voor je zaak op proximus.be/businessmobile.
8: Hey, ik ben Dave van Pringentik, houthalen Helktre. Zeg Marijn, onze klanten kunnen bij ons al geweldig scoren voor het WK.
9: Zeker weten. Koop de 1 bak of clip kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. Dat is ka-ching en daarna ching-ching. Yes!
8: Een meesterlijk gebouwenactie in elke Pringentik van België.
9: Daar drinken we eentje op.
8: En nog verantwoord ook. Ching!
10: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
11: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40%.

0: kosten.
1: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: I would like you to meet
4: Wim Oosterlink.
3: He's biblically strong, lightning fast, supremely intelligent.

Ja, jongens, het is wat. TNT. Dynamite, AC/DC, kwart voor zeven in de avondspits, familie. We zijn maandag 8 juni 2026. Ik kijk graag even zo, als de dag aan het eindigen is, zo stilaan. Wat hebben we eigenlijk geleerd vandaag? Het zijn toevallig ook altijd drie dingen. Of toch meestal één. Ding één, de Rode Duivels vliegen op dit moment naar het WK voetbal. Ze zitten nu, as we speak, in hun privéjet. Denk je toch? Privéjet waarschijnlijk. Denk ik toch, ja. Naar hun hub in Seattle, waar ze gaan verblijven. En van daaruit naar de verschillende matchen voor het WK voetbal dat donderdag begint. En naar aanleiding daarvan kan je ook een prachtige prijs winnen die ik straks nog eens herhaal. Ex-Rode Duivel Divock Origi heeft vandaag trouwens bekendgemaakt dat hij stopt met voetballen. 2. Thomas de Soete is vandaag 50 geworden. Daarom heeft hij de podcast Viva 50 gelanceerd, die hij samen met Roos van Akker presenteert. De eerste gast is Bent van Looy. De podcast staat nu online. Je kan luisteren in de Willy-app of in je favoriete podcast-app. Viva 50. En deze man is ook jarig vandaag. Mick Hucknall.

0: Chuck Noll. 66 jaar geworden vandaag. Simply Red. Money's too tight to mention. Astrid uit Vrasene heeft om 16:45 vandaag een schitterende Lego-set van de FIFA World Cup gewonnen.
1: Win de FIFA World Cup trofee in Lego.
0: In Lego, ja. Donderdag begint het WK voetbal en daarom geef ik deze week elke dag de officiële FIFA World Cup trofee weg. In Lego. Astrid was de eerste winnaar. Morgen een nieuwe kans. Morgen 16:45. Ik heb iemand ingehuurd. Zijn naam is Mick van der Slaggevers. En hij gaat morgen opnieuw een fictief doelpunt beschrijven van een van de landen die meedoen aan het WK voetbal. En aan de manier waarop hij dat doelpunt beschrijft, kan jij ontdekken over welk land het gaat en die schitterende Lego-set in de wacht slepen. Morgen spelen we voor de tweede keer een nieuwe kans in de Willy App. Morgen om 16:45 in Free Willy, hier in de avondspits van u. Arctic Monkeys.

Fontaine's DC. En here's the thing. Weet je wat ik nu ga draaien? Dit. Veel plezier met Marcel van Tilt. Ik weet niet in welke richtingen zijn verstand zal gaan tijdens de show. 2 uur lang van Tilt op de radio. Je bent gewaarschuwd. Maar dit nog van mij. Maandagavond. En alles officieel kapot. Hier zijn de Beastie Boys. Tot

0: Deze week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink op Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
1: Dat is een goed idee.
0: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Deze week bij Wim Oosterlink.

0: Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni. Open deurdagen van 11 tot en met 20 juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
2: Je hebt deals. En je hebt TUI Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €599 per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Hey, Marijn van Prikketik Houthaal Helkteren. Mannekes, klaar voor het WK? Koop nu 1 bak kristal 0.0 en krijg de 2 daar gratis bij. In elke Prikketik. Daar drinken we eentje op.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 7 uur.
7: Goedenavond. In Brussel hebben zo'n 2500 mensen betoogd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Ze klagen ook het hardhandig optreden van de politie bij de vorige betogingen aan. Een opgemerkte gast was klimaatactiviste Greta Thunberg.
8: I'm just here to support the students in their fight for justice and democracy, showing our support to the students and the teachers.
7: De manifestatie is rustig verlopen, maar ervoor en erna was er wel geweld aan het Centraal Station. Daarbij werden onder meer deelsteps in brand gestoken. In het zuidwesten van Duitsland zitten zo'n 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. Die is vermoedelijk aangestoken. Het incident doet denken aan eerdere voorvallen in Berlijn. Toen eiste een extreem linkse groep de brandstichtingen op. De hinder kan nog lang aanslepen. De schade zou in de miljoenen euro's lopen. Ex-Rode Duivel Divock Origi stopt met voetballen. Dat heeft hij laten weten op sociale media. Origi was de revelatie bij de Rode Duivels op het WK 2014, met onder meer zijn iconische doelpunt voor de winst tegen Rusland. Daarna speelde hij onder meer bij Liverpool en AC Milan. Daar maakte hij in december een einde aan zijn contract. Sindsdien zat hij zonder club. Origi is 31. En de Deen Anton Garmich heeft de tweede rit gewonnen in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Dat is de vroegere Dauphiné. Hij was de sterkste van een groep vluchters en finishte solo. De Fransman Henri-François Renard Aquin werd tweede, onze landgenoot Vlad van Mechelen derde.
9: Ik zat mee in de spits, in het heetst van de strijd, dus ja, mooi. Het is inderdaad misschien niet de beste dag om voor de vlucht te kiezen, het was heel lang. Ik denk 244 kilometer, 6 uur of zoiets. Ja, lastig, afgezien.
7: De Fransman Alex Baudin blijft leider in het klassement. Er trekken buien van west naar oost over ons land met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
10: Music Matters.
5: De M-show. Marcel van Tilt.
11: Wat is het opnieuw lekker warm zeggen? Of is dit misschien examenkoorts? Slechts één medicijn, vitamine N, maar tot 9 uur. Met de vrijwillige medewerking van Party Dozen, Luc van Akker, Duflan, Iggy Pop, Underworld en eerst Big Special.

0: Ze zijn op topsnelheid, denk ik. Big Special. Ik draai ze hier al een paar jaar en ze hebben een nieuw album uitgebracht vorige vrijdag. Oh Joy. En daaruit Hotel. Geweldig, heel verrassend uit de UK. Ook is The Coral, die zijn uit de buurt van Liverpool. Hebben een plaat uitgebracht die klinkt alsof die uit de 60s komt, maar die is van nu, The Coral, and Let the Music Play.
1: De M-show, Marcel van Tilt.

Let the Music Play. Schitterend vind ik dit. Het is helemaal nieuw hoor. Het klinkt heel ouderwets. Een soort van rocksteady uit de 60s. Maar het is van nu. Ze komen van een klein stadje in de buurt van Liverpool. De band heet The Coral. En het album heet 388. En het nummer was Let the Music Play. Perfect op zo'n zwoele maandagavond. Met de examen

0: Perfect Execution, Claude Cooper. Muziekproducer, saxofonist, multi-instrumentalist uit Bristol. Met de vocale samenwerking van Joe Talbot van Idols. No pain, no gain. No pain, no gain. Ja, de zomer krijgt aardig vorm met al de affiches van al de festivals. En even kijken naar de Lokerse feesten. Op 2 augustus spelen daar Vive La Fête, Mitch Ure, Gavin Friday, Soft Cell, Gary Newman en The Human League. Dat is een hele mooie New Wave dag, ja. Maar je hebt ook nog de club die dag. En daar staat Cabaret Voltaire, s'avonds om 11:15. Factory Floor om half acht. Maar wie staat daar? Sinds lange tijd terug live op het podium op 2 augustus in Lokeren. Van 9:00 to 9:15, de enige echte Luc van Akker.
1: De M-show op maandag.
0: Dat was een tijdje geleden. It's been a while.

It's been a while, maar hij is dus helemaal terug. Luc Van Akker live te zien op 2 augustus op de Lokerse Feesten in de club daar. Om 9 uur 's avonds. Schitterende dag wordt dat met Vive La Fête, Mature, Gavin Friday, Soft Cell, Gary Newman en The Human League. En ook nog Cabaret Voltaire. We kennen goede tijden voor muziek, want dit nummer van Luc Van Akker kwam vorig jaar uit en ik vind het uitstekend. It's been a while. Ook helemaal nieuw en ook een band die ook al jaren bezig is. Underworld heeft weer een productie uit, die heet ARP 12 of ARP 12. Dit is de DJ mix van Underworld en Kiki. Kiki is Kiki Westerlo. Dat is een Nederlandse DJ en platenproducer. Kiki en Underworld, ARP 12 of ARP 12. Het is 17 over 7.

0: Het is er nooit naast bij Underworld. Wat een goede productie weer. Helemaal nieuw. ARP 1-2 of ARP 12. Underworld en Kiki. Heel de dag weer onderwijsbetoging in Brussel geweest. En het is straks al begonnen met steps die in brand gestoken werden. Wacht, dan doe ik morgen ook mee. Steek alle steps in brand, want dat is het probleem van vandaag. Niet al onderwijs, maar de steps, ja, ja. Ik breng stekjes mee. Is dat goed? In de fik met die steps. Deutsch-Amerikanische Freundschaft, natuurlijk is een New Wave-legende uit eind jaren 70, begin jaren 80. Met, hoe heette ze weer, Gabriel Gabi Delgado Lopez als zanger en Robert Görl als drummer en ook nog instrumentalist van die band. Wij spelen met Arbeitaal nog steeds der Mussolini en het is echt een fenomenale band. En Robert Görl heeft nu een nieuwe single uit, want die neemt ook zelfs een nieuw album binnenkort. En de band heet nu Görl en Robert Görl, Spiel mit mir.
1: De M-show.

try, try, try, try.

0: Meet Mia. Het album is uit hoor, ik was het even uit het oog verloren, al een maand, meer dan een maand eigenlijk. Dark Silver Moonlight heet het album. De band heet dan Girl, zoals de achternaam van Robert Girl, met O en umlaut. En hij heeft dat plaatje gemaakt samen met DJ Sylvie Marks. Spiel mit mir.
1: Schlaf.
0: Nog meer van dat en ook een beetje Iggy Pop en Party Doesn't. En ook Kneecap en Duflan Duflan. Kent u dat, Duflan Duflan? Straks hier in het programma M-Show tot 9 uur.
2: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
6: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
5: Tot 10 jaar?
6: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
5: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
6: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
8: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
9: Immo's Koopman.
12: De M-show, Marcel van Tilt.

God's Lonely Man, Anna Calvi en Iggy Pop. Anna Calvi bracht een EP'tje uit in het begin van het jaar met een aantal tracks erop. In samenwerking met Laurie Anderson, Matt Berninger en Perfume Genius. Jawel, en Iggy Pop natuurlijk.

0: lekker rammelend is het uit Australië. Party Dozen en Special Unit. Ze zijn maar met z'n tweetjes, maar ze maken een lawaai voor 12. En zo gaan we naar Brooklyn.
1: De M-show. Marcel van Tilt.
0: Want dit is Tim Lucent, is een producer uit Brooklyn. Die hier samenwerkt met Christos en Mona Matsuoka. Hakio no Kiki. Alsjeblieft, en smakelijk.

0: 昨年の恋も一度に冷める。
1: Hakjo no Kiki. Even opgezocht wil zeggen, ik verlies mijn verstand. Maar als je zoals de meeste mensen geen verstand hebt, dan heb je daar weinig last van natuurlijk. Tim Lucent, een DJ-producer uit Brooklyn. Kijk, goed is dit, helemaal nieuw. Heeft het gemaakt samen met Christos en Mona Matsuoka. Wij Vlamingen eten te weinig groente. Het stond vandaag weer in de online krant van de morgen. En de kop was, omdat we steeds minder groente gaan eten trouwens. Groenten eten blijft slabakken. Ja, ik was slabakken. Maar je moet je sla niet bakken, je moet je gewoon rauw in je bek steken. Stop met sla te bakken, eet meer spruiten. Vlotjes over naar kneecap.

0: Carnival van Kneecap uit hun laatste album dat net verschenen is. Je zult ze zeker zien op een festival deze zomer. En dat gaat de moeite zijn. En je leert elke dag bij, ook ik, Duflan Duflan. Ik kende de band niet, het is een Belgische band. Het is een plaat van meer dan 10 jaar geleden. Uno Solo Sarà Salvato, slechts één zal er gered worden. En uit die plaat, Il Dio della Carne, Duflan Duflan.
1: De M-show.
0: Ja.

0: du flan, du flan. Ze hebben in 2021 ook nog een plaat uitgebracht, Pazuzu. Le gardien de ton sexe. Dat draai ik volgende week. Ik heb nu nog voor u klaarstaan Memorials, Kregel, Suicide Commando, Automatic en Chalk. Het is toch lang niet gedaan. Het is ook nog maar 18 minuten voor 8.
1: De M-show. Marcel van Tilt.
2: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
4: Medi-market. De Crazy Summer Days. Kortingen tot 60% nu in de winkel en op medicoppeltekenmarket.be.
5: Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
1: De M-show. Marcel van Tilt.

prachtig nummer is dit. Het heet Just a Moon. En de componist is Bill Fay. Maar je hoort hier een versie van Memorials die ik ook vaak draai hier. Dat komt van een album dat nu is uitgebracht. Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow. Dat zijn allemaal verloren opnames van die legendarische Bill Fay. Die is hier bij ons totaal onbekend. Die is al bezig, of was bezig, want hij is gestorven, denk ik, vorig jaar op zijn 81ste. Die was bezig in de jaren 70. Heeft heel veel nummers gemaakt die muzikanten het heel erg goed vonden, maar die het nooit tot het grote publiek gebracht hebben. En er is nu dus een album uit met allemaal mensen die het repertoire van Bill Fay coveren, waaronder Kevin Morby, Steve Gunn, Julia Jacklin en bijvoorbeeld ook deze Memorials, Just a Moon.

0: En nog wat Belgische muziek om zo stilaan naar de klok van 8 uur te gaan. Ik heb al Duflan gedraaid en Luc van Akker. Waarom nog eens niet iets van Kregel? Want je hebt toch een geweldige LP uit. EP moet ik zeggen. En op daarop staat ook dit nummer, Dode Mus.
1: Dode Mus.
2: Ja, Dode Mus.

Dode Mus en Kregel van het album nummer 7. Wat is hun zevenste release met echt goede nummers erop. Zoals Bloemen voor de Moeders, De Olifant in de Kamer, Ik Sta Stil, Rianne van Plu, De Pil. Zeker een aanrader als u nog wat verlegen zit om stevige inlandse muziek. En over stevige inlandse muziek gesproken. Suicide Commando bestaan 40 jaar. Maak dat mee. En ze brengen wat verzamelaars uit. Collective Suicide Volume 1 is uit. En nu is ook Volume 2 uit. Met heel wat nummers erop. Wat B-kanten, andere versies. En ook wat kortere dingen. En dat ga ik nu draaien. Vind ik echt wel heel goed. Suicide Commando en Infliction of Pain. Wat een goede titel. Infliction of Pain.

0: Infliction of Pain. Van de nieuwe verzamelaar van Suicide Commando. Collective Suicide Volume 2.
1: De M-show. Marcel van Tilt.
0: En nu weer wat vrolijk hubbelgepup uit LA Automatic. Don't Wanna Dance, maar dan wel in de Mario Caldato Jr. remix. Oela, dat is die man van Paul's Boutique en zo, ja.

lekker remixje van Mario Caldato, u wel bekend van Paul's Boutique en andere producties van de Beastie Boys. Hij heeft dit nummer van Automatic, dat is die damesgroep uit LA, geremixed Don't Wanna Dance.

0: En ik gooi er nog een remixje tegenaan, net voor de klok van 8 uur. Tongue is de nieuwe single van Chalk. Kwam vorige maand uit en die hebben daar meteen een remix achteraan gegooid. Remix van Torba. Torba is Luigi Pianezzola. Bekend van de post-punkband The Soft Moon. Dit is zijn remix van Tongue, Chalk.
1: Mixopoëse.

0: uitstekende remix door Luigi Pianezzolo. Pianezzola. Oftewel onder zijn pseudoniem Torba. De nieuwe single van Chalk. Tonga. En ik neem mijn tong ook mee in het tweede uur. Gewoon om u te plezieren. Want de M-show gaat door tot 9 uur.
1: Fuck
2: De M-show. Marcel van Tilt. Leg al je herinneringen vast in de hoogste kwaliteit met de nieuwe iPhone 17. Nu bij Orange voor maar €99 met de optie Smart Data. Een magistralende zomer beleven? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
3: Willy.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond. In het rouwcentrum in Oud-Turnhout kan iedereen die dat wil een laatste groet brengen aan Margriet Hermans. Margriet overleed vorige week aan een zeldzame maar agressieve kanker. Ze was 72. Journaliste Eva Peters is daar.
5: Die lange rij mensen die hier staan, dat toont toch wel aan dat ze heel wat mensen in Vlaanderen ook echt geraakt heeft. En Margriet, als ik dan sprak met die mensen, dan zeiden ze inderdaad, ja kijk, het is gewoon omdat ze zichzelf is gebleven. Een authentieke en oprechte dame met een heel warm hart ook. En dan natuurlijk die bulderlach, hè, dat komt ook telkens weer boven.
4: Overmorgen wordt Margriet begraven in Merksplas. De federale staatsschuld is vorige maand met €13 miljard toegenomen. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. In totaal bedraagt de schuld van onze staat nu bijna €580 miljard. Ruim een maand geleden verlaagden kredietbeoordelaars nog de kredietwaardigheid van ons land. Dat kwam onder meer omdat de regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. En op het tennistoernooi van Rosmalen heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de tweede ronde. Ze schakelde de Canadese Bianca Andreescu uit in 2 sets, 6-1 en 6-2. Er trekken buien van west naar oost over ons land met kans op onweer. Vannacht wordt het weer droger. Morgen begint de dag vrij zonnig. Later krijgen we opnieuw buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel.
3: Music Matters.
2: De M-show. Marcel van Tilt.
0: In dit tweede uur de M-show minstens 60 meeslepende minuten waarvan u zegt hoe meeslepend zijn die minuten.
3: Willy.
0: En ik begin graag met Tricky, weer een track dat verschenen is vorige week uit het album dat uitkomt in augustus, denk ik. Ja, in juli. Tricky en Mitch Sanders. Because I don't know. Welkom tot 9 uur M-show hier bij Willy. Aha.

fenomenaal vind ik dit. Tricky en Mitch Sanders, Because I Don't Know. Van het album Different When It's Silent. Het komt uit op 17 juli. Tricky, dat is dan zijn 15e album dat hij gaat uitbrengen. En dat is het eerste album in 6 jaar tijd. En die andere track met Marta Zlakowska was ook al zo goed.

0: live in de UK. We gaan naar Ipswich, naar de band Basement.
1: De M-show.
0: Nieuwe single van Basement komt uit eind april. Head a Light. M-show tot 9 uur. Hier blijven, hier blijven.

je brengt licht in mijn hoofd. You Set My Head Alight van Basement uit Ipswich. Van het album Wired, dat kwam uit op 1 mei. Ik heb nog een andere Belgische band ontdekt die ik helemaal niet kende. En die heet Brik Tu Tok. Brik Tu Tok, jawel. En dat zijn eigenlijk twee mensen, Linde Karijn en Maxime Storms. En van Brik Tu Tok uit 2019 is het geloof ik Bad Tale.

Bad Tail en Brick Tutok, Belgische band. Heerlijk is dit. En ook een beetje dezelfde sfeer. En ook Belgisch. Coup Dur heeft een nieuwe single, Tu dis des choses. Ze spelen op Cactus Festival op 12 juli.

0: 12 juli is het niet meer zo ver weg. Binnen een maand al, man, is het zomer. Maar deze vrijdag is het ook al feest in de Beekse Bergen voor het Best Kept Secret Festival. En daar speelt op vrijdagavond, nu de 12e, van 8 tot 9, de ongelofelijke New York-based industrial glam powerhouse model actress.
1: De M-show. Marcel van Tilt.

0: dit live kan klinken. Want het is wel fantastisch geproduced. Maar dan moet je toch live dit erg goed in de gaten houden. Qua volume en qua afspraken tussen de muzikanten. Hoe goed is dit? Model Actress. Nu vrijdag Best Kept Secret Festival om 8 uur 's avonds. Dit staat op een EP'tje dat uitkwam in maart. Swan Songs. Is de prut uit uw oren, dan bent u misschien klaar om iets melodieuzer te horen. Graham Coxon heeft een album uit. De man van Blur met echt 60s-achtige popsongs die heel goed zijn. Billy Says.
1: De M-show. Marcel van Tilt.

Billy Says van Graham Coxon. Het is een soloalbum dat hij gemaakt heeft. Het komt uit op 19 juni, dus binnen een dikke week eigenlijk. Maar we draaien de singeltjes hier al wel bij de M-show. Billy Says en ook dat andere nummer, Alright, is echt wel goed. Melodieuze powerpop met heel veel respect voor de 60s.

gooi er nog zo eentje achteraan, maar dan nu van de Lemon Twigs. Dat is een band uit Hicksville. Hicksville, USA. Ja, het bestaat echt. Het is in de staat New York. En die hebben een zesde studioalbum uitgebracht. Look for Your Mind. Op 8 mei, dus een maandje geleden. En daaruit de titeltrack. Look for Your Mind, de Lemon Twigs.

0: Een moisturizer is een vochtinbrengende crème. Ja, ik zeg dat maar. Alle informatie is goed. U neemt het mee, u doet ermee wat u wil. Moisturizer is ook het album dat Wet Leg, die dan al natte benen hebben, vorig jaar uitbracht. En daarop stond de single Catch These Fists. En Fontaine's DC heeft dat geremixed.
1: De M-Show. Ja.

excellente remix van Fountains DC. Van Catch These Fists van Wet Leg. Ook nu donderdag, de 11e juni, is er weer een tijdsessie in het Tisseum te Tongeren. Ik ga daar in gesprek met de enige echte Stefan de Gant proberen de kwetsbaarheid, de breekbaarheid van het bestaan, de diepere zin van dit nutteloze dag aan dag leven toch trachten te vatten in een denkelijk wel hilarisch gesprek van 1,5 uur tot 2 uur. Het is gratis toegang, het is om 8 uur 's avonds en het Tisseum bevindt zich achter de basis in Tongeren. Vorige week heb ik daar samen met Zora een DJ-set gedaan in die catacombe van de kloostertuin en de kloostergang. Toen draaide ik ook dit, Witte Paarden van de ambassade.

klonk bijzonder goed daar in de kloostergangen van het Seemun Tongeren. Kom gerust langs, nu donderdag voor het gesprek met Stefan de Gant, dat wordt goed. De ambassade was dit, uit Nederland, Amsterdam denk ik. Een nieuw album kwam uit in mei, is dus helemaal nieuw. Manrira, dit nummer, ja, beklijft wel, ik draai het eigenlijk bijna elke dag thuis ook. Witte paarden.

0: gaat weer goed.
1: De M Show.
2: Blijf in Nederland, want dit is Pip Blom. Die bestaan 10 jaar. Brengen wat nummers opnieuw uit, zoals deze. Hours.

Pitblom, uitstekende Nederlandse band, bestaat 10 jaar en daarom brengen ze een paar nieuwe nummers uit. Maar ik zie ook dat er een album komt met deze titel, Hours, wat u net hoorde. En er komen concerten in het najaar. Ik zie hier aangekondigd 22 september in de Dome in Londen en op 24 september in het Skatecafé in Amsterdam.

Pitblom, Train on the Island is het vijfde studioalbum van de Nieuw-Zeelandse Aldous Harding. Daaruit draait nog eens met veel plezier de fantastische titel I Ate the Most.

Ireland. If I'm safe, then love is a spectrum, sweet like lemon.

0: heerlijke stem en ook goede composities. Aldous Harding, I Ate the Most. Ze is van Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland? Ja, Nieuw-Zeeland. Ik vroeg me nog af, hoe zou het toch met de snapped ankles zijn? Die draai ik hier nu al jaren op de M-show. En ja, ze zijn op tournee, maar wel in Australië en Nieuw-Zeeland. Ja. Misschien komen ze Aldous Harding daar wel tegen. Maar voorlopig, ja, 28 juni ergens in de Pyreneeën in Frankrijk.
1: De M-show.
0: Dat is wel een eind ver, maar misschien wel de moeite. Snapped ankles. En het nummer Raoul, het is 20 voor 9. Ik heb nog wel wat leuke platen klaarstaan. Het is nog lang niet afgelopen.

Het is een jaar oud en er zit natuurlijk nog geen millimeter sleet op. Snapped Ankles van het album Hard Times and Furious Dancing. Het nummer Raoul. Als gepatenteerde muziekkenner kent u natuurlijk Bob Byrd. Ja, Bob Byrd. Het zou Bert kunnen zijn, de cartoonfiguur van Kamagroeka, maar dat is er niet. Bob Byrd was de drummer van Sonic Youth. Ja. En ook een visueel artiest, die zit al jaren in de New York's underground, heeft nu een single uitgebracht, Mississippi Queen.

0: schitterende versie is dit van een hard rock nummer uit 1970 van de band Mountain Mississippi Queen. Dat nummer heeft zo'n beetje de trend gezet om koebellen te gebruiken bij rockmuziek. Maar Bob Byrd van Sonic Youth maakt er totaal iets anders van. Het is helemaal nieuw. Mississippi Queen, nu versie 2026. Mijn god. Daar is de koebel, ja. Get Down Services, die zijn klaar met hun nieuwe album. Dat komt uit op 14 augustus. Ja, Bert, een mooi ogenblikje. Ja, nog meer koebel graag, Bob. Ja.
1: Oh, koebel. Wat een koebel, man. Je hebt een kop als een koebel.
0: Ik krijg stenen koebellen van die koebel. De M-Show. Get Down Services, nieuw album uit op 14 augustus, Massive Champion. Staat ook dit op, Scrub It. Even krabben dus, yeah!

is niet langer dan een minuut eigenlijk, ja. Scrub It, Get Down Services. Van het album dat op 14 augustus uitkomt. Dat ik zeker veel zal draaien. Wat een goede band is dit. En dit zijn de meisjes uit Galway in Ierland. En die heten Shark School. Nieuwe single, 5 a.m. Ze woedert een beetje, ja. Om 9:10.

5 a.m. en Shark School uit Galway in Ierland. Zijn beginnende bandjes altijd het beste eigenlijk. Hoe vuil en smerig is dit? Heerlijk vind ik dat. In Nederland mag je niet meer sissen. Ja, dat staat op het Algemeen Dagblad, grote krant, de eerste pagina, verbod op sissen. En het is moeilijk te handhaven. Ja, in Nederland praten ze een totaal ander soort van Nederlands. Ja. Sissen, handhaven. En wat doen ze dan om dat te handhaven? Zetten boa's in. Boa's tegen gesis. What the fuck, man. Ik zoek het even op. Ik ga alvast nog even naar Rotterdam. Hier is Tramhouse.

Tramhuis uit Rotterdam. En ik heb 2 weken geleden dat tramhuis gezien. Het is een prachtig gebouw in het centrum van de stad. En daar kan je wandelingen boeken doorheen Rotterdam. Rotterdam is echt een geweldige plek. Ga er naartoe. Plovdiv heette dit nummer van Tramhuis. En het sissen is dus verboden in Nederland. En wat is nu sissen? Dat is irritante, indringende geluidjes maken naar meisjes en vrouwen. En ook seksueel getinte gebaren en opmerkingen zijn er verboden. Terecht. Maar het is moeilijk te handhaven en daar hebben ze dus BOA's voor. Dat zijn geen pluimpjesschalen, maar buitengewone opsporingsambtenaren. Ik vind wel dat je een BOA moet dragen dan als BOA. En hou het fris, geen gesis.

Funk Soul Brother heet deze Belgische band. En wat een volume en wat een energie. Met een geweldige stem ook, ja. Give Them The Boot kan zeker op tegen Nimbus Card bijvoorbeeld, die we hier toch vaak draaien. Dus dit moet misschien ook op de playlist Punk Soul Brother. Ja, ik ben een beetje moe, dames en heren. Wat een weekend is het weer geweest. Het is 2 voor 9.

0: De M Show.
1: Give them the boot. Een goede stamp onder hun gat, ja. Ja, het protest in het Franstalig onderwijs is nog niet voorbij. De reactie van de leraars en de leerlingen is nu: wij gaan door tot het bittere eind. Wow. Vind ik heel goed, maar dan denk ik van, hoe zeg je dat in het Frans? Nous continuerons jusqu'au bout amer. Het bittere eind, le bout amer. Prachtig is dat, ja. Mooie naam voor een restaurant in Poeperin. Le bout amer, aan het eind van een cul-de-sac. Qu'est-ce que vous voulez? Bien, comme d'ordre, je prends le lapin en cul-de-sac. Et comme plat de résistance, le bout amer du sanglier des Ardennes. Santé, bon appétit, voilà.

0: Ja, het was wel weer heftig, want in Brussel rukt het waterkanon uit. Ja, lees ik hier. Het waterkanon uitgerukt. Ja, het is beter dan het rukkanon dat uitwatert, hè? Toch, ja. Enfin, het is 9 uur. U heeft de groeten van uw favoriete rukkanon. Tot volgende week voor de M-show.
1: De M-show. Marcel van Tilt. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 9 uur.
3: Goedenavond. In Brussel heeft de politie traangas en het waterkanon ingezet na de betoging tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. De betoging zelf verliep rustig, maar ervoor en erna waren er confrontaties met de politie. Journaliste Laurent Stappers volgde de betoging.
4: Dit was een schoolvoorbeeld van hoe je een betoging moet kapen. Toen ik hier om 2 uur vanmiddag aankwam, dan zag je heel veel jongeren die inderdaad die steps en die fietsen in brand waren aan het steken. Maar die groep kwam totaal niet overeen met de groep betogers die ik om 4 uur voor de grote betoging zag. En ook een heel andere groep dan degene die er daarnet amok waren aan het maken.
3: De federale staatsschuld is vorige maand met 13 miljard euro toegenomen. Dat meldt het Federaal Agentschap van de Schuld. In totaal bedraagt de schuld van onze staat nu bijna 580 miljard euro. Ruim een maand geleden verlaagden kredietbeoordelaars nog de kredietwaardigheid van ons land. Dat kwam onder meer omdat de regering de staatsschuld maar niet onder controle krijgt. En de Deense voetballer Christian Eriksen is weer thuis nadat hij gisteren in elkaar was gezakt op het veld. Het gebeurde tijdens een oefenmatch tegen Oekraïne. 5 jaar geleden kreeg Eriksen een hartstilstand tijdens het EK voetbal. Sindsdien speelt hij met een defibrillator. En die heeft nu zijn leven gered. Hij laat nu weten dat hij het goed stelt en al begonnen is aan zijn herstel. Vanavond nog kans op enkele buien. Daarna wordt het weer droger. Minima rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later enkele buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel. Cool.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
1: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
0: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
2: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Really, really. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. In Aartselaar is de politie een onderzoek gestart naar zwaar geweld op een lijnbus. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe een tiener geslagen wordt en trappen in het gezicht blijft krijgen, ook wanneer hij al op de grond ligt. Het gebeurde vorige week maandag. Het slachtoffer deed 2 dagen later aangifte. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van het incident. In Oud-Turnhout brengen honderden mensen een laatste groet aan Margriet Hermans. Margriet overleed vorige week aan een zeldzame, maar agressieve kanker. Ze was 72. Journaliste Eva Peters is daar.
3: Die lange rij mensen die hier staan, dat toont toch wel aan dat ze heel wat mensen in Vlaanderen ook echt geraakt heeft. En Margriet, als ik dan sprak met die mensen, dan zeiden ze inderdaad, ja kijk, het is gewoon omdat ze zichzelf is gebleven. Een authentieke en oprechte dame met een heel warm hart ook. En dan natuurlijk die bulderlach, hè, dat komt ook telkens weer boven.
2: Overmorgen wordt Margriet begraven in Merksplas. De politie heeft vandaag extra gecontroleerd aan de grens met Nederland en Duitsland. Het gaat om een samenwerking met de buurlanden. Anne Berger van de federale politie legt uit.
4: Er hebben meer dan 400 politiemensen deelgenomen aan de actie en ook douane en andere inspectiediensten. En we hebben gecontroleerd op zware misdrijven zoals mensenhandel, mensensmokkel, drugsmokkel ook, maar ook woninginbraken waar die grensregio ook wel gevoelig voor is. En anderzijds ook verkeersinbreuk, dus rijden onder invloed van alcohol of drugs.
2: Op verschillende plekken in Frankrijk zijn duizenden mensen samengekomen om hun ongenoegen te uiten over de zaak Liana. Het meisje van 11 werd vorige week dood teruggevonden nadat ze 6 dagen lang vermist was. Liana werd het laatst gezien bij een man van 41 die eerder al in zedenzaken met minderjarigen was opgedoken. Veel mensen vinden dat het Franse gerecht niet snel genoeg heeft ingegrepen. En dan nog een opvallende ontdekking met een Belgisch tintje. Op een Indonesisch eiland is een nieuwe vogelsoort ontdekt dankzij geluidsopnames van de Belgische ornitoloog Philippe Verbeelen. De opnames dateren al van ruim 15 jaar geleden. Verbeelen dacht toen dat het om een bestaande vogelsoort ging, de tanimbarwaaierstaart. Maar 2 Britse ornitologen ontdekten nu dat het om een nieuwe soort gaat. Ze stellen de naam vrolijke waaierstaart voor. Vanavond nog kans op enkele buien, daarna wordt het droger, minimaal rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later enkele buien, het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel. Cool.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. In Aartselaar is de politie een onderzoek gestart naar zwaar geweld op een lijnbus. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe een tiener geslagen wordt en trappen in het gezicht blijft krijgen, ook wanneer hij al op de grond ligt. Het gebeurde vorige week maandag. Het slachtoffer deed 2 dagen later aangifte. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was van het incident. Er zijn 8 mensen opgepakt na de onderwijsbetoging in Brussel. Dat meldt de politie. De betoging was gericht tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs en het politieoptreden bij vorige manifestaties. De betoging zelf verliep rustig, maar ervoor en erna waren er rellen. Die werden veroorzaakt door relschoppers die niets met de betoging te maken hadden, zegt journaliste Laurent Stappers.
3: Dit was een schoolvoorbeeld van hoe je een betoging moet kapen. Toen ik hier om 2 uur vanmiddag aankwam, dan zag je heel veel jongeren die inderdaad die steps en die fietsen in brand waren aan het steken. Maar die groep kwam totaal niet overeen met de groep betogers die ik om 4 uur voor de grote betoging zag. En ook een heel andere groep dan degene die hier daarnet amok waren aan het maken.
2: En op verschillende plekken in Frankrijk zijn 1000 mensen samengekomen om hun ongenoegen te uiten over de zaak Liana. Het meisje van 11 werd vorige week dood teruggevonden nadat ze 6 dagen lang vermist was. Liana werd het laatst gezien bij een man van 41, die eerder al in zedenzaken met minderjarigen was opgedoken. Veel mensen vinden dat het Franse gerecht niet snel genoeg heeft ingegrepen. Eerst nog kans op enkele buien, maar vannacht wordt het droger, minimaal rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wel enkele buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel. Cool.

Cheap Cult is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Cheap Cult live. Woensdag 24 juni op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Saban. Willy.

0: Deze week begint het WK voetbal. Luister naar Wim Oosterlink op Willy. En win elke dag. Oh mannetjes, het is goed. Pak nog iets om te drinken of zo.
1: Dat is een goed idee.
0: En win elke dag de officiële FIFA World Cup trofee in Lego. Deze week bij Wim Oosterlink.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin wil dat ruilschoppers verplicht worden om de aangerichte schade te betalen. Hij hoopt daarvoor zo snel mogelijk een wet goed te keuren. Aanleiding zijn de rellen van de voorbije dagen tijdens protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Volgens Quintin staat zo'n wet in het regeerakkoord en kan hij er dus snel komen. De politie heeft vandaag extra gecontroleerd aan de grens met Nederland en Duitsland. Het gaat om een samenwerking met de buurlanden. Anne Berger van de federale politie legt uit.
3: Er hebben meer dan 400 politiemensen deelgenomen aan de actie en ook douane en andere inspectiediensten. En we hebben gecontroleerd op zware misdrijven zoals mensenhandel, mensensmokkel, drugsmokkel ook, maar ook woninginbraken waar die grensregio ook wel gevoelig voor is. En anderzijds ook verkeersinbreuk, dus rijden onder invloed van alcohol of drugs.
2: En de Rode Duivels zijn aangekomen in de VS voor het WK voetbal. Zo'n half uur geleden landde hun vliegtuig in Seattle, waar ook hun basiskamp is. Op dit moment is het daar 3 uur in de namiddag. Straks werken de Rode Duivels nog een training af om zich meteen aan te passen aan de lokale tijd. De eerste wedstrijd van ons land is volgende week maandag tegen Egypte. Eerst nog kans op enkele buien, maar vannacht wordt het wel weer droger, minimaal rond 10 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later enkele buien. Het wordt niet warmer dan 18 graden dan. De volgende dagen blijft het wisselvallig en koel. Cool.
1: Music matters.